0: had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets pruts.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
4: Is dat zo?
7: Niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net al.
3: Nee, dat is net al.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieke?
2: Steent meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren wist.
5: Hé, wacht
0: even. Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen, hè?
0: En Jan der Daan.
7: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Voor de vierde nacht op reis slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel teruggebracht. Er gloort wat hoop voor de zeven mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van zeven te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Ljouwt, dit is Friesland van de Moorn. Fijk en ik melden u, we zijn er rond 9 uur. De eerste Maasvogels gaan ik melden. Daar ben Jaap en Charlie, sinds ik bij de Goeiemorgen. Nou, Goeiemorgen, fijn dat je hem erbij binnen. Als je al bij bent, dan kist het altijd even melden in de Omroep app of op 0620-4-9-9-1-9-9. Waar er ik bij is, is Aasen, Tom Jones.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Sir Tom Jones en Moose T en de Sex Bomb.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, als je goed in vorm bent, je hebt een beetje geluk en je speelt goed, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Dus ja, dat geeft wel een klein kriebeltje zo voorafgaand aan Roland Garros.
0: Sander Arends zet je het uiteindelijk op Roland Garros in een van de Fjouwe Grutte tennistoernooien op een vrouw. Bij het project Project Skills leren 8 studenten hoe ze een sportevenement organiseren in Madden.
4: Meer buiten, met voetbal.
5: Ik vind het heel leuk om zelf een evenement te kunnen organiseren.
6: Het is gewoon leuk.
0: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn, de editie van Zon 20 maart 2026. Matten die meldde mek, omdat ik erom vregen. Ja, ik zei het binnen om Maasvogels.
7: Nou ja, genau.
0: Geert zegt goeiemorgen, man. Charlie en Jaap ben er dus bij. Jilke, die zit in de melkput, zet eens in. Die zit bij de kei. Jan-Jaap, die had nachtdienst gewoon en die had nou weekend. Hij hoort net eerder als snijden weer te beginnen.
7: Oh, dat is een mooi fruitje, joh.
0: Ja, ja. Maar hij kan eerst aan zijn koersen. Nou, hij moet even een Jochen Oeren nog wekker blijven.
7: Precies.
0: Want wij zijn er weer, Fijk en ik. Wat is er verder zo te melden?
7: Ja, we willen zien de tweede keer we praten wordt over geweld, brengen groepen jongeren dat geweld op het strand in de praktijk.
1: Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Even naar boeten zien. Ja, het is goed wat een oren daar is juster. Want het wordt langzaam warm, hè. De middagtemperatuur die bloot om de 19 graden heen een stiekje. Morgen worden we hegere temperaturen van zo'n 23 graden. En vreed, dan wordt het tussen de 20 en 24 graden. Dus ja, lekker waar toch. Oeren, simmerswaar, splitsen. Dit is muziek van Splitsing. Eén zomer lang.

0: kwam uit Grijnsland, die een beetje de voorrenner van de jazzpolitie. Splitsing en één zomer lang.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Tennisser Sander Arends die begint hier toen Roland Garros. Een van de vier Grand Slams, de grootste tennistoernooien van de wereld. Zorgt voor positieve herinneringen dit toernooi bij Arends, want vorig jaar helle de Ljouwer dubbelspeler derde kwartfinale. Dat is zijn beste prestatie eer op een Grand Slam. En dus hoopt Sander Arends dat deze weekend te verhelien.
3: De vier Grand Slams, dat zijn uiteindelijk de toernooien, ja, waar je het voor doet, waar je voor traint, waar je voor speelt. We hebben in principe ook zo geperiodiseerd om hier goed te zijn. Dus we hebben het voorwerk gedaan. We hebben net in een week tijd 6 wedstrijden gespeeld. En dat is ook wat we wouden.
4: Kisto een schetsen wat voor bijzonder plak Roland Garros bij die had. En dan doe ik in het bijzonder op de prestaties van vorig jaar.
3: Ja, waar je succes hebt, hè. Vorig jaar natuurlijk ontzettend goed gespeeld. Kwartfinale voor het eerst gehaald. Mogen debuteren op Suzanne Langlais. Dus ja, dat smaakt wel naar meer.
4: Binnen zaken van vorig jaar, van dat die kwartfinale helle hast. Die zei, daar heb ik echt van geleerd. Ik voor dit jaar weer in Parijs.
3: Ja, ik denk dat het meeste waardevolle informatie was, is dat een Grand Slam veel prikkels heeft. Het is, het is druk. Hè? Iedereen die eigenlijk iets met tennis te maken heeft. Spelers, coaches, alle fysiotherapeuten, maar ook ouders, sponsoren, media. Eigenlijk alles wat je kan bedenken is aanwezig op zo'n park. Dus ik denk dat wat ik er voornamelijk van geleerd heb, is dat als je heel erg ver wil komen en de volledige 2,5 week wil meemaken, dat je heel zuinig met je energie om moet gaan. En dat je eigenlijk zo weinig mogelijk tijd wil spenderen op het park zelf. Dus ik denk dat het grootste leerpunt is. En daarnaast toont het aan dat als je goed in vorm bent, je hebt een beetje geluk en je speelt goed, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Dus dat geeft wel een klein kriebeltje zo voorafgaand aan Roland Garros.
4: Wat Bindien en Jim verwachtingen van Roland Garros?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk vooral heel nieuwsgierig en benieuwd. Ik heb gewoon het gevoel dat we zijn echt ontwikkeling. Met een ontwikkelproces zijn we bezig. Daar ben je eigenlijk altijd mee bezig en dat maakt het ook zo leuk. Alleen ik ben nu net met David Pel, mijn huidige partner, ben ik begonnen sinds het gravelseizoen. Sinds kort werken wij nu met een nieuwe Engelse coach. Die met Rem Salisbury en ook met Wesley Koolhoff meerdere slams gewonnen heeft, Rob Morgan. Dus dat is ook wel een interessante gegeven. En we hebben de afgelopen weken, we zijn in Rome begonnen. Ja, is dat toch intensief geweest met elkaar een soort van beetje aanvoelen, leren kennen. Wat zijn de visies? Nou ja, en ik denk dat dat nu langzaam vorm krijgt. En ik ben heel benieuwd wat dat in een Grand Slam, maar ook voor de weken daarna, wat dat op gaat leveren.
4: Kist door dat keunstikje van Vliene hier misschien wel weer helje?
3: Het is wel het doel. Ja, het is wel het doel om in ieder geval week 2 te halen. En vanuit week 2 zijn er veel dingen mogelijk. En ik denk dat op dit moment dat de breedte heel erg sterk is. Dat er veel teams zijn die ver kunnen komen. Maar er zijn wat minder topteams waar die echt dominant zijn. Je ziet dit jaar toch veel verschillende winnaars, verschillende mensen die ver komen. Bijvoorbeeld mijn oude partner Luc, waar ik vorig jaar kwartfinale haalde, die haalde dit jaar halve finale in de Steen Open. Ja, het zou mooi zijn als wij dat kunnen halen in Roland Garros of in een andere aankomende slam.
0: Zei Sander Arends, zijn verslagjouwer Andor Faber. Arends en zijn dubbelpartner David Pel, die spelen hier in de eerste ronde in een Frans duo dat een wildcard kregen had. Op papier is dat een gunstige lotting.
1: De media van de Moor.
0: Dan waarom bij een Fries duo, Harm en Fijke. Fijke die zit in de orenmedia. Wat had hij te melden?
5: Nou ja, een full debat, juist in de Tweede Kamer. Wie een Kamerdebat, met de titel over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. En premier Jetten die had op een ei het geweld bij AZC-demonstraties hut veroordeeld. Hij waarschuwde voor de gevolgen van dit soort geweld voor de democratie en het goed praten daarvan. En ja, door de intimiderende werking daarvan, het waren lokale politici en burgers net langer te zien wat ze vinden, zei Jetten. En hij betreurde dat net de hele tweede keer met dit geweld alkaarde. En daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter De Vos. Die zei in debat wel dat ze het geweld alkeurden. Maar Jetten vond het net genoeg. Want wat er vervolgens achter de komma komt, dat het wel te begrijpen is dat sommige mensen geweld gebruiken gezien de problemen met de asielopvang, dat is geen volmondige afkeuring. De oren Kamerleden die wien toch wel, ik wil wat verbjusteren en ontevreden. Fractievoorzitter Struijs van 50PLUS die zei hij hier hoop op een breed debat om wat te dwalen onder problemen en om te voorkomen dat politie met nog meer geweld te maken krijgt. En Caroline van der Plas van BBB die neemt het een bizar debat om een aantal meningen en fracties even op het schafot te brengen. Waar hebben we nu naar zitten kijken? Dat vregen VVD-fractieleider Brekelmans en Mouwen. Ja, en ze hier dan misschien toch beter even naar Zandvoort kent. Om daar even te zien wat ongeweld. Want op het strand van Zandvoort, daar is het in het eerste warme weekend van hier footwear compleet uit de hand rond. Grote groep jongeren, die zwaren daar voor oerles, vernielingen, vjochtpartijen. Meiwerkers van strandtenten en alles, die willen mishandelen. Die willen vrouwelijk personeel, die wordt uitscholden. Nou, ik zeg maar net zoals bij mij. Maar het heeft mij een rare ziekte te krijgen.
2: Maar is het de hitte dan die de meesten naar de kop stijgt?
5: Nou, nee, dit is een kennelijk, want dat zei de burgemeester. Die zei, het is een soort van traditie al ontworpen. Dat in de eerste warme dagen dat dan groepen jongeren. Ja, je mij net zeggen wat voor jongeren wat er dan bij zijn. Maar het is met een petje, een schoudertas en een bepaald accent.
2: En die denken dat ze een vrijbrief hadden.
5: En die denken dat ze een vrijbrief hebben. Die komen met jure auto's en scooters. Komen ze de boel onveilig meidje. Ze gaan op het terras zitten, bestellen niks. En als je een Red Bull heeft, dan kan je een grote moeilijk rijden. En meestal worden dus bedriegen. Dus ik een man die zei, mijn vrouw en zoontje mogen na 4:30 niet meer op de boulevard komen. Het is te triest voor woorden. Dus misschien hier twee keer maar daar even naar Sjermaten. Maar geweld.
2: Ja, hier is daar wat ondwang
5: op pikken kent.
2: Ja. Ja, gelukkig zitten wij er net in die...
5: Nee, we hebben geen tieren met stralen.
2: Maar je zult maar ondernemer werden, daar is even niet.
5: Ja, nee, het is echt net het beste. Hij zei, ze vernielen de boel en alles. En ik heb de famkes van section hier in de bediening omheen. En die worden dan compleet, uitscholden. Ja.
2: Bij de beest naar morgen.
5: Nou.
2: Het is 18 minuten, hoe zei ze, heeft hij het van wat muziek. Hier is Paul Garrick.

0: Paul Carrack en I Need You.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Met Project Skills wil Sport Friesland jongeren de kans gaan om haar stedenvoetbal en sociale verenigers te ontwikkelen. De jongeren leren daarnaast hoe ze een eigen evenement organiseren. Het traject is op de helte en uw verslaggever Pelle Numan die zegt alvast bij een van de lessen.
3: Vierde les vandaag. Over drie lessen zijn we klaar en moet het evenement van A tot Z voorbereid zijn. Want op les 8 is het evenement hier op Cruijffkoord.
4: Mark Stabbe, beursportcoach bij Sport Friesland.
5: Jongens die meer nou ontvoetballen. Maar dat is net het enige. Wat moet ze al leren van tijdens dit project?
6: Ja, tijdens dit project krijgen deze jongens 8 lessen, 8 trainingen. En dan beginnen we binnen bij het Keicollege die de locatie beschikbaar heeft stelt met een theoriedeel in de klasse. Ja, want zo'n evenement komt net omwaaien. Er is van alles en al wat voor nodig. En dat gingen de jongens Majoko Vormjan. En daarnaast heeft elke les een thema. Hier ben we bezig met positief coachen. Dus dan de kracht en de waarde van positief coachen. Dat probeert de docent oer te brengen. Ze hebben een stuk oer identiteit, oer creativiteit. En oer training aan onderkoor. Dus ze krijgen echt life skills onderleerd hier. In het lokaal. En daarna proberen we dat te vertalen hier naar het veld.
4: Ja, Sammy, jij neemt ook deel aan Project Skills. Waarom wilde je meedoen?
7: Ik wou meer kinderen mee laten doen met meer buiten, met voetbal en alles.
8: Omdat ik het leuk vind en ik vind het heel leuk om zelf een evenement te kunnen organiseren. Want als je dat geleden hebt, kan je ook dat als een bijbaantje nemen.
9: Ik wou heel graag een evenement organiseren met mijn vrienden, want ik ken hun allemaal. En het is gewoon leuk. Gewoon omdat het ook meer over sport gaat. Over het voetballen gaat, ja.
4: En wat is nou het allerleukst?
9: Allerleukste? Ik vind meer praktijk. Gewoon een beetje bezig gaan. Want de theorie is het wel leuk. Maar meer praktijk. Ja. Ja.
4: En dit doe je nog extra bij naast je school?
9: Ja, want ik zit hier op school. Op het Keicollege. En en soms ben ik wat laat uit, dus dan wacht ik wel op school. En als ik toch vroeg uit ben, dan ga ik even naar huis, even rusten en dan weer hierheen met de trein. Ja.
4: Nasser L. Jackson, professioneel straatvoetballer, meervoudig wereldkampioen. Vandaag Project Skills, een project waar jij dan aan deelneemt. Wat is jouw rol hier binnen?
5: Ja, ik kom zelf uit Tilburg en ik kom helemaal naar Friesland om hier een traject van 8 weken de lokale helden eigenlijk te leren hoe ze een evenement moeten organiseren. En daarvoor ben ik hier gekomen als rolmodel, als coach, als grote broer, als vriend. Om hun eigenlijk op een positieve manier te leren hoe zij een prachtig evenement kunnen neerzetten hier in Heerenveen. Ja.
4: En waarom wilde je dat zo graag doen?
5: Ik vind dat elke kind moet proeven hoe het is om iets te organiseren. Zij doen altijd mee aan evenementen en toernooien. Maar hoe is het om een kind te leren achter de scherm hoe het aan toe gaat? Ik denk dat ze daar ook heel veel voldoening uit halen. En ook naarmate ze ouder worden, hebben zij het ondernemingschap. Terwijl ze ook de skills hebben om mee te doen. Beide. En daar groeien ze van als kind.
4: Ja, want het eindigt mijn eind-event. Want daar eindigt het net, hè?
6: Nee, daar eindigt het net. Nee, in Jochen Juni dan hebben wij inderdaad hier het grote eind-event wat die jongens georganiseerd hebben. Maar we zijn hartstikke blij met de stipe van de gemeente Heerenveen. Om deze jongens krijgen een diploma voor wat ze hier doggen. En daarna kunnen ze daadwerkelijk on het werk zetten op hun fieldjes. Dus dat wat ze hebben geleerd, dat mogen ze echt letterlijk in de praktijk brengen. Toch, als ze dat willen, voetbalactiviteiten organiseren op hun fieldjes.

0: Dat is de wet hiervoor.
1: Moet je even helpen.
2: Zo'n leuke plaat van doen.
0: Omroep Friesland neemt hij mij.
1: Ja, jongen, prachtig.
2: Naar hier. Dat
3: vind ik dan wel mooi, hè?
4: Ja, dat vind ik dan wel heel leuk. En ik geniet ze ervan. Ik geniet ze er gewoon voor de volgende 100% van.

0: De zangeres van Fleetwood Mac, Stevie Nicks, van haar tweede soloalbum The Wild Heart uit 1983, die noemen we Stand Back. Ik zie het even te zien van, hoe zit het eigenlijk met dit Stand Back? Hoe is het ontstien? Nou, ze ziet met haar man Kim Anderson naar haar trouwdij in haar auto en ze jette het noemer Little Red Corvette van Prince op de radio. En toen begon ze mij te zongen. En toen zei die fan van, nou, dit mag je even noteren.
1: Oké. Okay.
0: En toen, nou, toen had ze het op papier geschreven. Van, ja. Je mag wat mij.
1: Ja.
0: Nou, toen hield ze dus de tekst van het noemer maken. En toen vertelde ze dat om Prins. Ik zie die auto, ik jette die noemer en toen had ik dit betocht. En toen had Prins zijn, dat vind ik zo leuk.
1: Ja.
0: Als het noemer opneemt, dan doorgegeven mij. Dus Prins die mij op deze single.
1: Oh.
0: Alleen dat zit nergens beschreven. Maar dan had ze hier een letter, had ze dat nou, een keer verklapt. Van de, ja, Prins wie de inspiratie. En Prins kwam ook even mij spelen.
1: Zo.
0: Maar, ja, Prins fantastisch. Maar Prins zit nergens op het singeltje.
1: Nee,
0: dat hij echt nou, maar,
1: ik neem wat instrument of zo. Hij
0: nee, en wat hij dan echt dien had, maar hij wie erbij in de studio.
1: Hij wie erbij.
0: Dus dat wel.
1: Maar hij zit hier nou ook in de studio, toch?
0: Ja, hij zit hier achter. Dus, spannend, want het nijs komt er aan.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Ja, lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind je wel een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
2: Het win, ja.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je houdt dat wel een goed gevoel. Dat wel.
3: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is iemand die doet jouw zoon. Ik geef nog het broodje. Hij is net zo groot, maar Prins zit er net.
1: Nee, helaas. Zit er net.
0: Het Nijs uit Friesland. Fijkenwoude, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Wie een plof kreeg op een geldautomaat in het centrum van Burgum is vandaag een soort skeer ontstien. De automaat in de gevel van de Plus Supermerk, waar het om heel wat fjouweren heen, maar een explosief opblaast. Er is net één verwonden rekken, maar de skeer is dus groot. De politie had om jou een oorzet voor onderzoek over de buurt en wat er verdacht non-holden binnen is nog niet bekend. Michelin, bekend van de Stjern, die zo'n restaurants uitdelen, houdt op met het Groene Stjer-predicaat. De onderscheiding voor restaurants die dwars een werkje verdwijnt ermee naar 6 hier uit de gidsen. In Nederland binnen 23 restaurants met zo'n Groene Stjer-predicaat. Het enige restaurant in Friesland is Meerkas in Jestermar. Kees Meijnert is daar de chef-kok. Om hem de vraag of hij het spietig vindt dat het predicaat verdwijnt.
6: Nou, het is inderdaad wel jammer, maar ja, de andere kant is, er komt iets waarin het plak. Dat heet dan Mindful Voices. En dat is echt wat, ja, het wordt wat breder, dus het is echt internationaal. Maar ja, ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten. En dat hetgene wat de restaurant dan specifiek door ze niet, dat iets meer zichtbaar is.
1: Ja, het wordt een soort radio, dus Mindful Voices.
0: Ja, dat is het echt misschien. Ja.
1: FNV kundigt stakingen in de Zuurvallon naar aanleiding van een conflict over een nieuwe CAO. Juster had het vakbond bij onder andere Friesland Campine in Ljouwert een veiligheidspartier gehad. Onder hand daarvan is besloten dat er op de Friese locatie staakt worden zal. Het vakbond wil een 2-jarige CAO waarin de leen 2 keer met 6% omheen gingen. De werkjouwers binnen mijn eindbod kan van 3% structurele salarisverheging bij een 1-jarige CAO. Zo dadelijk, om 9 uur, begint het HAVO en het VWO eindexamen Friesk. Op 14 skolen wordt het examen aannam. Het stribje is dat het over 4 jaar op 53 middelbare skolen aannam wordt. Het vak zal daartien die tijd ik oors uitzien. Het examen richt het hem nou benam op stavering en grammatica. Het is de bedoeling dat in de toekomst skiertnis en cultuur een grotere rol krijgen.
0: Dankjewel Fijke, meer Nijske is altijd in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Friesland van de Moor.
5: My Harm Wijstra.

0: 4 minuten nu Jelversonen is het worden. Ja, criminelen die slagen Mata in de Friese Waarden, liet het. Aan de nacht een plofkreek in Burgum. Maar dit Pinksterweekend is er ook een grote inbraak in zijn Hoesterveenwest bij een metaalrecyclingsbedrijf. Als dan bel ik met haar. Maar eerst het waar, Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Ja, juster, een warme dag, je hoort wat het heel was, hè?
1: Ja, die heeft een heel groot stukje eraan, qua temperatuur. Ja, Schilger die leidt nu op zijn 12,3, dan wordt 12,1, bolse 12,1, laagsem 13,3, grauw 12,2, nijbees 11,8. En Waskemar, dat is de leegste met 11,4. Nou, de temperatuur, ja, zou ik zeggen, een stuk leger vanuit het noord. Eerst wordt er koelere lucht naar huis transporteren. Ja, en dat is jou van mij even om op de thermometer, op de waterheiland, denk ik dat ze op zo'n 15, 16 graden en uitkomen en meer naar het eerste en een goede 18. Dus van mensen die net van water te horen, denk ik dat dit de beste dag van de week wordt. Nou, van de morgen loeken we wat stepelwolken, van die vladden, die loeken wat oer. Maar ook dan is meteen de zin erbij. Van de mensen, dan hadden ze alle kansen op het vasteland een zwakke, matige noord-noord-eerste wien. Maar bij de waardeilanden is de wien dan toch wel matig en in vlagen vrij krachtig. Dus daar is dan even oppassen. Op de joen ik nog droeg en mijn opklaringen lijn de temperatuur dan om de 8 graden vannacht en is er amper wien.
0: En morgen ligt de zin om dan weer wat meer zien?
1: Ja, morgen komt de wien uit de eerste hoek erbij, maar die is dan maar smaak. Maar het opkomen van de zinnen is er al wat hege bewolking, wat sluierbewolking, zeg maar. Ja, maar in de rin van de morgen, dan lost die bewolking toch wel op. En dan had de zinnen de hier de oerhaan. Nou, de temperatuur die rent ook wat verder op. De joert en leidt dan tussen de 18 en de 23 graden. En die 23 graden dan voor het eerste van de provincie. Nou, de combinatie van zinnen en net een volle wind, dat jou denk ik gewoon een noffelijke gevoelstemperatuur. Nee, in de nacht dan komt er maar wat hege bewolking opzetten, maar ik dan bloedt het gewoon droog en dan lijnt de temperatuur om de 13 graden, dus een beetje heger dan de komende nacht.
0: En de dagen daarna?
1: Nou, meneer, in de Vreetjo krijgen we vanuit het zuid-zuidwesten wij, de wien is dan draait, wordt er weer gewoon weer warme lucht omviert. En dat is weer volop Simmersk, wordt het dan, is aan 25, 26 graden. We moeten dan wel aan mij een beetje een fletse zin, doordat de sluierbewolking is, hoe de hele dag is, dat het nodig wel een beetje partnerspeelt. Het wordt net echt neer, zeker net, want de luchtvochtigheid is dan ik maar zo'n 50%. Nou, de hoogste temperatuur is vreed zo'n goede 26 graden. De wind die uit het zuidwesten bij komt is meest matig, maar bij vlagen toch vrij krachtig. Nou, in de nacht dan zakken de wien, in de amper wien en dan wel de kans op een mistbankje is dat het nou ligt. Nou, van de sneeuwzorg, ja, daar hebben we de eerste uur niet nog kans op een mistbankje, maar in de ring van de morgen, de baan, de zinnen, de mist weer voort en dan lost de bewolking ek op. Nou, de haatrol is dan van de zinnen en de temperatuur die rent dan op naar zo'n 23 graden. Nou, de waterland maar met zo'n 23 graden leeg aan. De zuidwestenwind is dan meest matig. Nou, op de joen, dan nemen de bewolking, volgen terug lichte buien vanuit het eerst zuid-eerst. Dus dan is met de droogte eerst even gebeurd. Ja, snijden, ja, dat werd ik even wennen. Uit en terug buien, ik gewoon hoe die. De bewolking had dan de oerhaan, maar meteen ik is een streeltje zinnen ertussen terug. De wind komt uit de westhoek en is meteen matig. Ja, dan gaan we zo'n 21 graden op de thermometer steen. In de nacht dan wordt het gewoon weer droog. Dus al met al, nee, je hoort wat oprennende temperaturen. Maar vanaf sneeuwen wordt het wat minder stabiel. En dan is de kans op buien.
0: Sibo, dankjewel want aan.
1: Graag in. Zo.
2: Friesland van de Moor.
3: Bij Harm Wijstra.
4: Alles wat er speelt.
0: Van gasten 3 ton aan kabels in de stel in Zuiderveen. Haast maar eens even in Jere bij Johan Balhuis van het metaalrecyclingsbedrijf daar. Hoe dat zit en dat er al een spoor is van de dieven. Naar de muziek van Grim Tosk. Dit is Doensje van mij in Friesland van de Moorn.

0: Donsje van mij. Griem Tosk en Donsje van mij.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Inbrekkers die hebben haast 3 ton aan kabels stellen bij metaalrecyclingbedrijf in Susterveen. In Pinksterweekend is de buurt binnenhellen. Maar het won heel opjefte west hebben, want de dieren die hebben heel wat obstakels nemen moeten voordat ze alles stellen konden. Ha contact met het metaalrecyclingsbedrijf, met Johan Balhuis. Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goeiedag.
0: Dat moet een flinke schrik west hebben, hè?
2: Ja, we willen een paar gewaarwordingen inderdaad. Ja, ja.
0: Want hoe kwam je hem erachter?
2: Nou, gistermorgen ben ik zelf onderwijs en een van de jongens die belde niet erop en die zei is Johan aan het riedenwest van de morgen? Nee, ik kan net aan het riedenwest, al wel van het weekend. Nee, ik ben net aan het werkwest.
0: Nee.
2: Oh, en dan mis al je kabels, zei hij. Ik zei, een uur. Dus dan belde me waar ben ik weer omreden en dan gaan we even zoomen. Dan missen er een hele partij kabel.
0: Wat voor kabels ben dat?
2: Het is koperkabel. He, dat gaat om installatiekabel, groenkabel, coaxkabel, van alle soorten kabels, zeg maar. He, wat dan weer, wat we recycled werden, waar we ineens spul van maken weer. Ja.
0: En ik zei, niet kijk, 3 ton aan kabels. Kun je uitlezen hoe vol dat dan eigenlijk is?
2: Ja, dat is een heel prurre.
0: Ja.
2: 3 ton, maar jarig om scoren, zeg maar. Dat is zin om dat in vrije weekend te doen, dan ben je jarig bezig geweest.
0: Ja. Hoeveel uren had ze dan onder gang geweest, denk je?
2: Nou, dat had wel naar worden. Die zoon had zeker mij 12 in om scoren, of je met een heel prettig meisje. Maar er bijna, er zit een bultwerk in.
0: En hoe had ze die kabels dan bij hem van het terrein kregen?
2: Nou, je had het idee van, er is een kroren voor. Als ze daarmee, als je een sleepje geweest en met kroren misschien onder gang geweest aan de haal. Maar die man, die had, ze had ervoor van de bult gehaald en ze ben zo bij de... Bij de container del, bij de aluminiumbulten del. En zou een sletje hebben. Nou, dan mag ze nog wat 20 meter trot lange jas hebben. 12 meter bij een bult omhoog. En dan, ik denk dat die bult ik nog wel heen. Want het is een bult bij de gasunie, bij de namlocatie. Nou, dan ben je 20 meter omheen gegaan. En dan mag ze een slag naar beneden. Dat is een heel sleep geweest. Ja.
0: Had een hele operatie geweest. Ben je daar camerabeelden? Hing je de camera's in om jou heen? Of?
2: Nou, er zijn camera's. Ja, hier en daar. We hebben de buren opgeroepen en we hebben mensen hoe het in het strijdterrein heen en dingen. Er zijn aardig wat mensen die al hier en daar wat zien hebben. En daar ben ik 2 keer al geweest. Zo is het waar. En eerst hebben we de politie dan. En toen kwam er ook natuurlijk gewoon die sneden die anderen nou, ik nog wat zien. Die hier de Formule 1 zien en die weer een hoes rijden. En die auto's staan zien op skering. Dus die vertrouwden dat helemaal. Dus die hadden even een rol en die had het eerst toevallig kwam, hè, omdat het de waarheid en alles die had die man daarop reageerd en die langskwam. En die had ongeveer DNA voor hem direct.
0: Ja, dus de politie had wel wat onknopingspunten, die ben ik dwaande met onderzoek. Wat ken je met die kabels? Ja, dat is zilverhandel wijze, verkopen prijs?
2: Ja, zo bekeken dat is een verparkelieren bedrijven. En we verwerken dat zelf al hier, dat maar nog eens keer maken worden. De jongens die knippen de kabels en de stekkers eruit en nemen alles maar op. En dan worden we verbrutsen, lits maken. En dan gaat er een schredder heen en dan komt het er skeer uit. In 2 soorten. He, dat is een beetje een A-soort en een B-soort.
0: Ja.
2: Nou, en dan worden we echt een spul van maken. He, die droogster is in de koperfabriek daar. En dan komen we een koperbeuzen of een kabel ervan maken. Ja.
0: Hey, dan draai je toch kabels, dan ga je een flinke buurt maken, of nee?
2: Dan ga je een flinke, knappe bos aan rijden. Ja.
0: Nou zit hij, nog net zo lang daar op dat plakje, op het meander, dat naar het terrein daar in Susterveen. Wat voor impact had dit nou voor hem? Want dit is een flinke klap voor het Bedrosa.
2: Ja, dat had ik eigenlijk nog verwacht, want we zijn al jaren bezig. We zijn december laatste week bij verhuizen.
0: Ja.
2: Nou, we zitten hier nu 4 maanden aan. Nou, en dan hij mooi van me, je had de ruimte. En de meesten vind ik al je praten mooi. En dan hier gebeurt dit. Dan denk je van, daar zit je heel raar van op. Dat is een heel raar gevoel daar.
0: Ja,
2: dat is heel onwerkelijk iets.
0: Meestal kom je op jouw terrein. Denk je dat het hier er zeer pakt worden zelf? Ben je iets in verzekeren? Hoe zit zo's?
2: Nou, we denken wel dat als er aan van de luchtdoek komt, waar wat dingen uit. Ja. Maar ja, verzekeren hebben we er net zien, maar het is wel... Ja, het is heel moeilijk te verzekeren vanzelf, hè?
0: Ja. Nou ja, hoop je dus dat al die camerabeelden en die tjilgen wat opsmieten en dat de politie haar werkbank in, Johan, en dat die dieren sprak worden, hè?
2: Nou, dat is wel de bedoeling. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Het is een puzzel, maar ik denk dat we er wel komen.
0: Nou,
2: ja, we zijn heel veel medewerker van een collega-bedrogen en van een bedrogen op het terrein zelf. Dus heel veel camerabeelden stuurt en tips doen. Meestal die wat zoen aan mijn auto's en oren dingen. Dus nee, dan komt ze erachter dat... Nou, dat dit, hè, zoals Jim en Facebook en zo, dat dat een heel groot bericht houdt en dat iedereen daar heel graag in meewerkt. Ja. Ja,
0: maar die had ik net zei, je moet er al blijven, toch?
2: Nou ja, zo'n ding is er net. Ja, ik doe maar een man van ons spul, hè? Ja.
0: Nou, toch sterkte en maar een goede werkdag, Johan.
2: Nou, hartstikke bedankt. Nou, Jim, ik.
0: Kom goed.
2: En dan jou en waar.
0: En als er die dus pakt worden, dan jij het graag.

0: Afraid of the Dark van Chef Special.
1: De Maas.
0: Ik ga goed naar de Kloes is al hier.
2: De Kloes is hier?
0: Ja, hij is hier nog hier.
2: Oh, van verleden weekend nog.
0: Ik denk dat er af je er net tegen die in is.
2: Oh, jongens.
0: Collega's, maar...
2: Ja.
0: Er zit nog een t-shirt in, leidt er nog, het Friesland voor een mooi t-shirt. Hai, wekkerke.
2: Het is net krekkers met die kabels, er is hier niks.
0: Nee, dat is gelukkig net, het zal niet gebeuren. Hey.
2: Ja, vreselijk.
0: Permascone zit er nog in.
2: Ja.
0: Maarten, die had ik wat bijzonders, want die zei, het zijn nog een afval die hem stream hier een seconde uit in Spanje en een jack en wanne. Zou dat een soort van maasvogel wijzen? Nou, ik weet het net. En Jan Jaap die zit geen zwaardigen, want Jan Jaap die kwam uit de nachtjes. Toen zei ik van, nou die zal aan zo'n knipperke meidje.
2: Ja.
0: Die zei, ik ben erbij tot zeker een oerstolven en dan doe ik even nog iets knipperke.
2: Oké. Okay. Nou, dan heeft de winter na u ik nog wat aan, een brons.
0: Sure.
2: Die het nodig voor, ja.
0: Nou, als de maasvogel voorbij komt, juist. Geert, je hebt nog een maasvogel. Het is nog wat te betiert om dat te appen. Dan meist Aarsen een briochtje sturen naar 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Dat ken ik via de Omroep app.
1: De maasvogel!
0: Dat is hem, hè? Die
2: dat is hem.
0: Ja. Ja, zeg maar, jongen, jongen. En hij zit nog lekker in de kou hier. Hij zit helemaal vast.
2: En die zit wat in.
0: Die kaai, die hebben we net. Dus, het is altijd een verrassing wanneer er vleent de maasvogel. Nou. Maar als hem juist... Dan was er dus rap bij wijzen, het wordt je maasvogel appen. En we hebben net zo streng qua stavening.
2: Nee.
0: Altijd er maar een beetje op liekert.
2: Als het erop liekert, dan precies.
0: Dan geeft hij in de tonnen.
2: Ja.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat wie de wanne, ja. Dat wie net een maasvogel. Dus hoe is nog net te appen. Hoe taalsprutsen, het percentage Friesen dat thuis Fries praat met de eigen partner... is de oranjeren te bekroen, rond 42%. Bij een jeder onderzoek, wie dat ziet, nog zo'n 60%. En taaldeputaire Eke Volkerts, ja, die neemt dat zwaargelijk. Het cijfer komt uit het nieuwe taalatlas die de provincie juist gepresenteerd had. Uit die taalatlas docht blikken dat van 53% van de Friezen het Fries nog altijd de eerste taal is. Eke Volkerts is verder vooral positief over de uitkomsten van de nieuwe taalatlas.
4: Wat dus opvalt is dat een soort inwenners, echt een heel soort, 94% van de meesten die Friesland waaien, die kennen hun taal gewoon verstaan. Dus we hoeven ze helemaal net zo bot te verbreken als dat we soms wel stinken. 74% zei de taal echt te kennen spreken van goed ont vrij aardig. Ik lezen, dat gaat goed. 82% zei dat ze het best wel redelijk lezen kennen. Of goed tot heel goed. Vanzelfs ben ik altijd verbeterpunten. En dat zit bigelijks in het tal stijlen die het Fries maar ook praten. Dus dat is weer achter de voordeur.
5: Ja. Kun je daar een percentage op nemen van hoeveel mensen praten wol of net Friesk met de eigen lippenspartner?
4: Nou, dat wie in 2000, dat wie de laatste keer dat dit onderzoek dien is, wie dat nog haast zo'n 60%. En dat is nou zakken naar 42%. Dus dat is justjes minder worden.
5: Hoe word je daar wat ontwaan als provinciaal bestuur? Dat lijkt mij lastig.
4: Ja, nou wat je zorg is dat de zichtbaarheid van de taal heel bot helpen kan in het bewustwijzen van mensen dat de taal gewoon sprutsen. Worden mij. En ik ben er vanuit zorgen dat toch alle stappen niet zet worden op het met van de zichtbaarheid. Dat ik meer mensen de verkiezen zullen om dat ik actief achter de vader maar ook kort te praten.
5: Hoe zou dat komen? Dat nou minder mensen Friesk met de partner om de keukentafel praten?
4: Ja, het is justjes minder, dus het is nog net alarmerend. Dat betekent van, jeetje, wat is dat dan eigenlijk niet beneden te klapt. Dus dat kan hem ook in een respondenten zitten die het nou correct het invult.
5: Enktalige relaties, zeg maar een Friesktalige man en een net Friesktalige vrouw of oorsom.
4: Ja, dat zal de grif mij te kraaien hebben. Ja, ja dus misschien dat we toch vaker een partner boeten de provincie Grenzen vinden als de win.
0: Dus politiek verslagjouwer Onno Valkena, die had die nijste taalatlas. Onno, wat voelt dit meest op in deze nije taalatlas?
6: Nou, om te beginnen wil ik graag even een cijfer nemen.
5: 12.208 mensen hebben meewerken in deze taalatlas. En daarmee is het onderzoek meer als representatief. Ik denk dat het goed is om dat even om te helpen. En natuurlijk, ja, dat cijfer van 53%, dat is nog heel iets duidelijk meer als de helft van de bevolking zegt dat het Friesk de eerste taal is. Alleen nog, als je dan zegt van hoe zit dat bij de generaties, dan is dat bij de generatie onder de 30, zeg maar jongeren, jongvolwassenen, dan zakt dat cijfer wel richting de 46%. Dus er zit wel druk op. Dus er zit nog wel soks wat als achteruitgang hing het in de loft. Maar deputière Eke Volkerts, die maakt het haar daar helemaal geen zorgen over. Haar indruk, dit is hier een oergehoord, is dat het Friesk een tige, libbende en vitale taal is.
4: Het is een libbende taal die ik door een heel soort mensen field jet en schreeuwen en lezen wordt. En dat kan beter, maar het gaat ik al hartstikke goed.
5: Het gaat vooral goed in Noord-Eerst Friesland. Daar is het percentage Friesktaligen en Friesk als eerste taal het hoogst.
4: Ja, klopt. Het is ik van oudsher zelfs een gebied waar een heel soort Fries praat wordt. Maar ik in heel soort andere gebieden van Friesland gaat het heel knap. En is het misschien wat een andere variant van het Fries. Maar wordt het ik zeker een soort sprutsen.
5: Ja, is deze taalatlas ik onleerding om het provinciaal beleid bij te stellen of op te scherpen?
4: Nou, dat is bij name dat er hele grote dippen in zitten. Zo'n. Dat zorgen we nou net. We zorgen dat gewoon zaken juist ook heel bot in de lift zitten. Lekker de vastkwalse opvang die dwars tegen is. Maar het tal van locaties werd bij en te lonen kennen. Dus de ik en heel soort dingen heel goed. Maar dit helpt absoluut om te zeggen, nou, ben we op de goede waai, we hebben wat bijsturen, wekken we bijskamen.
5: Je weet dat het 89 Friesk op Squallenjoen. Dus dat is meer als 40 hier en dan kan nog maar 90% van de inwoners Friesk skruwen. Dan denk ik, daar is ruimte voor verbetering.
4: Zeker. Nou, en dat hebben we vorige week ook gezien. Hè? Het tal van examenleerlingen zit gigantisch in de lift die het examen Fries doorgaan. En het wordt ook op heel meer Squallenjoen, de campagne voor de werving van docenten.

0: die liekweerdig is om die van het Nederlands. Nou, Safir ben we nog lang net. Zeker net als het gaat om het schreeuwen. Maar het steertecomité Friesk is dwaand om het opstellen van lange termijn doelen voor het Friesk voor het jaar 2051. Nou ja, dat fenomeen jit taalplanning. Roenom in Europa binnen regio's maar minder iets talen daarmee ondergong. Nou ja, dat is weer onderleiding voor adviesorgaan Dinktiet om daar no vreed een online conferentie te organiseren.
1: Ook nog vaker naar Tiengetank.
2: De media van de morgen.
1: Fijker die had de Maaskrant erbij pakt.
3: Ja, zeker. Ik heb daar AD voor me lezen en die schroot ik. Zo warm was het nog nooit op 26 mei in Nederland. Ja, landmacht oefent nu niet op de heide. Tenten in Ter Apel voor asielzoekers. Ja, mensen die zochten al hier het wetter op of hier in de airco vol on. En in Limburg, het Limburgse L, wie is zelfs een lokale hitteweg is daar geregistreerd. En voor zo'n hitteweg, maar het minstens 4 dagen op Riga 24 graden of meer west. Hè. En op 3 van die dagen met het tropisch warm west, maar maxima boppen de 30 graden. En dat is daar dus al west. Dus heeft Aymaaien, heeft de eerste hitteweg er al op zitten. Ik in Frankrijk waren alle records brutsen. Er zijn zelfs al 3 mensen omkwam terug de warmte. Onder andere 2 mensen die winnen ons sporten. Die waren net goed en binnen hij verstoren. En Code Oranje is daar ik in gewoon regio's uitroppen. Pas je werktijden aan, span je minder in en drink genoeg water. Zelfs in Bretagne, nou daar wilde ik nog wel eens rijden. Daar is ik al behoorlijk warm west. De sneuvel die alle records met temperaturen boppen de 30 graden. En meestal in een trein bij Lyon. Die hier een hele dikke pech, of 2 treinen mag zeggen. Er waren 2 hege snelheidstreinen. Die kwamen door een technische steuring daar stilstaan ten noorden van Lyon. De airco aan boord die voel uit. Meestal was een orenoeren wachtje in die trein voordat ze eruit mochten.
1: Orenoeren?
3: Ja, en dan kan je je voorstellen hoe die temperaturen daar oprinnen. Dus ja, dat maakt verschrikkelijk west, hè. De ANWB, de wegenwacht van ANWB, die is juster ik nog flink drok west met pech gevallen, die door de hitte veroorzaken waren. Om het eind van de middag schatten ze nog in dat het onder pech gevallen op zijn trein 4400 uitkomen zou. Dat waren er uiteindelijk zo'n 4400. En er zijn 1200 pech gevallen meer als op een gewone tientje.
1: Zo.
3: Dus kan je een beetje intanken wat het al hier voor gevolgen heeft, die warmte.
1: Nou, het is dodeluurd, wel lekker cool, hè?
3: We kennen wel even een beetje alcohol hier, inderdaad. Ja. Ja.
1: Het is alweer zo'n hoede, heeft het niet om te skikkelen met uw collega's van het NOS-journaal.
2: Dit is Omroep Friesland. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
5: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
4: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
6: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
4: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het is alweer 3 minuten door zon. De Maasvogel had nog net vlijn.

0: Chestel Maneuvers in the Dark and Forever Live and Die.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: De bewoners van Afvinklier, die vieren acties binnen heel kleer met het slupverkeer en snelheidsduvels in Harendwarp. Aas niet hoe die actie eruit zocht. En Sander Arends, die begint juist op Roland Garros, het tennistoernooi dat hij vlinders aan beste prestatie deel zette. En die hopen dat te evenaren.
3: Ja, als je goed in vorm bent, je hebt een beetje geluk en je speelt goed, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Dus dat geeft wel een klein kriebeltje zo voorafgaand aan Roland Garros.
0: Dit is Friesland van de Moor van zon 20 mei 2026. Deel 2 van de trein deal nog hè.
4: Is dit al een iets kriebeltje Harm of net?
0: Een iets kriebeltje?
4: Ja,
0: ja,
4: aan het begin van het programma altijd even.
0: Ja, ik had even een hulp. Ja.
4: Ja. even zien, de kosten van dementie die rennen in Nieuw-Zeeland op naar het tientallen miljarden euro's. En toertochten met grote groepen auto, motor en scooterrijders door Limburgse heuvels bij Vaals, die bent ernaar verbinden. Misschien is dat nog wat voor of een geweer.
0: Nou, het zou wat wijze kunnen. De Maasvogel die had nog geen kriebels, want die vleert nog heel niet net. Maar hij zit nog heel niet in de kou. Ik zie hem wel zitten. Als er vleert aan mij is het wutje Maasvogel appen. Want jullie zitten rijden mooie prijzen en daar meest in je van kiezen. Het Friesland van de Moor t-shirts, de eiwekker of de thermoskannen.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Eerst maar eens even in het waasje. Sibo Mollema, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Harm. Je hoort een stuk frisser dan juster met zijn 18 graden. De noord-noordeerste wind is matig in het waardgebied betien toch wel vrij krachtig. Maar je hoort hebben gewoon een soort zinnen. Morgen een zwakke ontmatige eerste wind, volop zinnen en een wat hegere temperatuur van zo'n goed 22 graden. Nou, meer hoort waar, oer een goed jaloeren.
0: Inwenners van Afvinklier die binnen kleer met slupverkeer. Slupverkeer. Ja, slupverkeer. Zo was dat, zeggen ze.
4: Slupverkeer.
0: Slupverkeer. En hutriders op de smelle 5G-wei. Auto's, zwier, landbouw en vrachtverkeer. Ze rieden van en naar Snits. Oer de trok in de dik der. De meeste 30 kilometer in de oeren. Maar ja, de veelsmoor komen er weer volle hutrieden. En goed, komen ze in actie, de buurtbewoners der. Het is nou spits en nu is verslagjouwer Dennis Terpstra die is erbij. Dennis, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Harm.
0: Wat doen die buurtbewoners op dit stuit?
6: Nou, de buurtbewoners die stappen zo dadelijk in de auto. En dan gaan ze hier een stukje rieren. Ik stond hier nou zelf ook, is dan 10 minuutjes, iets langer. En ik kan het beeld wel echt bevestigen. Er rieren echt een soort auto's los. Volle grut verkeer, ek, vrachtwijn, bestelbuskes. Bijna al je te hut. Wie krijgt zelfs al een buske, dat reed je bijna de Haag in, werk bij Steen. Omdat er een vrachtauto van de andere kant kwam. Dus vandaar dus dat de bewinners actie vieren. Ik sta hier bij Abe Schuurmans. Dat is een van de winners. Die meidocht doen de actie. Wat houdt die actie krijgt in? Wat ga je hier nog zo meteen doen?
7: Goedemorgen. Nou, wat wij doen is in een werrijden. Met auto's en fietsen. En dan de auto's precies op de goede snelheid. Dus eigenlijk een stiptijdsactie. Dus 30 op terug het kern van het dorp. En buiten het dorp hebben we aan beide kanten stikjes maar 60. En daar rijden we dan precies 60. En dan keren we aan de kant van Snits bij de Houken Poortrotonde. En dan rijden we weer om naar Afvinklier. En aan de andere kant van Afvinklier aan de Jeensumkant keren we bij de Paviljoenwaai. En dan rijden we tijdens de spitsoeren rijden we heen en weer.
6: Dus eigenlijk een beetje de auto's opvangen?
7: Ja, we vangen de auto's op achter, achter onze auto's. En dat is juist, hè, van we hebben een paar keer in voorbij rijden jongen die aan onze actie mooi doet. En die had maar een treintje van 5-6 auto's achter zich.
6: Ja, want dat gaat snel. Er zit zo'n hele trein achter. Dus werkt het wel. Wat zijn de reacties van de automobilisten die erachter zitten?
7: Nou, heel verschillend. Nou, de meeste bloeden natuurlijk gewoon achter, want inhalen dat is haast net mogelijk.

0: de binnen, sommige tegemoetkomend verkeer. Die vooral bij de wegversmalling, bij de plaknaamborden, die dan minder dat ze nog krijgen voor je longscanner. Dus dat krijgt soms wat rare situaties terug, maar het algemeen blijft er gewoon netjes achter die.
1: Want je minder goed klimaat toch, maar de situatie hier. Hè?
0: Ja, zeker. Sure, dat speelt al heel lang. En in 2011 ben ik wel begonnen met acties en ik richting de politiek hier in Zuidwest. En dus, nou ja, we zijn ondertussen 15 jaar onderwijs en er is een plan. En dat plan is ondertussen ik opnam vorig jaar in het mobiliteitsplan van de gemeente. Daar is onze problematiek koppeld aan een hele hoofdstukje dik. En daarmee is het dus op de hele lange baan scoot.
1: Want hoe kan het dat je niks van gebeurt?
0: Ja, dat weten we net. We brengen het genoeg onder aandacht. We hebben, maar dorpsbelang is er een verkeerscommissie die dus heel actief is en west is. Want de commissieleden die ben nou ophouden. Dus we zijn bezig om een nieuwe verkeerscommissie op te richten. Maar die ben heel actief west en die hebben gewoon goede contacten bij de gemeente. En bij, ja.
1: Want waarom nou krijgt deze actie?
0: Nou ja, dat had nou te maken met de afsluiting van de dijk bij Schanegouten. Nou, daar is de provinciale dijk, de N354 is daar Oedaai afsluiten in verband met onderhoudswerkzaamheden. En dat gaat traaien weekend deurien. Dus wij krijgen hier dus, dat hebben we, dat kan op de klompen omvielen, maar we krijgen hier nou dus een hele hoop extra sluipverkeer nog uit de richting Jeensum, Smoons en Smeedjes uit de richting Snits. Dus nou kan je het even extra onder de aandacht brengen.
1: Nou, het begint je nou echt goed met auto's te rijden. Komt er weer hier maar een aanhanger voorbij. Wat hoop je met deze actie te bereiken?
0: Nou, uiteindelijk willen we er nou daar dat. Dat is de voorzitter van het dorpsbelang.
1: Die komt echt even voorbij op de fiets. Die gaat zo meteen het verkeer even wat aanremmen.
0: Als je werkt, dan zit het zijn. Maar wat we bereiken willen is dus dat meest kun je gewoon standaard 30 rijden in de kern. En dat wij dus met de gemeente in oorlog kunnen over verkeersremmende maatregelen in het dorp.
1: Want wat zijn werkbare oplossingen fijn wijzen?
0: Nou ja, maatregelen, bijvoorbeeld als plantenbakken of wegversmallingen, dat is het wel meer in de gemeente, Sjoerd. Want dat hebben we nou weer kunnen inventariseren. Van wat is er nou meer in de gemeente en hoe is dat tot stand komen en hoe kunnen we dat hier in af en gewier tappassen?
1: Nou, lid, we hopen dat deze acties dat ter storm brengen. Hartstikke bedankt. Nou, Jemjerre, ze ben je al druk dwaande. En het werkt, want er ontstaat een hele trein met auto's achter de automobilisten.
2: Verslagjouwer Dennis Terpstra van Uit Af en Wier. Tige dank.
3: De media van de morgen.
2: Door de media, Fijker.
4: Nou, misschien met z'n af en weer even met de gemeente hier van Vaals praten. Want die het unaniem instemt met maatregelen. Het zien toertochten terug de Zuid-Limburgse heuvels. Voor tochten met meer dan 10 auto's, motoren of scooters komt er een meldingsplicht. En bij 50 of meer voertuigen is een vergunning nodig zelfs. En daarvan wordt er maar 4 per jaar verstrekt. En extra lawaaiige voertuigen, die als oldtimers, die krijgen hier dan geen vergunning. Ja, en waarom doen ze dat? Er zijn een soort klachten van inwenners die binnen de Loerse Woelest en drokte terug die toertochten. Ja, daar ben ze wel kleer mee. In de gemeente Vaals liggen bij toeristen zeer populaire plakken, zoals als Veilen, Kamerich.
2: En die mensen jou dat toch ik geld uit?
4: Ja, meestal jou ik geld uit. Maar ja, nou ja. Als toch die hiermaal worst en er is hier een stoet van auto's en motoren en het lawaai. En het is lekker in de tuin en je is alleen maar woem, woem, woem. Maar ja, motoren, ja. Kan je wel wat voorstellen? Ja,
2: maar die mensen vinden het mooi om dek te komen, omdat het zo mooi is.
4: Ja, precies. Maar dat heeft in de Italiaanse Alpenbiegel, ik zeg ook van die stikjes. Nou ja, de strukkels door de motoren.
2: Ja, dat
4: en die hebben die links en rechts zien. Of hutfietsers. Of, ja. Dus ja, het is op gewoon plakken gewoon drok.
2: Maar mensen blijven wel welkom, toch?
4: Ja, ze blijven wel welkom. Maar ja, behind. Nee, er is ik alweer. Er binnen een soort vragen natuurlijk. Ik hoe de handhaving bij Galies, Stichting Verkeersleefbaar Heuveland. Die vregen hem al: hoe wil de gemeente controleren? Had er nou een 49 of 50 deelnemers aan toer al binnen? Ja, dan moet je snel tellen kennen natuurlijk.
2: Ja.
4: Dus dat zullen wel een soort opscore veroorzaken derde. Dan gaan we nog even naar een oornijs. Heel oornijs. De mensje kostte de Nederlandse mienskip de Oudonier haast 32 miljard euro om zwaar kosten.
2: Miljard, hè?
4: Wat zei ik?
2: Ja, een miljard.
4: Ja, miljard, hè? Ja, ja, miljard. Ja.
2: De meeste dingen een miljoen, maar miljard.
4: Een miljard euro. Ik ben even bang dat ik het verkeerd zei.
2: Nee, heel goed. Nee, ik schrok van het bedrag.
4: Ja, nee.
2: 22 miljard.
4: Zeker. En dan binnen de zwaarkosten, de maatschappelijke kosten. En dat blijkt uit naar onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Alzheimer Nederland. De onderzoek is degene van u dat de kosten de komende jaren ik nog verder oprinnen zullen. En ja, alleen al onder directe zwaarkosten onder mensen is er 16 miljard euro uit jong. 10% voor alle zorg uit Jeffen. Maar ja, het behindt hem net alleen nog naar de patiënten en de zwaarverleners. Het rekent natuurlijk gezin, maar werkjouwers, gemeenten, vrijwilligersorganisaties. Ja, voor het eerst heronderzieken ze dus indirecte kosten, ik mijn naam. En ja, Nederland telt dit jaar zo'n 320.000 mensen met dementie. De grootste paard wennen nog thuis. Maar ja, om die groep heen, daar draait een omvangrijk netwerk van partners, ben, oren, ja, neisten die het duistig stiepen bieden. En ja, juist dus die informele zorg blijkt economisch van een enorme betekenis.
2: Zwier onderschat, denk ik.
4: Zwier onderschat, ja.
2: Het is 90 minuten nu zo. Naast een jerwe bij Sander Arends, hoe hij hem tarret had op Roland Garros.

0: Jen 20 hier, Sienna Sparrow in dit. Mijn Material Lover doet het zien hier. Wie doen harken zal met Etta James en Frank Sinatra. Nou, dat is de jern, want het is een belofte, deze vrouw. Mooie noemer, Jerst.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Sander Arends die komt in actie op Roland Garros. Het is een van de vier Grand Slams, de grootste tennistoernooien van de wereld. En het zorgt altijd voor positieve herinneringen bij de Ljouter. Want Flynn hier helder als dubbelspeler derde kwartfinale. En dat is zijn beste prestatie eer op een Grand Slam. En hoopt dus Sander Arends dat kunstje te verhelien, misschien wel te verbeteren.
2: De vier Grand Slams, dat zijn uiteindelijk de toernooien, ja, waar je het voor doet, waar je voor traint, waar je voor speelt. We hebben in principe ook zo geperiodiseerd om hier goed te zijn. Dus we hebben het voorwerk gedaan. We hebben net precies in een week tijd 6 wedstrijden gespeeld. Dat is ook wat we wouden.
3: Kisto schetsen wat voor bijzonder plak Roland Garros bij die had. En dan doel ik in het bijzonder op de prestaties van vorig jaar.
2: Ja, waar je succes hebt, hè. Vorig jaar natuurlijk ontzettend goed gespeeld. Kwartfinale voor het eerst gehaald. Mogen debuteren op Suzanne Langlais. Dus ja, dat smaakt wel naar meer.
3: Binnen zaken van vorig jaar, van dat die kwartfinale helle hast. Die zei, daar heb ik echt van geleerd, ik voor dit jaar weer in Parijs.
2: Ja, ik denk dat het meeste waardevolle informatie was, is dat een Grand Slam veel prikkels heeft. Het is druk, hè. Iedereen die eigenlijk iets met tennis te maken heeft. Spelers, coaches, alle fysiotherapeuten, maar ook ouders, sponsoren, media. Eigenlijk alles wat je kan bedenken is aanwezig op zo'n park. Dus ik denk dat wat ik er voornamelijk van geleerd heb, is dat als je heel erg ver wil komen en de volledige 2,5 week wil meemaken, dat je heel zuinig met je energie om moet gaan. En dat je eigenlijk zo weinig mogelijk tijd wil spenderen op het park zelf. Dus ik denk dat het grootste leerpunt is. En daarnaast toont het aan dat als je goed in vorm bent, je hebt een beetje geluk en je speelt goed, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Dus dat geeft wel een klein kriebeltje zo voorafgaand aan Roland Garros.
3: Wat Bindien en Jim verwachtingen van Roland Garros?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk vooral heel nieuwsgierig en benieuwd. Ik heb gewoon het gevoel dat we zijn echt ontwikkeling. Met een ontwikkelproces zijn we bezig. Daar ben je eigenlijk altijd mee bezig en dat maakt het ook zo leuk. Alleen ik ben nu net met David Pel, mijn huidige partner, ben ik begonnen sinds het gravelseizoen. Sinds kort werken wij nu met een nieuwe Engelse coach. Die met Rem Salisbury en ook met Wesley Korhoff meerdere slams gewonnen heeft, Rob Morgan. Dus dat is ook wel een interessante gegeven. En we hebben de afgelopen weken, we zijn in Rome begonnen. Ja, is dat toch intensief geweest met elkaar een soort van beetje aanvoelen, leren kennen. Wat zijn de visies? Nou ja, en ik denk dat dat nu langzaam vorm krijgt. En ik ben heel benieuwd wat dat in een Grand Slam, maar ook voor de weken daarna, wat dat op gaat leveren.
3: Kist door dat keunstikje van Vliene hier misschien wel weer helje?
2: Het is wel het doel. Ja, het is wel het doel om in ieder geval week 2 te halen. En vanuit week 2 zijn er veel dingen mogelijk. En ik denk dat op dit moment dat de breedte heel erg sterk is. Dat er veel teams zijn die ver kunnen komen. Maar er zijn wat minder topteams waar die echt dominant zijn. Je ziet dit jaar toch veel verschillende winnaars, verschillende mensen die ver komen. Bijvoorbeeld mijn oude partner Luc, waar ik vorig jaar kwartfinale haalde. Die haalde dit jaar halve finale in de Steen Open. Ja, het zou mooi zijn als wij dat kunnen halen in Roland Garros of in een andere aankomende slam.
0: Zijt Sander Arends, chin collega Andor Faber. Arends is zijn dubbelpartner David Pel, die speelde hier de eerste ronde dus. Dat was het chin een Frans duo, dat had een wildcard gekregen. En je meid net zissen, maar op papier is dat dan wel een vrij gunstige lotting. Het is 3 minuten van Jelwe 8, nou weer. Aansnie hier, een oersjoch van Frieske Nijs.
1: De app van Omroep Friesland, op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
4: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was het boetende provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
4: Download hem nou.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow, kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is nou precies Jelwe Achten. Hij zit hier van het Nijs, uit Friesland, Fijkenwouda. Goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Bij een plofkreek op een jeldautomaat in het centrum van Burgum is vannacht een soort skee ontstien. De automaat in de gevel van de Plus supermerk, waar het om heel wat fjouweren hinnen, maar een explosief opblaast. Er is net één verwoende rekken, maar de skee is dus grut. De politie had om jouwing oorzet voor onderziek. Hoe de buurt en wat de vertocht noen holden binnen is nog niet bekend. Bij de Lemmer is het werk uiteindzet op een parkeerterrein bij het Joodse begraafplak Teken Siel. Het begraafplak is in 1812 online. Kees de Haan, bestuurder van de Stichting Joodse Begraafplaats Taco Zeil, over hoe de financiering ter stand komen is.
16: Het grote onderhoud wie eigenlijk voel een beetje samen met een oorproject, het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen van hey, dan weten wij wel misschien een ideetje hoe we, nou ja, mij met iets moois maatje kennen hier.
15: Nou, als je daar reis komen willen, is dit een prachtig plakje. Het lijkt er heel mooi. Het is in de IJsselmeerkust, hoor. Echt, nou.
0: Een oorieder.
15: Een oorieder, ja. Maar ja, dan moet het wel net te drok worden.
0: Nee, dan moet ik in touringcars.
15: Je misschien helemaal net zes maat. Nou.
0: Nee, had het al wel zijn,
15: ja, het, ja, zeg je dat. Er had juist de brandwest op het dak van een horecazaak in de Westerreen. Er kwam vlam en zwarte reek uit het dak. Een omstander zei het gebeuren, gieren zaak in en koert vuur uitkrijgen. De brandwacht had daarna het verslijnde dak controleerd. Doet de brand uitbruts, wie er verder geen mensen in het gebouw. FC Utrecht had een baddien op Joris van Overheem van SC Jereveen, maar de club wilde de middenvelder net geen litten. Die 31-jarige van Overheem had nog een contract voor 1 seizoen en dus zouden de Veenster nog geld voor hem vangen kennen. Maar dat is net de insteek van SC Jereveen, zei technisch manager Johan Hansma.
17: Utrecht heeft zich wel gemeld, maar dat hebben we afgewimpeld. Ik heb gezegd dat wij bezig zijn met het ontwikkelen van onze ambitie. En daar hoort een speler als Joris van Overheem ook bij en heeft een hele belangrijke rol. En je kan je voorstellen dat ik die niet zomaar laat gaan.
15: Nee. Ja, ze gaan voor die hard in plak voor geld. Daar is misschien ik wel eens wat voor te zeggen.
0: Ja, want vaak is een meester voor geld.
15: Ja.
0: Hoe voor geld ging splutsen? Bij Cambuur had ze een beetje de smoor in, hè?
15: Wat nou?
0: Nou, Ismael Baouf, daar hingen ze op rekenen dat hij net WK ging zoeken.
15: Ja.
0: Van Marokko. Maar juist er is de uiteindelijke WK-selectie van Marokko bekendmaken.
15: Hij zit er net bij.
0: Dus dat
15: maar krijg jij daar dan geld voor?
0: Nou ja, hij zit in de belangstelling. Dus hij zou deze zomer een hele goede transfer maatje kennen.
15: Ja,
0: had hij dan het WK spelen, ja, dan gaat zijn weer er flink omheen.
15: Ja, wis.
0: Ik denk dat ze hun eerlijk zijn al een beetje riekrekken hier in jou. En nou valt hij toch hoor.
15: Kun je eigenlijk het stadion al betalen?
0: Ja, nou ja. Maar hij speelde dus net het WK. Dat is toch een beetje toch wel iets teleurstelling.
15: Oké.
0: Maar goed. We zullen net meer op teleurstellingen gaan. Want goeie nijs is, wij binden nog oorloeren.
15: En er zit ik mooi waar om te komen, volgens mij. Dus,
0: daar zitten we het aansnijden nog aan met Sibo. En ik had zien dat de Maasvogel...
15: Zit er wat beweging in?
0: Ja, die zit in beweging.
10: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Big Green Fanny's actie. Kind 1034, maar €925. Inclusief installatie.
19: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Friesland van de Mol.
21: My Harm Wijstra.

0: Als het hebben over het project Project Skills, dat is van Sport Friesland. En mij was een jonge Rijn een koersjaan om haar sociale veerders te ontwikkelen. En we hadden nog over het Van Haarsma Park in Drachten, want dat is compleet vernijd. Maar eerst Jochem met Sibo Mollema in het waar. Sibo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Bij wat voor temperaturen starten we deze dag?
1: Nou, we zitten op zo'n skielige 12,6, dan wat tretjen, een boze tretjen, laag zo'n beetje hege tretjen, komen nu ook een grauw. Nee, laat ik om de tretjen raden en dan was ik maar 12,6. Dus ja, die temperaturen die hebben we ook. Ja, nee, daar maar een soort warmte, dan wordt het juist een beetje een frisser verhaal. Een hele drukke biert bij Schotland zorgt voor een, ja, toch wel wat een noordelijke streming. Een keldfront is dus vannacht passeren. Maar daarachter, ja, er waait gewoon polaire lucht onviert, oer zee. En daar hebben we ook met de kraaien. De maximum temperatuur die leidt dan van de mensen ik maar op zo'n 15 graden in het waardgebied. Dus daar komen er ook nog maar een 2 graden bij. En zo'n 18 graden dieper de provincie in, dus het eerste en zuideerste. Maar goed, die 18 graden die heb je wel bij 1 mei. Dus alles wat heger is, is zeg maar een cadeautje. Nou, eerst dan wat wolken, maar laat er toch wel wat meer zinnen. Een zwakke ontmatiging in het waardgebied, toch wel vrij krachtige noord-noordeerste wind. Nou, jongen, vannacht bloedt het echt droog en dan hebben we zo'n 10 graden als leegste temperatuur.
0: En dan morgen?
1: Ja, morgen dat hele drukke gebied, wat een beetje in de buurt van Schotland, dat verplaatst zich wat meer naar het zuidoosten toe. En daarop wordt de wind bij ons toch wat meer eerst. Is er meer eens nog kans op wat lichte bewolking? In de rin van de morgen vermoed ik dat hij oplost en kan de zinnen volop schijnen. Nou, de temperatuur die leidt dan ik wat heger dan juist en komt uit op zo'n goede 22 graden. Nou, de windkracht is zwak, maar boven aan de waardeilanden, ja, de helft de wind in vlagenkracht 5. Dus gemiddeld zo'n 4-matige wind daar en met wat vlaagjes erin. Nou, let op de jongen, jouw de wind hem del en wordt toch wel meer zoet eerst. Een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 13 graden.
0: En het verhuisjoch richting het weekend, wat is dat?
1: Nou, we de vreedje vanuit het zuidwesten werd er weer warme lucht onviert. En dan hebben we de zimmerske weer weer van zo'n 26 graden. Maar dat is in het eerste en zuideerste. De waterlanden die hebben we echt altijd nog zo'n 20, 21 graden. Dus dat leidt er zo'n goede 4 graden onder. Nou, de zinnen werd wat aanschermen toch vooral. Maar is wat hege bewolking. En in de mensen, ja, denk ik toch dat er wat stapelwolkjes voorbij lopen. Nou, de wind komt dus eerst uit het zuidwesten, maar op de jongen is die dan al naar het noordwesten draait en die wordt wat vlagerig vreed hoe het geheel. Sneeuw, ik word een prachtige dag met een soort zinnen en dat is zo'n 23 graden en een zwakke van noordwest naar het noordeerst draaiende wien. Ja, met waar verordert dan wel? Want in de nacht kan er zo nu en dan eens een lichte bui vallen, dus een soort millimeters smiet het net op. Maar na dagen van droogte hadden natuurlijk wel wat verlet van water. Dus alles wat er valt is mijn hoor. Ja, en daar zullen we snijden ik weer om. Ik uit en terug een buiken, maar ik wat langere, droegere rieten die er wel tussen zitten. Nou, wolken en zinnen, ja, die wisselen ik over wat aan. De temperatuur is dan zo'n 20 graden als heeste. Ja, en er stiert dan een meestmatige west-noordwesten wien. Dus ja, om wel najoort wat oprennende temperaturen dan droeg. Maar nijsneun, kans op enkele buikers en een beetje frisser.
0: Sibo, dankjewel en een hoffelijke dag, hè?
1: Graag die en hetzelfde.

0: vreemd. Je had er al een keer een Graceland Westhart, Marcel Smit. Op mijn kwart na zeven vrij. De troubadour uit de burgemeester mij. Graceland, Marcel Smit dus.
1: De exacte tijd is...
0: 18 minuten van 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het Van Haasma Park in Drachten is compleet vernijd. Bij de grootschalige opknapbeurt is Sjoen uit Verline. Want de oorspronkelijke Engelse landschapstijl van het ontwerp van Gerrit Vlaskamp is verombracht. Vanmiddag is de officiële opening. Ik praat er nu al over met de wethouder Maria Leroy van Smellingeloon. Een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: Waarom moest dat park aanpakt worden?
3: Ja, dat park was verwaarloosd. Je hebt, als je dat niet goed bijhoudt, als je bomen niet goed snoeit, als je niet zeg maar uitzaaiingen weghaalt uit het gras, dan verwildert het park. Dat heeft ook zijn charme, maar niet voor een staten als daar. En dan hoor je zeg maar het ontwerp van vroeger, het zicht op de staten hoor je weer op een goede manier terug te brengen. En dat hebben we gedaan. Daar is lang over gepraat, maar uiteindelijk is het vanmiddag de opening. En laten we hopen dat iedereen er heel content mee is.
0: U geeft om een flinke opknapbeurt. Wat is er al hier verloren en dien?
3: Nou, er zijn waterpartijen teruggebracht. Er is opnieuw gras ingezaaid. Er zijn paden, wandelpaden weer zeg maar op een goede manier hersteld. Er zijn bomen die er niet thuis horen, zijn weggehaald. De bomen, de monumentale bomen, zijn zeg maar mooi onderhouden. Dus eigenlijk kan het park weer zich tonen zoals het bedoeld is.
0: Ja, de deal zegt het al. BM is vanzelfs een onderdeel in zo'n park. Dus die en ik oude BM. Ben die dan beschermen? Hoe is dat gien onder het werk?
3: Ja, die bomen die we zeker wilden behouden, die ook volgens ons een monumentale status hebben, die natuurlijk een toegevoegde waarde hebben voor zeg maar ook de periode waarin het park is aangelegd, zijn beschermd doordat ze zeg maar ingepakt zijn zolang als de werkzaamheden gediend zijn.
0: De weging al wel wat het waarnoed verpleegd van het oorlogsmonument in het park, naar het Kiriat Onoplein. Zelfs oud-landbouwminister Piet Adema die had hem daarin mengd. Is er uiteindelijk een goede oplossing uitkwam?
3: Ja, wij hebben dat met, nou ik zelf ook, maar Piet heeft meerdere malen in het gemeentehuis ook met de burgemeester erover gesproken. Het doet altijd pijn als mensen niet helemaal zien dat een gemeente soms een andere koers vaart. Dus daar moet je wel in investeren, want je wil uiteindelijk dat iedere inwoner van Drachten, daar hoort Piet ook bij, dat hij begrijpt waarom dat we soms een ingreep doen en de monumenten op een plek willen hebben waar de herdenkingen beter kunnen plaatsvinden. Maar die discussie hebben we nu achter ons gelaten. Laten we hopen dat Piet ook begrip heeft gekregen en dat hij ook waardeert wat we met onze inspanningen om op gelijke hoogte te komen uit zijn.
0: Het Van Haasma Park is in elk geval wel heel opfrist en kleer van de takkomst. Want wat voor park maakt dit nou wijzen van de inwoners?
3: Nou ja, eigenlijk een park waar voetgangers, wandelaars, maar ook mensen die eens even willen spelen met kinderen en rusten in een groene omgeving. En dat weer op een goede manier wordt gebruikt. Het is absoluut niet de bedoeling, want die hebben we er nou net uitgehaald, dat er met auto's of fietsen of brommers er doorheen gecrossed wordt. Het is echt een park voor de rust en voor het genieten van het groen en de sfeer die daar hangt.
0: Vanmiddag is de officiële opening, zei ik al. Hoe sjocht hij eruit? Wat zei je hem dan?
3: Nou, wij hebben een bescheiden rol. Want uiteindelijk is het aan degene die het park hebben ontworpen en begeleid in de uitvoering. Dat zijn mensen van onze organisatie. Die geven rondleidingen. En alle eer ook voor Smelnes Erfskip, want die heeft ook ons inzichten gegeven. Dus die geeft vanmiddag een introductie op de historie van het park. En wij mogen alleen maar daarvan genieten, van zo'n middag en van het park.
0: Ja, het is gelukkig net zo warm waar als Juster, maar op zijn warme dij. Als Juster hier het wel geniet in Westen, denk ik, in het nieuwe park.
3: Ja, gelukkig zijn er waterpartijen. Dat geeft altijd wel wat verkoeling. En groen ook natuurlijk. Dus laten we hopen dat het in het park ook een paar graden koeler is. En als de Drachten dat van de zomer heel warm hebben, dat ze ervan komen genieten.
0: Maria Leroy, de wethouder van Smellingeloon. Tegen dank voor de taljochting.

0: Diana Ross. Nevens me had ik wat. En er zijn meer mensen die wat hebben. Want ik zocht dat Via, Charlie, Arno en Jaap al een app gestuurd hadden. 0620-4-9-9-1-9-9.
1: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
0: En ik, Taco, die stuurt het woordje Maasvogel in. Dat betekent dat er Flijn had. En dat is het signaal om een appje te sturen naar Omroep Friesland. Ken ik via uw mobiele applicatie. En al die mensen die het app hadden, daar hebben we dringen uit. En die bellen we straks weer om. En die mij een greep van in de prijzenkloos van Friesland van de Moorn. Een thermoscanner eruit hebben of een aaiwekker. Of dat unieke t-shirt. We zien het allemaal een keer. Want Eriet, Harm en Feike, ze hadden alle jaar dat t-shirt net.
3: Nee.
0: Maar hij geeft er net vaak uit, dat t-shirt.
3: Er is mij de leading van Omroep Friesland praat. Maar wij hebben t-shirt net.
0: Nee. En dan kist het wel winnen, joh. En het wordt toch ook wel redelijk waar. Dus ik zou het wel leuk vinden om dat t-shirt voor te jagen. Maar goed, het is nog niet zelf in. Want door mij is de kiezers een van de drie prijzen uit die kloes pakken. Het wordt je maas volgende even hebben. En 0620 4 Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. We zullen haar over het project Project Skills. Dat is van Sport Friesland. En daarmee was een jonge Rijn een koersjaan haar een strittenvoetbal en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ja, die jongeren die leren daarnaast ook hoe ze hun eigen evenement organiseren. Het traject is intussen op de helte. Uw verslagjouwer Pelle Numan die giert bij de meesting van Sport Friesland en de jongeren Del.
4: Vierde les vandaag. Over drie lessen zijn we klaar en moet het evenement van A tot Z voorbereid zijn. Want op les 8 is het evenement hier op Cruijffkoord.
5: Mark Stabbe, beurtsportcoach bij Sport Friesland.
6: Jongens die meer nou ontvoetballen. Maar dat is net het enige. Wat moet ze al leren van tijdens dit project?
7: Ja, tijdens dit project krijgen deze jongens 8 lessen, 8 trainingen. En dan beginnen we hier binnen bij het Keicollege die de locatie beschikbaar stelt met een theoriedeel in de klasse. Ja, want zo'n evenement komt net omwaaien. Daar is van alles en al wat voor nodig. En dat gaan de jongens mij ook al vorm, Jan. En daarnaast heeft elke les een thema. Hier ben ik bezig met positief coachen. Dus dan de kracht en de waarde van positief coachen. Dat, dat probeert de docent oer te brengen. Dan zou hebben een stuk oer identiteit, oer creativiteit. En oer training aan onderkoor. Dus ze krijgen echt life skills onleerd hier. In het lokaal. En daarna proberen we dat te vertalen hier naar het veld.
5: Ja, Sammy, jij neemt ook deel aan Project Skills. Waarom wilde je meedoen?
8: Ik wou meer kinderen mee laten doen met meer buiten, met voetbal en alles.
9: Omdat ik het leuk vind en ik vind het heel leuk om zelf een evenement te kunnen organiseren. Want als je dat geleden hebt, kan je ook dat als een bijbaantje nemen.
10: Ik wou heel, heel graag een evenement organiseren met mijn vrienden, want ik ken hun allemaal. En het is gewoon leuk. Gewoon omdat het ook meer over het sport gaat. Over het voetballen gaat, ja.
5: En wat is nou het allerleukst?
10: Allerleukste? Ik vind meer praktijk. Gewoon een beetje bezig gaan. Want de theorie is het wel leuk. Maar meer praktijk. Ja.
5: En dit doe je nog extra bij naast je school?
10: Ja, want ik zit hier op school. Op het Keicollege. En en soms ben ik wat laat uit, dus dan wacht ik wel op school. En als ik toch vroeg uit ben, dan ga ik even naar huis, even rusten en dan weer hierheen met de trein. Ja.
5: Nasser L. Jackson, professioneel straatvoetballer, meervoudig wereldkampioen. Vandaag Project Skills, een project waar jij dan aan deelneemt. Wat is jouw rol hier binnen?
4: Ja, ik kom zelf uit Tilburg en ik kom helemaal naar Friesland om hier een traject van 8 weken de lokale helden eigenlijk te leren hoe ze een evenement moeten organiseren. En daarvoor ben ik hier gekomen als rolmodel, als coach, als grote broer, als vriend. Om hun eigenlijk op een positieve manier te leren hoe zij een prachtig evenement kunnen neerzetten hier in Heerenveen. Ja.
5: En waarom wilde je dat zo graag doen?
4: Ik vind dat elke kind moet proeven hoe het is om iets te organiseren. Zij doen altijd mee aan evenementen en toernooien. Maar hoe is het om een kind te leren achter de scherm hoe het aan toe gaat? Ik denk dat ze daar ook heel veel voldoening uit halen. En ook naarmate ze ouder worden, hebben zij het ondernemingschap. Terwijl ze ook de skills hebben om mee te doen. Beide. En daar groeien ze van als kind.
5: Ja, want het eindigt mijn eind-event. Daarna, wat wil je? Want daar eindigt het net, hè?
7: Nee, dat eindigt het net. Nee, in Jochen juni, dan hebben wij inderdaad hier het grote eind-event wat die jongens georganiseerd hebben. Maar we zijn hartstikke blij met de stiepen van de gemeente Heerenveen. Om deze jongens krijgen een diploma voor wat ze hier doggen. En daarna kunnen ze zich daadwerkelijk on het werk zetten op hun fieldjes. Dus dat wat ze hebben geleerd, dat mag ze echt letterlijk in de praktijk brengen. Toch, ja, als ze dat willen, voetbalactiviteiten bloeien organiseren op hun fieldjes.
0: Ja, ze is de meester van Sport Friesland van het Project Skills. Ja, project Project Skills. Dit is het project De Marskrant.
1: De media van de morgen.
0: Dat is Fijke Wouda die door mij door het project. Dat is al betierd begonnen, want de kranten winnen hier van de morgen al eerder betierd, hè?
3: Ja, maar ze zijn de laatste weekend bezig toch wel mooi op tiert elke keer. We hadden, ik wil zijn van die kranten binnen op tiert, maar ze zijn nou continu op tiert. En dat mag ik wel eens even zijn.
0: Vind ik dat mij ook wel eens benemen. Want
3: zeker.
0: We zijn in de maatschappij dat een heel soort emelen wordt.
3: Ja.
0: Dan ging ik nog heel soort dingen goed.
3: Dan ging ik gelukkig nog heel soort dingen goed. Ja, maar toch, Harm.
0: Wordt
3: even een ding verkeerd.
0: Wordt even een Emily.
3: Ja.
0: Toen maar Ferrari.
3: Nou, ik wil net Emily, maar.
0: Nee, hè?
3: Ferrari. Het nieuwe auto. Zijn eerste elektrische auto, de Luce.
0: Daar had ik een plaatsje zitten.
3: Ja. Nou, een monsterlijk gedrag wordt het niet.
0: Het liek het niet eens op een Ferrari.
3: Nee, de achterneef. Want er staat hier van. Dit is gewoon een. Een Chinese wanproduct met een logo erop. Chinese troep met een logo erop geplakt. Nou ja, dat is sinds de Fiat Multipla is dit de lelijkste auto ooit. Ja, ze zegt ik van Ferrari zit altijd voor beleving. Voor brullende motoren, V12 motoren.
0: Klasse, ja.
3: Nou, en dit is gewoon ja, een elektrische auto zoals ze volle sjoost. En van binnen ik vrij sober. En dat is ik een geen knapjes en weet ik volle. Dat is tegenwoordig kennelijk de trend. Nou, de achterban is verbolgen. De koers is zelfs al flink in de min zakken. Ik is nou geen wat voor gevolgen had dat al ik je had. En de kopers van dit gedrocht mogen van mij geen lid worden van Ferrari Club Nederland. Als ze ook niet ook nog een echte Ferrari hebben. Dit heeft niks met een Ferrari te maken. En dat zei het Hans Hugenhals. Hij is mijoprichter van Ferrari Club Nederland. Een Ferrari heeft een ziel, een heritage. Een motor die een vermogen aan lawaai geeft. Nou, en ik nog Roel Hoefnagels. Die werkt al 15 jaar voor Ferrari Samelers. En die verkeert ik exclusieve modellen. Die liet naar eigen zin van schrik de telefoon uit de hand vallen. Doet hij een plaatje van de auto zeg. Ze slaan de plank volledig mis. Het design is totaal niet sexy. Er zit geen emotie in. Terwijl dat precies is waar Ferrari altijd om draaide. Ja. Ja, Hoefnagels, die zei het ik. Els Nien het straks rappe auto's terug die accu's. Het verschil zit dan net meer in de prestaties, maar in karakter en beleving. En juist daarin was Ferrari altijd ijzersterk. Maar dit is gewoon een product dat niemand wil hebben.
0: Nou, dat ligt er net om.
3: Het, Ik heb het weer overholen.
0: Nou, bij Ferrari werken dan niet.
3: nou, inderdaad. Ja, ik is, nee, de koers dus al naar onderen. Hè. Dat is echt wat, ja. Dan heb ik nog oornijs verzels. Het kabinet verbiedt Amerikaanse overname techbedrijf Solvinity. Ja, er is toch wel angst voor grote risico's dat de DigiD-beheerder, hè, want dat is dit bedrijf, dat die kocht wordt door Kyndryl, een Amerikaanse bedrijf. En ja, dan ben ik dus bang dat ik die gegevens via van DigiD in Amerikaanse handen komen. Ja, en daar is het kabinet is daar echt bang voor. Dus ze hebben het nou verbinden. En even zien, het Financieel Dagblad dat schroot der oer. En even zien, dan hebben we. Ja, er komt wel een warme simmer aan, zou het nou lieken.
0: Wordt t-shirten waar.
3: T-shirten waar. Maar een hete zomer afgewend. En dank je het oor, de vakbonden, vooral de FNV. Die is natuurlijk bot het zin op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En er is nou bekend worden he, dat er geen extra verheging van de AOW-leeftijd komt. En ik geen kwartere WW-uitkering. Minister Veilbrief schoot Hudde ingrepen terug. Maar hij zet er wel voorbij bezuinigen. Ja, dat bloot onvermijdelijk. En ja, dan hield wij helle zullen, dat is nog net bekend. Maar ja, met dit besluit is dus een warme simmer wat de vergaderingen en acties onbelangrijk.
0: Wie is verzekerd?
3: Voor eerst even op een zacht zin zetten.
0: Ja. Het is 1 minuut voor 8 nou, hè. Dus hebben jij wat uw collega's van de NOS te melden. Maar nee, is het binnen een boedelang komt er aan.
2: De garage in jou omkrieten? Heima, service en auto's is de voor Els.
11: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. voor iedereen.
12: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms en naar zijn steen op stoel.
13: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
12: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
13: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
11: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
13: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek. Niemand
12: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
14: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
19: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
20: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
18: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
21: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
18: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nog een liedvoerke, Friesland van de Moorn. Als de winnaar van de actie met de Maasvogel. Waar nog een stellerij bij een metaalrecyclingsbedrijf in Susterveen. In die afvinger wier, daar ben ze de strijd op, want de bewoners binnen de kleer met snelheidsduvels en het sloepverkeer. Uw verslagjouwer Dennis Terpstra is erbij. En muziek in de raasnek van Level 42. Heaven in my hands, stit op scherp.
22: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurweken ietsje on het wetter.
23: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
26: Ik meen op deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
25: Doch ik mij, meen hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Friesland van de Moor.
4: Mij Harm Wijstra.

0: Frans dit jongen.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Suti is Friesland op
2: 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

0: Afingen. Aasen hebben contact met de eigenaar. En bewenners van Afingenweer die binnen strit op, want die stritten we teisteren door sloepverkeer en snelheidsduvels.
1: Ja, dat die meneer die is wel een beetje rietig in de reet, denk ik. Maar hoe tal ik het goed?
0: Ja, als maar eens even jaren hoe het de vierters geeft. Fijke, wat is er oors nog te melden?
2: Ja, meerderheid van de Nederlanders die vindt het klimaatbeleid net rechtvaardig en wil er liever net langer om bijdragen. Dagelijk is het aantal verkochte nieuwe benzineauto's halveren. Maar ja, dat zult nog wel financieel redenen.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in een kwart. Sibo Mollema, ik verdij een goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Harm. Je hoort een stuk frisser dan juster met zijn 18 graden. De noord-noordeerste wind is matig in het waargebied betien toch wel vrij krachtig. Maar je hoort hebben gewoon een soort zinnen. Morgen een zwakke ontmatige eerste wind, volop zinnen en een wat hegere temperatuur van zo'n goed 22 graden. Nou, meer hoort waar, hoe een goed jaloeren.
0: Inbrekkers die hebben haast 3 ton aan kabels stellen bij metaalrecyclingbedrijf in Susterveen. In Pinksterweekend is de buurt binnenhellen. Maar het wil een heel opjefte west hebben, want de dieven die hebben heel wat obstakels nemen moeten voordat ze alles stellen konden. Haar contact met het metaalrecyclingsbedrijf, met Johan Balhuis. Johan, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, goeiedag.
0: Dat moet een flinke schrik west hebben, hè?
5: Ja, we hebben een paar gewaarwordingen inderdaad. Ja, ja.
0: Want hoe kwam je hem erachter?
5: Nou, gistermorgen ben ik zelf onderwijs en een van de jongens die belde niet hier op en die zei: nou, is Johan aan het ringenwest van de morgen? Nee, ik kan net aan het ringenwest, al dat van het weekend. Want, nee, ik ben net aan het werkwest.
0: Nee.
5: Oh, en dan mis al je kabels, zei hij. Ik zei: nou, een uur. Dus dan ben ik maar waar, ben ik weer omringen en dan gaan we even zoomen. Dan missen er een hele partij kabel.
0: Wat voor kabels ben dat?
5: Dit is koperkabel. He, dat geeft om installatiekabel, groenkabel, coaxkabel, voor alle soorten kabels, zeg maar. He, wat dan weer, nou, we hebben gerecycled werden, we hebben een spul van maken weer. Ja.
0: En ik zei niet eens, kijk, 3 ton aan kabels. Kun je uitlezen hoe vol dat dan eigenlijk is?
5: Ja, dat is een heel prurre.
0: Ja.
5: 3 ton, maar jarig om scoren, zeg maar. Dat is zin om dat in vrije weekend te doen, dan ben je jarig bezig geweest.
0: Ja. Hoeveel uren had ze dan onder gang geweest, denk je?
5: Nou, dat had wel naar worden. Die zoon had ze mij 12 nachten in op score, of ik ben een heel prettig meisje. Maar er bijna, er zit een bulwark in.
0: En hoe had ze die kabels dan bij hem van terrein kregen?
5: Nou, je had het idee van, er is een kroren voor. Als ze daarmee, als je had een sleepje geweest en met mijn kroren misschien onder gang geweest aan de haal. Maar die man, die had, ze had ervoor van de bult gehaald en ze ben zo bij de... Hoe de meteen gedeeld, de aluminiumbulten del. En zou een sletje hebben. Nou, dan moet ze nog wat 20 meter trots lange jas hebben. 12 meter bij een bult omhoog. En dan, ik denk dat die bult ik nog wel heen. Want het is een bult bij de gasunie, bij de namlocatie. Nou, dan ben je 20 meter omheen gegaan. En dan moet ze een slag naar beneden. Dat is een heel gesleep geweest. Ja.
0: Had een hele operatie geweest. Ben je de camerabeelden? Hing je de camera's in om jou heen? Of?
5: Nou, er zijn camera's. Ja, hier en daar. We hebben de buren opgeroepen en we hebben mensen hoe het in de stritterrein heen en dingen. Er zijn aardig wat mensen die al hier en daar wat zien hebben. En daar ben ik 2 keer al geweest. Zo is het waar. En nou, eerst heb je de politie dan. En toen kwam er een natuur gewoon die sneden die anderen nou, ik nog wat zien. Die hier de Formule 1 zien en die weer in een hoes rijden. En die auto's steen zien op skering. Dus die vertrouwden dat helemaal. Dus die hadden even een rol en die had nou eerst toevallig kwam, hè, omdat het op waarheid en alles steen. Had die man daarop reageerd en die is langskwam. En die had ongeveer DNA voor hem direct.
0: Ja, dus de politie had wel wat onknopingspunten, die ben ik dwaande met onderzoek. Wat ken je met die kabels? Ja, dat is zelfverhandelwijze, verkopen prijs?
5: Ja, zo begrepen dat is van verparkuleren bedrijven. En we verwerken dat zelf al hier, dat maar nog eens een keer maken worden. De jongens die knippen de kabels en de stekkers eruit en nemen alles maar op. En dan worden we verbrutsen, lits maken. En dan gaat er een schredder heen en dan komt het er een keer uit, in 2 soorten. He, dat is een beetje een A-soort en een B-soort.
0: Ja.
5: Nou, en dan worden we echt een spul van maken. He, die droogster is in de koperfabriek daar. En dan komen we een koperbeus of een kabel ervan maken. Ja.
0: Hey, dan draai je toch kabels, dan ga je een flinke buurt maken, of nee?
5: Dan ga je een flinke, knappe bos aan rijden. Ja.
0: Nou zit hij, nog net zo lang daar op dat plakje, op het meander, dat naar het terrein daarin zo te vinden. Wat voor impact had dit nou voor hem? Want dit is een flinke

0: geklapt voor het bedroza.
1: Ja, nou dat ging ik nog verwacht, want we zijn hier bezig. We zijn in december laatste week bij Vreugde. Ja. Nou, we zitten nu 4 maanden aan. Nou, en dan hij mooi van me, je had de ruimte. En nou, de meesten vinden ik al praten mooi. En dan hier gebeurt dit. Dan denk je van, nou, ja, daar zit je heel raar van op. Dat is een heel raar gevoel daar. Ja, dat is heel, heel onwerkelijk is.
0: Meestal kom je op jouw terrein. Denk je dat het hier weer pakt voor zelf? Ben je hier iets in verzekeren? Hoe zit zo's?
1: Nou, we denken wel dat als er aan de luchthoek komt, waar wat dingen uit. Ja. Maar ja, verzekeren ben we er net zien. Maar het is heel moeilijk te verzekeren vanzelf. Hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, hoop je dus dat al die camerabeelden en die tjoegen wat opsmieten en dat de politie haar werkbank in, Johan, en dat die dieders pakt worden, hè?
1: Nou, dat is wel de bedoeling. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Het is een puzzel, maar ik denk dat we er wel uit komen.

0: Het is alweer een kwartier uur acht. Ja, een soort mensen had Wutje Maasvogel appt. Er zijn zelfs mensen die het Wutje nou nog hebben. Want die wien onderwijs in de auto. Geert, die zei, ik ben wat letter. Want ik onder het rieten waar ik net te appen. Nee, dat is ik net.
1: Dat wou ik net.
0: Maar ik kist nog heel die meid waren in die.
1: We zijn zuinig op uw harkers. Dus we willen net dat ze een ongeluk krijgen als ze meus om te appen binnen. Dus dan maar even wat letter. We hebben wel even geduld.
0: Ja, ja. Maar Geert zit ik in de tonnen.
2: De media van de morgen.
0: Dan door naar Nijswijken.
1: Ja, de meeste Nederlanders die vinden het klimaatbeleid net rechtvaardig. En de vrijwilligers om zelfs bij te dragen aan het zingen van klimaatverandering, die neemt ik oor. En dat signaleert het Sociaal Cultureel Planbureau. En ze de waskouw ik. Mensen hebben vaak het gevoel dat rekening te veel bij burgers wordt neergelegd en de grote vervuilers worden ontzien. Een ruime meerderheid van de mensen in Nederland vindt dat de kosten van klimaataanpak oneerlijk verdeeld zijn. Ja, dus en dat die onderrechtvaardigers, die het meest ondervinden, die kennen het draagvlak voor klimaatbeleid onderminen. Daar waarschuwt de SCP dus ik voor. Principes liek als de vervuiler betaalt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daarvoor is wel een soort type. Maar ja, de praktijk pakt toch voor vaak oors uit. Er binnen meerdere klimaatmaatregels dat mensen met een heger inkomen vaker als gemiddeld van profiteren. Zo giet ik met de subsidies voor het verdorsimen van je huis. En ik de oorska van een elektrische auto. Als het geld hier is, kost een elektrische auto keepje. En dan kreeg ik nog een bult subsidie.
0: Waarom, ja.
1: Dus hoe het algemeen is voor de wortel meer stiep als voor de stok. Meerderheden.
0: Dat is een mooie uitspraak.
1: Ja, dat is een mooie niet, hè? Ja. Er zijn romme meerderheden voor investeringen in groene waterstof en IPB4. Maar ja, voor een vleistax, daar is net zo'n heel soort animo voor. Lietse meerderheden die ben voor de vliegentax en een extra belasting op gasverbruik van mensen die een soort gas verstoken. Maar daar zit ik weer een beetje in kronkel, want ja, waar verstoken nou een soort gas? Dat ben vaak mensen die in een huis wonen dat net goed isoleerd is.
0: Nee.
1: Die dat net betalen kennen. Dus ja, daar mag je dan ik weer voorzichtig mee wezen. Het heeft alle je gevolgen. Je moet altijd goed nadenken over de gevolgen voordat je een besluit neemt. Dan de verkeer van, het is een beetje een verlengde misschien van dit verhaal, maar de verkeer...
0: We hadden al een Ferrari gewoon die net de motorje in binnen. Dus.
1: Elektrische Ferrari.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel een belangrijk verschil, want ja, de verkeer van nieuwe benzineauto's in Nederland is de vorige maand halveerd ten opzichte van een jaar eerder. Door blikken uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. En ik de verkeer van dieselauto's, die is in april maar haast 24% weeromroen in Nederland. Ja, dan had je dat, Jochen. Ik in de hele Europese Unie is de verkeer van benzine en dieselauto's weeromroen. Er zijn wel meer nieuwe auto's verkocht. Maar dat is dan of elektrisch of hybride.
0: Hybride, hè?
1: Hybride, dat zijn de meest populaire auto's inderdaad. Die hebben een elektrische motor, maar een verbrandingsmotor. Die combineren dat. En dat is het populairst in de Europese Unie. Merkondeel van 38,2%. Dus dat zei het wel wat verzels. De brancheorganisatie BOVAG die meldde eerder al dat de verkeer van tweedehands elektrische auto's terug de oorlog in het Midden-Oosten omheen schetten is. Ja, de prijzen van benzine en diesel aan de pomp die benzoont die oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz fors oproen. Ja, en meestal zullen dan net zozeer naar het milieu, maar toch naar de beurs.
0: Ja.
1: Dus als je die elektrische auto goed keer per opladen kerst, als dat een benzinetank vol smit de mast,
0: dan
1: is de kar gauw maken.
0: Ja, ik zie juist dat ik weer aan de pomp en het flame je waarom het had.
1: Just mijn griezen hier in Harm. Ik heb juist er getankt.
0: Ik zie hier op die meter te zien. Ik moest echt waken zien. Ik denk, dit kind dan net.
1: Ik denk, maar want waar de hypotheek nemen?
0: Nou ja, er zijn altijd nog mensen die het wel rieden. En die rieden dan trouw af en weer, want er is een sloeproute. Die wordt actie viert. Aas maar eens even bij Dennis Terpstra. Ja, dus verslagjouwer hoe het tag is.

0: Blondie en Denise. Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Inwenners van Af en Wier die vieren van de morgen actie. Ze zijn klaar met de hutrieders in het dorp. Al 10 jaar lang bezoeken ze oplossingen te vinden in gewerking met de gemeente Zuidwest-Friesland en ik Veilig Verkeer Nederland. En van de morgen vieren ze weer actie. Uw verslagjouwer Dennis Terpstra die is daarbij. Goedemorgen Dennis.
2: Goedemorgen Harm.
0: Hoe is de situatie daar op dit stuit?
2: Nou, ze ben nog steeds volop aan het actie vieren. Ze, met alle enthousiasme fietsen ze hier nog steeds heen en weer. En in de auto ook. Er is nog zelfs een trekker bij kom. Die stond hier heel op de dik. Ik stond nog bij de trekker. Alles om het verkeer een beetje aan te remmen. Nou, het werkt het ook wel, want stotten we een hele sliet auto's achter de trekker. En ik sprutsen kreeg ik even mijn verder bloem op. Piet? Hoe giet het ontnota?
3: Nou, de eerste, die zet in de gang. Sokken ben er ook bij.
2: Ja, die loopt flink op.
3: Ja, dat is een manier die is wel een beetje rietig in de reet, denk ik. Maar hoe tal ben ik goed. De meesten die pas hadden wel wat om. Er staan wat obstakels op het dik. En dat houdt dus wel in dat de meesten hadden ik wel een beetje inhouden moeten. Anders komt het net goed. Nou, daar is juist wel wat fietsen wat tussen terug. En dat is wel een prachtig gezicht. Er komt in Bormen wonen, hier krijg ik wel 16 auto's achter me. Nou, dus dat werkt wel aardig.
2: Ja, Jim, hij je aardige regen achter, Jim. Hoe is het om je zat te fietsen? Is het net een beetje eng soms? Want die auto hier, die lutst nou echt als een gek op.
3: Ja, dat klopt. Het is soms wel wat gevaarlijk. En als je zit, dan is hij op een stoep fietsen. Hè. Dus, maar ja, dat is ik net de bedoeling. Daar kun je dan mee meesken. En vooral je maar binnenwonen, dus dat ken ik net altijd. Het probleem is gewoon de meesten die je terug af en weer die matte harden om een snelheid te horen. 30 kilometer is genoeg.
2: Want wat zijn de reacties van automobilisten ongeveer?
3: Over het algemeen positief. Ik krijg met je sprutsen, die zei ik begreep je actie wel. Ik begreep het wel, maar ja, wij moeten naar het werk, we zijn haastig en we kennen ergens langs, dus we moeten hier langs. Zo gaat het dan.
2: En staan er nog ooracties op de planning? Of hoe lang ging dit nog dwan?
3: Nou, we zetten hem wel even terug. Er zijn wel wat acties die ben nog een beetje, willen een beetje bewaren. Maar er zijn wel bedoeling dat we nog een paar dingen... Zolang de gemeente Zuidwest net reageert, dan gaan wij er wel even terug.
2: Kun je hem al de iets hoe zees of bloot het nog wat geheim?
3: Ja, dat is het niet hoor. Nee.
2: Liet ze tip van de sluier?
3: Nee, zit er net in.
2: Ben ik nog benieuwd naar één dingetje, want hoe lang fiets je hier nog in? Is het, het is wel een elektrische fiets,
3: ja,
2: maar is...
3: Ik heb natuurlijk nog meer fietsen, dus ik broek een moordel voor. Ik doe alles op een fiets. Goeiemorgen. Maar ik fiets hier nou een dikke woorden een beetje, ja. En ik fiets nou even terug.
2: Valt het nou wat?
3: Ja, voor het best. Ja hoor, ja. Ik vind het heerlijk. Ik ben dat toermeester, dus ik hou er wel van.
2: Nou, het waar is in ieder geval wel mooi. Het is noffelijk waar, dus... Volle succes nog even.
3: Dank u wel.

0: Mooie muzikale gearworking tussen Olivia Dean en Sam Fender. Ring me in, juist. Het is alweer Jalvin Jon. Dat betekent dat het Friske Nijs onderwijs is.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
5: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Noi. Omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nu 1 minuut door Jalvin Jon. Dit is het actuele Nijs uit Friesland. Feike Wouda, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Ik was niks meer te zeggen naar die enthousiaste spreker voor me.
0: Ja, door het al een museumkaart helpen, denk ik.
12: Hij zit in de bestellijst. Je hebt op een bestellijst. Goeiemorgen, het Nijs. Bij een plofkreek op een geldautomaat in het centrum van Burgum is vandaag een soort skee ontstaan. De automaat in de gevel van de Plus supermerk waar het om heel wat fjouweren heen mij een explosief opblaast. Er is net één verwoende rekken, maar de skee is groot. De politie had om jou een oorzet voor onderzoek over de buurt en wat er vertocht noonhold binnen is nog niet bekend. Om jongeren op jonge leeftijd te leren hoe ze een sportevenement organiseren moeten, is Sport Friesland uiteindzet met Project Skills. 8 leerlingen leren wat ze al je dwaan moeten, liek als reclamemeisje voor een evenement en het begeleiden van een groep. Professioneel streetvoetballer en meervoudig wereldkampioen Nasser L. Jackson begeleidde de groep. Hij vertelt waarom hij dit project zo wichtig vindt.
13: Ik vind dat elke kind moet proeven hoe het is om iets te organiseren. Zij doen altijd mee aan evenementen en toernooien. Maar hoe is het om een kind te leren achter de scherm hoe het aan toe gaat? Ik denk dat ze daar ook heel veel voldoening uit halen. En ook naarmate ze ouder worden, hebben zij het ondernemingschap. Terwijl ze ook de skills hebben om mee te doen. Beide. En daar groeien ze van als kind.
12: Ismael Bouf, Winterin Skrekloer van SC Cambuur, giet net met het nationale halftal van Marokko naar het WK voetbal. De jantjierige verdediger van SC Cambuur dus komt net voor op de definitieve spelerslijst die de Marokkaanse bondscoach bekendmaken had. Het wereldkampioenschap zet op 11 juni uiteind en het wordt onder mij jantje in juli. Al eerst dat je de finale helje. De wedstrijden worden spelen in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Tennisser Sander Arends begint juist aan Roland Garros. Dat is een van de fjouwer grutte tennistoernooien die er binnen. Vlinier Helle Arends derde kwartfinale en dat smaakt het naar meer. Zo vertelt de Ljouwer dubbelspeler.
14: Ja, als je goed in vorm bent, je hebt een beetje geluk en je speelt goed, dan is er gewoon heel veel mogelijk. Dus dat geeft wel een klein kriebeltje zo voorafgaand aan Roland Garros.
12: Nou, de man die altijd in vorm is, Harm Wijstra.
0: Nou, dat is... meer voor.
12: Dacht ik.
0: Ik zie het kat even te zien, al die mensen die het maasvogel hebt, dat ben er verschillende dus.
12: Die ben ik in vorm.
0: Ja, ik had er al een notaris bij in Flein. Want
12: dat mij haast wel,
0: die mij haast een noemer eruit heen. Dus als dat wutje appt haast naar uw studio hier in Ljout, dan zoek ik de telefoon in elk geval maar even in de buurt horen.
15: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
17: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er voor Elsen in.
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
20: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
21: Een telefoonmaker als noord. Ja, die gaan weg.
20: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
22: Friesland van de Moor.
23: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nou, goed, Johan Oeren is dit Friesland van de Moon. Aanzien hebben we een partij met Sander Arends. Hij begint hier aan Roland Garros. En we hebben ook nog muziek uit uw eigen provincie. Maar wat wij gaan, het waar vanzelfs. Sibo Mollema, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
1: Met wat voor temperaturen starten we deze dag?
2: Nou, we zitten op zo'n schielgetolven, 6, dan wordt het tredje, een boze tredje, laagst een beetje hege tredje, komen nu ook een grauw. Nee, laat ik om de tredje graden en dan was ik maar 12,6. Dus ja, die temperaturen die hebben we ook. Ja, nee, daar maar een soort warmte, dan wordt het juist een beetje een frisser verhaal. Een hele drukke gebied bij Schotland zorgt het voor een, ja, toch wel wat een noordelijke streming. Een keldfront is dus vannacht passeren. Maar daarachter, ja, er waait gewoon polaire lucht onviert, oer zee. En daar hebben we ook mee te krijgen. De maximum temperatuur die leidt dan van de mensen ik maar op zo'n 15 graden in het waardgebied. Dus daar komen er ook nog maar een 2 graden bij. En zo'n 18 graden dieper de provincie in, dus het eerste en zuideerste. Maar goed, die 18 graden die heb je wel bij 1 maai. Dus alles wat heger is, is zeg maar een cadeautje. Nou, eerst nog wat wolken, maar laat er toch wel wat meer zinnen. Een zwakke ontmatiging in het waardgebied, toch wel vrij krachtige noord-noordeerste wind. Nou, jongen, vannacht bloedt het echt droog en dan hebben we zo'n 10 graden als leegste temperatuur.
1: En dan morgen?
2: Ja, morgen dat hele drukgebied wat een beetje in de buurt van Schotland, hè, dat verplaatst zich wat meer naar het zuidoosten toe. En daarop wordt de wind bij ons toch wat meer eerst. Is er meer eens nog kans op wat lichte bewolking? In de rin van de morgen vermoed ik dat die oplost en kan de zinnen volop schijnen. Nou, de temperatuur die leidt dan ik wat heger dan juist en komt uit op zo'n goede 22 graden. Nou, de windkracht is zwak, maar boven aan de waardeiland, ja, de helft de wind in vlagenkracht 5. Dus gemiddeld zo'n 4 matige wind daar en met wat vlaagjes erin. Nou, let op de jonge jouw de wind hem del en wordt toch wel meer zoet eerst. Een leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 13 graden.
1: En het vooruitzicht richting het weekend, wat is dat?
2: Nou, we de vrijdag vanuit het zuidwesten werd er weer warme lucht onviert. En dan hebben we de zimmerske weer weer van zo'n 26 graden. Maar dat is in het eerste en zuideerste. De waterlanden die hebben we echt altijd nog een, ja, zo'n 20, 21 graden. Dus dat leidt er zo'n goede 4 graden onder. Nou, de zinnen werd wat aanschermen, toch vooral meer wat hege bewolking. En in de mensen, ja, denk ik toch dat er wat stapelwolkjes voorbij lopen. Nou, de wind die komt dus eerst uit het zuidwesten, maar de jongen is die dan al naar het noordwesten draait en die wordt wat vlagerig vreed oer geheel. Sneuwen, ik word een prachtige dij met een soort zinnen en dat is zo'n 23 graden en een zwakke van noordwest naar het noordeerst draaiende wien. Ja, met waar verordert dan wel? Want in de nacht kan er zo nu en dan eens een lichte bui vallen, dus een soort millimeters smiet het net op. Maar na dagen van droogte had de natuur wel wat verlet van water. Dus alles wat er valt is mijn, hoor. Ja, en daar is jongens snijden ik weer waarom. Ik uit en terug een buiken, maar ik wat langere, droegere rieten die er wel tussen zitten. Nou, wolken en zinnen, ja, die wisselen ik over het al. De temperatuur is dan zo'n 20 graden als heeste. Ja, en er stiert dan een meest matige west-noordwesten-wien. Dus ja, om wel nijjoerd wat oprennende temperaturen dan droeg. Maar nijsneun, kans op enkele buikers en een beetje frisser.
1: Sibo, dankjewel en een hoffelijke dag, hè.
2: Graag die in hetzelfde.
3: Friesland van de Moor.
4: Mijn Harm Wijstra.

0: Andries de Vries en Besto Makker van mij.
1: De Maas!
0: Heel soort mensen die appen het butje Maasvogel neef staan. Hier krijg ik zijn harde telefoon in de buurt. Ik moet zeggen, we hadden al wat Maasvogels bellen. Die hingen of de voicemail erop, of die nam net op. Maar gelukkig ben er ook wel Maasvogels die het wel wekker binnen. Dat is Ian van Harden is Sipi. Sipi, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Maar dat bist wel wekker, hè?
2: Ik ben wel wakker, ons Koske.
0: Ja, Sipi Wijma van Halm.
2: Ja.
0: Hoe let wie stoot erbij van de morgen?
2: Nou, van seizoen al.
0: Oh, van seizoen al. Hoe dit zo?
2: Ja. Ja, dan kun je naar mijn schip en dan ga je er al, hè?
0: Ja.
2: En om zo'n uur lezen we het zwembad hier, hè?
0: Oh.
2: En dan doen we de drie de basis even.
0: Prachtig mooi bad heb je hem daar in Halm, hè? Dat is wel heel lang opknapt en al je fanatieke vrijwilligers daar.
2: Ja, heel mooi.
0: En dan alle dagen Sipi, of?
2: Eigenlijk al, want ik ga eigenlijk door de week al in 4 dagen, maar mijn man zwemt nog in het weekend, dus dan kijk maar bij mij.
0: Zo, wat sportief.
2: Ja, en daarnaast nog even op een fiets het blokje de Westhoek aan.
0: Ja.
2: Nou, dan heb ik mijn gymnastiek gehoord wel begonnen.
0: Ik zoek het zessen, dan haast ook die beweging gehoord begonnen, Sipi.
2: Ja.
0: En wat ben je verder dan de plan van deze dag?
2: Nou, net zo vol. Ik probeer nou wat klusjes te doen in huis, maar dat zit net altijd helemaal op. Maar nee. Dat komt omdat ik de les van de rij ga.
0: Ja, nou dan maar even tuiken, toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik zit het lekkerst op mijn fiets. Het is heel raar, er is net iemand die dat wil. Maar dat is wel zo.
0: Haast dan ik pinkste manje op een fiets zitten, of weet dat dan te lang?
2: Nee, ja, ik ga wel op een fiets zitten, maar dat is krek wat een te lange kilometer. Ik doe meestal 40.
0: Ja?
2: Beneden de 40 kilometer dok het net.
0: Nee, 224 kilometer op zo'n pinkste manje is dan wel te vol, hè?
2: Dat is wel een hele prote. Ja, dat zou je misschien wel lukken, maar nee, ik had het nog nooit geprobeerd.
0: Nee. Ik ga je trije prijzen lezen. Een t-shirt, een eyewekker of een thermoskanne. Welke keer we naar Holmtast sturen?
2: Doe maar de thermoskanne.
0: Nou. De thermoskanne komt die kant uit, Sipi, en meisje er een mooie dij van, hè?
2: Dat komt vaak goed.
0: Een hoffelijke dij.

0: Imagine Dragons. And I'm on top of the world. Het is 12 minuten van Njon. Misschien zit hij wel aan de top van Roland Garros. Ik had over tennisser Sander Arends. Ja, Sander Arends. Hij docht mij aan een van de vier Grand Slams. Roland Garros wie flin hier vanzelfs een hele mooie van hem. Want doe je er als dubbelspeler kwartfinalist. Dat is zijn beste prestatie eer op een Grand Slam. En dus hoopt Sander Arends dat deze weekend te verhelien.
1: De vier Grand Slams, dat zijn uiteindelijk de toernooien, ja, waar je het voor doet, waar je voor traint, waar je voor speelt. We hebben in principe ook zo geperiodiseerd om hier goed te zijn. Dus we hebben het voorwerk gedaan. We hebben net in een week tijd 6 wedstrijden gespeeld. Dat is ook wat we wouden.
2: Kisto eens schetsen wat voor bijzonder plak Roland Garros bij die had. En dan doe ik in het bijzonder op de prestaties van vorig jaar.
1: Ja, waar je succes hebt, hè. Vorig jaar natuurlijk ontzettend goed gespeeld. Kwartfinale voor het eerst gehaald. Mogen debuteren op Suzanne Langlais. Dus ja, dat smaakt wel naar meer.
2: Kisto dat keunstikje van Vliene hier misschien wel weer helje?
1: Het is wel het doel. Ja, het is wel het doel om in ieder geval week 2 te halen. En vanuit week 2 zijn er veel dingen mogelijk. En ik denk dat op dit moment dat de breedte heel erg sterk is. Dat er veel teams zijn die ver kunnen komen. Maar er zijn wat minder topteams waar die echt dominant zijn. Je ziet dit jaar toch veel verschillende winnaars, verschillende mensen die ver komen. Bijvoorbeeld mijn oude partner Luc, waar ik vorig jaar kwartfinale haalde. Die haalde dit jaar halve finale in Australië Open. Ja, het zou mooi zijn als wij dat kunnen halen in Roland Garros of in een andere aankomende slam.
0: Ja, Sander Arends speelde met David Pell. Juurt in de eerste ronde in een Frans duo dat een wildcard kregen had. Het is een beetje scorebord journalistiek, maar op papier is dat een gunstige lotting. Heel wat oors, want om jonge Rijn al te leren hoe ze een sportevenement organiseren, maar had Sport Friesland het project Project Skills uiteindzet. 8 leerlingen die krijgen in een rige lessen te leren wat er al je bij zin komt. En dat gaat hoe bij Glies reclame meidje van het evenement. Ont het positief coachen van een koor en het begeleiden van een groep.
3: 4e les vandaag. Over 3 lessen zijn we klaar en moet het evenement van A tot Z voorbereid zijn. Want op les 8 is het evenement hier op Cruijffcourt.
4: Nasser L. Jackson, professioneel straatvoetballer, meervoudig wereldkampioen. Vandaag Project Skills, een project waar jij dan aan deelneemt. Wat is jouw rol hier binnen?
3: Ja, ik kom zelf uit Tilburg en ik kom helemaal naar Friesland om hier een traject van 8 weken de lokale helden eigenlijk te leren hoe ze een evenement moeten organiseren. En daarvoor ben ik hier gekomen als rolmodel, als coach, als grote broer, als vriend. Om hun eigenlijk op een positieve manier te leren hoe zij een prachtig evenement kunnen neerzetten hier in Heerenveen.
4: Ja, Sammy, jij neemt ook deel aan Project Skills. Waarom wilde je meedoen?
5: Ik wou meer kinderen mee laten doen met meer buiten, met voetbal en alles.
4: Mark Stobbe, buurtsportcoach bij Sport Friesland. Jongens die meer nou ontvoetballen. Maar dat is net het enige. Wat moet ze al leren van tijdens dit project?
6: Ja, tijdens dit project krijgen deze jongens 8 lessen, 8 trainingen. Juurt ben ik bezig met positief coachen. Dus dan de kracht en de waarde van positief coachen, dat probeert de docent oer te brengen. Ze hebben een stuk oer identiteit, oer creativiteit en oer training aan onderkoor. Dus ze krijgen echt life skills onderleerd hier.
7: Friesland van de Moor. Bij Harm.

0: June Lodge en Prins Mohammed en Someone Loves You Honey.
1: De media van de morgen.
0: De Friese maaskranten moeten we nog graag feiken.
2: Ja, verkoeling. Daar draait het om op de beide Friese, op de vastzitten van de beide Friese kranten. Zo mag ik het zeggen. Meestal zocht massaal het wet erop. De bronwacht die wie hier en daar aanwezig om even voor verkoeling te zwargen. Dus dat wil ik je wel goed regelen. Dan meldt het Fries Dijblad voorop nog dat het terugjaan van de Friese taal onder druk stiert. Eén door het zien Friestalige koppels spreekt onderling en zien de band dags geen Fries. Door blikken uit de taalatlas 2026 debuteerde Eke Volkers die soort vooral positieve uitkomsten. De enquêteren die kennen ongeveer lieke goed Fries verstaan en spreken als in voorgaande taalonderzoeken. Daar wist ze dus mijn klam op.
0: Zeg maar, krijg je net het onderzoek zorgen dus?
2: Ja, precies. Maar dat is meestal zijn onderzoeken, hè?
0: Ja. Ja. Ja.
2: En dan zit voor op de Leeuwarder Krant, want een skerige briocht. Olympische wintersport krijgt extra boost in Heerenveen. Om zelf hinnen binnen op mijn plan voor een Olympisch tarieringscentrum voor wintersporten. Zoals curling, ijshockey, skeleton, bobsleden en kunstrijden. Het is de bedoeling dat Heerenveen verder uitgroeit naar het wintertopsportcentrum van Nederland. Nou, dat zou mooi wezen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel wat deelt mij mooi wijzen vanzelfs.
2: Dat, dat, ja, dat is altijd zo. Maar daar hebben we investeerders voor natuurlijk. Ja. Dus die mij even zien te vinden. Dus, nou, maar dat is zo mooi wijzen.
0: Aas een noder voor me, Wim Brons. Wim, goeiemorgen.
3: Ja, dat 5 seconden, Jurk.
0: Ja, hoi. Nou ja, wat langere spraak, wat minder stuurtieterzaak.
3: Ik heb wel goeie moois bij deze.
2: Nou, muziek is belangrijk.
3: Het belangrijkste, ja. Ja, dat zis ik altijd en dat hoor ik er maar in. We bellen ik met Isa Bakker van Snit, Sontje Jurg, dames bokstalent.
0: Ja.
3: Oefent 5 dagen in de week. Jij iets voor 4 dagen in de week zwemmen of zo'n dagen, maar dit is 4 dagen boksen.
0: Ja, deze dan... vrouw zwom 4 van de man echt waar, dus nu doet ze het allemaal zo.
3: Ja, ja, ja. Dat is de way to go, zo zis ze. Ja,
0: ja. Ja. Maar dat is Hot Radio 1. Zullen we zeker doen? Ik hou me stil.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
13: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro, dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
12: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
14: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
12: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Yes, het is Twan. Heel Union van Nette. Welkom bij Noorden voor. Op Wijnstum, 120 mei. Morgen is de radio on. Het betraap je al met Queen en Fat Bottom Girl.
15: Mijn toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en roenom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
17: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
18: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toed in toekomst keer.
21: Waar kan ik van over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
18: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
17: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
24: Noorden voor.
25: My Vim Brons.

Baby When You're Gone, Bryan Adams en Mel C. Even Chris Stolwinder, de gewaardeerde linker- en rechterhoofd van het radioprogramma, had het noemen nooit gebracht. Die is de Douwe Bob te vervregen. Dat is heel goed. En de Beatles, met hem de hashies, die terug Bob Dylan, hè, zei Sto. Dadelijk meer.

komt in 2012 in, wel even in, hè. De kop ook het hier en Jochen en dat verhaal over de Beatles die door de hasjes holpen binnen terug Bob Dylan, dat komt in de quiz weer om dadelijk. Dat mag ik even op waarom komen. Dat rop ik zo maar even tussen, maar dat is natuurlijk een beetje, zit geen context bij, maar dat pakken we dadelijk weer op, oké? Okay? Afspritsen.

Nee, in de vaderlandse hitlijsten vooruit. Maar Still a Lefty, wie dat bij Boston. Wat geheel. 18 en Jochen en Eddie Brickell is dit. En de New Bohemians. Is er nog? What I Am is de titel.

Eddie Burkell en de New Bohemians. Internationaal Grutte Ruud. Behalve in Nederland, daar kan het in de tipperaden. What I Am is de titel van dit chanson. Is die Jaloeke zit er al hard voor op. Jongen, dat zit er wel rap, jongens. Zo'n baas de moan. Die verrint voor het erger is. Maar goed, het is nog lang je tol voor. Zou stekken. Stevie Wonder is hier. Want het nice van Jelvin. I Wish.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2
11: FM. Minuutje voor je avondje in. Daar is nog maar Fijke Wouda. Goedemorgen, Fijke.
12: Ja, goedemorgen. Al 15 jaar ha inwoners van Offenwier te krijgen met sloepverkeer en hutriders op de smelle 4G-wei terug het dorp. Maar er wordt niet ontdien. Terug werkzaamheden onder dik. Verderop is de komende weken nog meer sloepverkeer. Tijd voor actie, zei dorpsbewender Abe Schuurmans.
13: Nou, wat wij doen is in een werrijden met auto's en fietsen. En dan de auto's precies op de goede snelheid. Dus eigenlijk een stiptijdsactie. Dus 30 op terug het kern van het dorp. En buiten het dorp heb je aan beide kanten stukjes maar 60. En daar doen we dan precies 60.
12: Een van de actievierders uit het dorp is Verde Bloemhof, die het op de fiets meidocht onder stiptheidsactie.
14: Nou, de eerste, die zet in de gang. Sokken ben er ik bij. Ja, dat is een manier die is wel een beetje rietig in de reet, denk ik. Maar hoe tal ben ik goed? De meesten die pas hadden wel wat om, er staan wat obstakels op het dik. En dat houdt dus wel in dat de meesten hadden ik wel een beetje inhouden moeten. Anders komt het net goed. Nou, daar is juist wel wat fietsen wat tussen terug. En dat is wel een prachtig gezicht. Daar komt in Bormen wonen, hier krijg ik wel 16 auto's achter me. Nou, dus dat werkt wel aardig.
12: Riedig in de reet. Ik hier dan een oor van jij, Wim. Doe?
11: Ja, ik wist, wat zei hij nou? Riedig in de reet?
12: Ja, riedig in de reet.
11: En dat bezit dan?
12: Nou ja, hij wil wel even gaasje aan. Ja. Ja, je leert elke keer
11: weer wat nieuws.
12: Ja, nou, we gaan verder. Inbrekers hebben in het Pinksterweekend verhaast 3 ton aan kabelstel bij een metaal recyclingbedrijf onder meander in Rustenveen. De dieven ben via het lange trein van het bedrijf opkwam en ben langer het hier dwaande west om de kabels mee te nemen. De binnenneffers eigenaar Johan Balhuis van het Dupierre bedrijf dan ik genoeg tjoegen en camerabeelden die het helpen kennen biedt opsporen van de inbrekers.
15: Nou, er zijn camera's. Ja, hier en daar. We hebben de buren opgeroepen en we hebben mensen hoe het in de strijdterrein en dingen. Er zijn aardig wat mensen die al hier en daar wat zien hebben. En er ben ik 2 regentuigen al geweest. Zo is het 2. En nou, eerst hebben we de politie dan. En toen kwam er ook de tuur gewoon die sneden die handen nog. Ik noem wat zien.
12: Bij een plofkreek op een geldautomaat in het centrum van Burgum is vannacht een soort skee ontstaan. De automaat in de gevel van de Plus supermerk waar het om heel wat fjouweren heen. Om heel wat vrouwen heen, mij een explosief opblaast. Er is net één verwoende rekken, maar de skeer is dus grut. De politie had de omjouwing aanzet voor onderzoek. Hoe de buurt en of de verdachte nog holden binnen is nog niet bekend. Het Van Harsma-park in Drachten is compleet vernijd. Bij de grutskalige opknapbeurt is Johan uit Verlienen, want de oorspronkelijke Engelse landschapsstijl van het ontwerp van Gerrit Vlaskamp is verombracht. Van de midden is de officiële opening. Wethouder Maria Leroy van de gemeente Smellingeland luidt uit wat voor park het nou worden is.
8: Nou ja, eigenlijk een park waar voetgangers, wandelaars, maar ook mensen die eens even willen spelen met kinderen en rusten in een groene omgeving. Dat weer op een goede manier wordt gebruikt. Het is absoluut niet de bedoeling, want die hebben we er nou net uitgehaald, dat er met auto's of fietsen of brommers er doorheen gekrost wordt. Het is echt een park voor de rust en voor het genieten van het groen en de sfeer die daar hangt.
12: Het is mooi waar om het park in te gaan. Zinnen, vooral van de morgen is nog wat bewolking. Bloot droeg, de eerste wind. Viert wat koudere lucht aan. En daarop bloedt het zo'n jantje graden hinnen van de midden. De wind helpt in het watergebied aan naar windkracht 5 in de nacht. Minder wind en met opklarings een minimumtemperatuur van om de 10 graden hinnen.
11: Oké.
12: Vindt hij alweer? Want wie is het even ontzien naar boeten?
11: Ja, ik altijd dat het Waarburg komt, dan zie ik altijd even naar boeten.
12: Ja,
11: klopt het wel dat er zijn we.
12: Ja, inderdaad. Dan is de zin er, Rick.
11: Nou, Rieder in de reet naar de redactie. Nice op Helje. Succes, hè?
10: Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Mijn internet is traag, maar ik wil dan snel.
19: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
20: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
19: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Ik wil sneller dan snel.
21: Nul de Voor.
22: My Wim Brons.

dan dit. Njoggerjotter, een van de andere noemers al van Bluff. Is dit een vage tekst van Bluff? Je wil net dit. Ja, koe slimmer. Ik weet nog dat ik me blauw erger al die vage teksten. En toen win ze live op Glamour Beach. Ik denk, nou, dit is helemaal niks worden. Ik de dampen, daar met je zin als je. Ik denk, nou. Maar dat weer fantastisch. Ging wel gezet. Dus ja. Ik mijn vage teksten. Ja, want die win heeft net oors. Ze spelen wel goed. Daar komt het op del. Hier is John Mayer.

Bengals going down to Liverpool and do nothing all the days of my life. Vind dat een nieuwtje voor jou, dat achter kan die plaat. Liverpool, dan kom ik toch weer bij de Beatles uit. En dat verhaal over dat Bob Dylan de Beatles aan de pad helpen hebben. Dat klinkt een hele legendarische bijeenkomst te hebben in het Delmonico Hotel. Waarin de muzikale richting van de Beatles ik totaal verroren is. Daar ben ik dan net van op de hecht. Echt net. Serieus. Komt dadelijk waarom in de quiz. Gewoon als feitje hier. Maar dat we daar even wat meer context toe geschetst hebben bij deze dus. Het is kwartier voor, nou, 14 minuten voor het 4,5 zelfs. Hier is Bruce Springsteen en The Rising. Yes,

0: Rising, Bruce Springsteen. Dat hij nog prijzen voor kreeg en ik voor dit nummer in de aftermath. Zoals ik het zo goed in Gay Fries dat zeker net, maar wel na 9-11. Toen kwam dit uit. Eens even zien, het is 10 minuten voor. Het zien.
1: Jedder of letter?
0: Van de quiz die we spelen om 12 laten moet zien hoe een tweede minuut zelf nog verwijzen. Nou, we hebben heel dit al op Bob Dylan en de Beatles. Dat komt ik zeker voor dadelijk in de quiz. Maar ja, dan moet je eerst even kwalificeren voor deze quiz. En het gaat eigenlijk om. We steken deze quiz in met Bob Dylan. We duiken in de vrouw van deze grut Amerikaanse artiest. Zijn tweede album, The Freewheeling, kwam namelijk op deze dag uit. Op de zon 20e maaien. En daar stie ik deze klassieker op en ik wil graag even de titel hebben van die.
2: The answer, my friend.
0: Ja, is er. Dus de titel graag van deze klassieker van Bob Dylan.
2: The answer, my friend, is
0: 0620-499-99. Heb het dus vooral. En nog maar met de quiz dadelijk. Te winnen is het speeltje de Music Match. De nodige voor koekjes voor bij de koffie. En de nodige voor koffie en theelepel dat we direct bij hebben. Als vraag draaien, hoe het heeft de meesten. Hoe al bij voorwaarden of vol overboen. Hij komt deze quiz. Zeker in deze quiz. 0620-499-99. Of via de applicatie van Omroep Friesland op de telefoon. De titel van dit liedje. Yeah.

Little Richards. Ik wil het wel leuk hebben en al die. Mij betreft, ja. Drie minuten voort zien we mij nog eventjes. Dan beschik je de titel van deze klassieker van. Van Bob Dylan. Wat is de titel van dit liedje? Nog mij de quiz dadelijk. 0620 via Jochen, Ian Jochen. Of appetuus via de Omroep Friesland applicatie op smartphone. Oh, dat is weer een ouderwets instrumentaaltje. Want het nice van zien André Brasseur en de Big Fat Spiritual.

0: Ik lang net jij trouwens. Dus, ja.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Iep los spul. Wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor €7. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Noden voor.
1: Maivim Brons.

Voor de Full Believers, Doobie Brothers. Ik zei correct, we hebben hem al 50 tot 100 keer gehad, op je minst. Maar, ja, of vaker, hè. Maar nog nooit op basis de mooie zon, 20 mei, 2026, om zomer het Nootsie en Bobby Dot de stem van Michael McDonald verveelt nooit. Zeker net verpakt in zand. Mooi. Lichtvoetig. Optijn, melodietje, melodijtje. Want dat is dit toch echt... Oké, volgende.

0: beetje jazzy hit is het. Bijzonder eigenlijk wel. Via social media ook nog, hè? TikTok, Instagram. En daarna je op de radio plot draait. Door ik graag om mij.
1: Jedder of letter?
0: De titel van de quiz is dat. Van de telefoon is Frans Postmus van Hitsum. Goeiemorgen, Frans.
2: Wim, goeiemorgen.
0: Mooi is mijn dorst.
2: Ja, dat toch, ja. Ja, hoi.
0: Ja. Nou, laten we het even maar even induken. We kunnen daar nog even hoe die verkoosje, maar eerst even de business. Toch?
2: Nou, ik ook op Billen Blowing in the Wind.
0: Oh ja, dat is
3: my friend is blowing in the wind.
0: Ja, dat rek ik even.
2: Jurgen,
0: ja, dat ging ik nou net zeggen, hè, want dat is van belang voor deze eerste vraag.
2: Dat
0: toch ik al. Dan kijk ik nou net zo. Dan weet ik hier het vragen doet wel.
2: Nee, dat toch ik al, ja.
0: Nou, even voor het wat zitten nou dan enkel in die getal. Full Beliefs van de Doobie Brothers, daar begon ik mee. En die plaat, die kwam in 80. De vraag is, ja, Bob Dylan, een van de grootste singer-songwriters, al 10 vanzelfs. Blowing in the Wind, een van zijn meest bekende noemers. Wie dat Jetter of Letter als What a Full Beliefs van de Doobie Brothers uit de 80 jaren.
2: Jetter dus.
0: Ja, natuurlijk. Dat wie in Jotje in 68. Nee, 63. Sorry?
2: Ik dacht 62.
0: Nou, dan kunnen we dan nu discussiëren.
2: Nee, dat doen we dan.
0: Nee, nou, misschien dat het mij het album te krijgen heeft. Het album The Freewheeling, dat kwam in elk geval op deze dag uit. Op woensdag 27 mei. Vandaar hebben we de quiz in het ramp van Bob Dylan hebben te stingen. Maar wij zullen die nog even exact opsporen welke iertal dat dan exact is. Want we willen de feiten wel even voor mekaar hebben. Weet wel?
2: Ja, ja, oké, okay, door.
0: Ja, maar goed, dit verschil wie Sagrut, 80er hier.
2: Ja.
0: En Bob Dylan. Jij krijgt dat het toch 63 is, dat het uitkwam is.
2: Bliksem.
0: Ja. Ja, ik weet net. Waar zei 62 dan?
2: Ja, no. ik dacht 62, maar ja, dat ik kan me niet vergissen.
0: Ja, maar hoe lang is de lijn, joh? Dat kist al in het witte onthouden.
2: Not de week tolver.
0: Ja, dan maakt je dingen wel indruk, maar om dat dan helemaal vers te horen tot nou, dat exacte hiertal, dat is wel moeilijk, toch?
2: Dat is hartstikke moeilijk,
0: En hier kan de naast, wat kan schelen. De Music Match Quiz komt naar Italië in elk geval. Die sturen we op, want dat vraag je niet goed. Daar komt het eigenlijk wel op de hel. Dan dit feit. Bob Dylan nam de Beatles in New York. Maar dit is vraag 2. Bob Dylan nam de Beatles mij in New York in de vraat van de hashish. De marihuana en zo. Dat schijnt een heel... een historische meeting was te hebben in het Delmonico Hotel. Bob Dylan weer verbaasd dat ze dat net konden. En die had ze er gewoon geholpen. En daarna is de muziek van de Beatles psychedelischer worden en introspectiever. Maar we gaan op de Beatles, daar komt het op de bekend moppie van ze is dit.
4: Hey Jude.
0: Van de Beatles.
2: Ja. Dit is wat letter.
0: Ja, door, dat is er heel snel bij, maar dat klopt. Ik hoor een heel goed verhaal, maar hij is helemaal gelijk in 68.
2: Ja. Ja.
0: Mooi. Nou, dan voor de nodige voorkoekjes, bij deze. En dan voor de nodige voor koffie en theelepel, want die had bij vrachtrijden. Johnny Cash, wie ik goed bevreunen bij Bob Dylan. En together schreeuwen ze onder oren dit nummer.
5: Wanted man in California, wanted man in Buffalo. Wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio.
0: Het is ook een live versie van Wetse Machitwaan, jongen. Maar de vraag is, kwam dit nummer jetter of letter uit als Hey Jude, 68? Dat is wel moeilijk.
2: Ja, dit is net zo makkelijk. Ik denk dat ongeveer dezelfde TV.
0: Ja, dat klopt.
2: Ik gok dan in dit geval op letter.
0: Dat is dan helemaal goed. Dat kwam in 69 namelijk.
2: Ik ga dikke fris, jong.
0: Wat voor ding?
2: Ik ga dikke fris.
0: Dikke?
2: Ik ga dik het zwit.
0: Het fit?
2: Het zwit.
0: Het zwit?
2: Het zwit, ja.
0: Oh, het zwit. Ik denk het fit. Ja. Ik denk dat is wel een nieuwe hippe term voor ik heb won.
2: Nee. Nou, dat is
0: wel clear. Helemaal mooi. We kennen die bleedbaatje maar alle prijzen. Dan ben je wel tevreden. Dat wil jou zo graag voor.

0: En dat is duidelijk. Wat met de vakantie hebben? Krijg waarom van vakantie, begrijp ik?
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben even een tijdje weg naar Drenthe gaan zitten. Bij de Hunebedden.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
1: dat is... net een 44 is het.
0: Nee. Dat is vrij dichtbij. Bist de gauw weer thuis in Hitsum?
1: Ja, nu ook.
0: Hebben we noteren. Hebben we noteren. Dan heb ik nog hier een keus voor je. Een kar. Sorry, ik boe eigenlijk Henk Weijgaard op de playlist. Maar ik denk, ja, dat is wel heel wat oors als Bob Dylan. Dus ik maak kiezen. Henk Weijgaard, Bob Dylan. Wat zei je? Lekkere...
1: Dan doen we in dit geval Bob Dylan.
0: Toch maar. De times.
1: Ja,
0: de times are.
1: Oké,
0: best gedaan. Frans Leukers, mij.
1: Oké, doei.

temperatuur leidt dan wat leger, Joet. Maar we hebben de summer vibes nog wel een beetje te pakken. Van de heer Isselmar van French Connection op de radio. 23 moet het nooit zien. Laatst die 22 mei, is nodig voor. My Know the Cats, Rock and Roll. I gave you all the best years of my life. I can still remember.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Ja, het is Jan Wal van het Friese Reis, nou met Timo Jepkema. Hoi Timo, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Inwoners van Offenweer protesteren hier. Al 15 jaar hebben zij te krijgen met sloepverkeer en hutrieders op de smelle 4G-wei door het dorp. Maar dat wordt niet aan die. Door werkzaamheden onder de dikje erop is er komende weken nog volle meer sloepverkeer. Tiet voor actie, zei dwarsbewenner Abe Schuurmans.
14: Nou, wat wij doen is in een werrijden. Mijn auto's en fietsen. En dan de auto's precies op de goede snelheid. Dus eigenlijk een stiptijdsactie. Dus

0: Het is de nieuwe single van Jos Hartenveld. Litte stormen razen is juster uitbracht. Tenminste, juster kreeg ik hem in de box. Rock ballad. Dus eigenlijk Litte stormen razen, Jos Hartenveld. Het is exact kwartier voor Alven. De mij wilst een soort leeftijdsgenoten in het weekend op stap. Binnen zit Isa Bakker uit Snits in de boksering. Zwantje-jarige VWO-scholier die is 4 dagen in het weekend in alle gevallen. Nu trainen woen al het internationaal bokstoernooi in Zweden. En ze dreemt van de Olympische Spelen. En hoe combineert ze topsport met de squallen? Waarom is boksen zo volle meer als alleen een meppen? We vrezen je toen, Isa. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoi. Nou, dan eerst die vraag nog maar even. Boksen is volle meer als alleen maar slaan. Wat is het meppen, bedoel ik? Wat is het volgens jij?
1: Nou, boksen draait eigenlijk heel erg om techniek en timing en tactiek. En als je een beetje dom gaat slaan, ja, dan word je gewoon echt een beetje verschut gezet in de ring. Omdat de ander dan veel technischer is. Dus techniek en timing zijn het allerbelangrijkste.

0: belangrijkst in het boksen.
1: En balans.
0: Ja, zeker.
1: Ja, oké. Okay. Hoe komt het erbij? Door bij Santje Nier? Door het al een Iris Fjouwer in boksen?
0: Ja. Nou, mijn vader die geeft altijd al bokstraining, al sinds ik ben geboren eigenlijk. En aan het begin was ik nog een beetje te jong daarvoor, maar toen in corona begon ik een beetje met mijn vader te trainen hier thuis, op de oprit gewoon en in de woonkamer. En toen vond ik het eigenlijk heel leuk, dus dan ben ik steeds meer gaan trainen. En ja, toen is het uiteindelijk gekomen tot waar het nu is.
1: Ja, en waar ben je nou? Waar is het eerst? Waar sta je op dit moment in de bokswereld, zou ik maar zeggen? De dames.
0: Ik ben nu B-klasser. Dus dat is het. Je hebt 4 niveaus in het boksen. Dat is het 1 naar hoogste niveau. Als ik dan nog een paar win, dan ben ik bij het hoogste niveau van Nederland. En ik boks in de jeugd onder 60 kilo.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En de 5 dagen per week trainen dus. Is het, dat is vrij intensief, hè?
0: Ja, klopt. Maar nou ja, ik vind het heel leuk. Dus dan heb je ook niet dat je elke keer denkt van, ah shit, ik moet weer trainen of zo. Ik denk meer gewoon van, oh yes, ik kan weer.
1: Ik mag weer. Nou, dan gaat het vanzelf. Ja. Gaat het vanzelf.
0: Ja, precies.
1: Ja, juist. Nou ja, balans, de tactiek, alles zit erin voor jou in deze sport. De hashtag succes, Mai. De hashtag al het Noord-Nederlands kampioenschap won. En het Golden Girl Championship in Zweden.
0: Ja.
1: Wat voor toernooi is dat?
0: Dat is het grootste damestoernooi in Europa. Dus daar komen heel veel dames op af. Er waren bijna 600 deelnemers dit jaar volgens mij. Dus dat is een heel groot toernooi. En ik denk dat heel veel damesboxers weten ook wel wat voor een toernooi het is. Dus dat was wel heel cool om dat te winnen.
1: Helemaal stoer, ja. Mooi. Ja. Hij stond ondertussen ook nog even die VWO-examen. Helles is ik wel, maar klopt dat? Kreeg die
0: in? Ja, zeker. Ik heb gisteren mijn laatste examen gehad. Dus ik heb nu eindelijk lekker vakantie.
1: Oh ja, en hij is het helle dingst of net?
0: Ja, dat denk ik wel. Het moet wel heel gek lopen.
1: Ja, dat we rennen even de zaken vooruit. Kunnen ze niks schelen.
0: Ja.
1: Van net een lokbeest, ik al vast. Maar hoe doet dat? Deze ambitie combineren met de squallen is net makkelijk.
0: Het komt heel erg op plannen aan natuurlijk. En ik had dit jaar op zich wel een fijn rooster. Dus ik kon dan gewoon, als ik thuis kwam in de middag, bezig met school. En dan in de avond gewoon trainen. Maar ja, het vergt wel wat planning natuurlijk. Ik kon niet gewoon maar wat doen. Nee. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig.
1: Het is wel bijzonder. Was het nog studeren? Was de arts worden? En dan
0: neurologie.
1: Neurologie, ja, precies. Ja. Nou ja, volop in het nijs natuurlijk. Koppen bij voetballers, kind het meer. Boksen is, steert toch een beetje ter discussie, onder druk. Nou, dat rekt het boksen next, zoek ze.
0: Ja, zeker.
1: Ja, hoe zit er Tjernohannes aankomend neuroloog?
0: Ja, ik had ook voor mijn school, had ik daar mijn profielwerkstuk over gedaan. Over de invloed van boksen op de hersenen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat de gevaren voor mij nog wel meevallen, omdat ik in een best wel licht gewicht box en omdat ik een dame ben. Dus dan zijn de klappen toch iets minder hard.
1: Oh, oké. Okay. Dat is hij zelf gerustgesteld dus.
0: Ja.
1: Okay. Mooi. Ik zei Olympische Spelen. Is dat nou een doel uiteindelijk toch? Is dat West-Hinnenburgers?
0: Ja, ik denk dat voor heel veel topsporters uiteindelijk wel de ultieme droom is. Maar dan is er natuurlijk nog wel een lange weg te gaan. Dan moet ik eerst in Team NL komen en zo. Maar ja, uiteindelijk is dat wel de droom natuurlijk.
1: Ja. En wat is de eerste horde die is nou een assist op dat pad? Komt er nog een toernooi aan of een niveau bij Stellenbosch? Ja, de A.
0: Ik wil eerst aan het einde van het jaar Nederlands kampioen worden in de B-klasse bij de senioren. Dus dat staat nu eerst op het vizier, zeg maar.
1: Door de senioren?
0: Dus ik hoop dat ik eerst, ja.
1: Oké, dat maakt het niks uit?
0: Nee, is er niemand. Dus dan kan ik maar beter bij de senioren meedoen. En volgend jaar ben ik zelf ook volwassen, dus dan moet ik sowieso daar meedoen. Dus dan kan ik maar beter nu vast aan dat niveau ook wennen.
1: En wat voor leeftijd hebben die dames dan? Die is dan de verslamast?
0: Van 19 tot 39 kan het variëren.
1: Oké. Nou, dat is nog allemaal redelijk breed verskaat. Hartstikke leuk. Ise Bakker van Snits. Fijn is dat even nu de doeken van hoest opereerst. Is er nog?
0: Ja.
1: Oké. Doeg.
0: Doeg. Fijne middag.
1: Exact.

A New England, wie dat van Kirsty MacColl. Het is nog een oorliedje, dus ik kan, ja, meerdere het ze wel, ja, maar het is nog zijn titel, het meest ingewikkelde titel voor presentatoren ooit, om dat fatsoenlijk voor de radio te krijgen. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Dat is dat. Dat is die oren. Niet vrij bekend is van Kirsty MacColl. Zij is vooral van nog eentje voor het ijs. Die is vrij aan de lengte. Vanwege het gospel choir wat erin zit, ik. State of Independence, Donna Summers, ja. Yeah.

0: wurkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Bij het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen trolly hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect. Super.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Kort 2 minuten door Alphen. In dit jaloerige draaien we jou een lel om de pimpampet en draaiskief, zullen we zeggen. En het trap jou mijn ultieme classic. Mike Oldfield, Maggie Riley, de Moonlight Shadow.
9: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
15: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
16: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan de Orne. Kies het hele je terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
17: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of wie die tij wekker houdt.
3: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel over werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
17: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
15: Nul de Voor.
17: Mijn Wim Brons.

0: Armstrong. Dat is een zetten opbouw in dit nummer. Hij pakt het stevig uit aan het einde. Toch is het net echt een popplaat. Het wordt een folk-element. Folk-klank. Folk-arrangement zit erin. Komt echt door de stem van Maggie Riley, denk ik. Mike Oldfield, wie dat bij. The Moonlight Shadow. Dadelijk een lel van de pimpam pet automaat. Pakken we er dadelijk bij. Nee, Elvis. Oh. Wat ook nou? Het plaatje voor het. Nou, zullen we dan Fatty Pimper per automaat moeten doen? Ja, dan doen we dan Elvis wel even, want we winnen toch al mee aan de gang. Kom op.
1: V-H-Z-O-I-Q-F-D-S-L-O-T-T-C-I-M-W-L-W.
0: Dus. Een titel of een artiest die begint met een W. Dit hebben we nou ziek, joh.
1: W.
0: Ja. Van Wigwam, een instrumentatie van Bob Dylan. Of W van Willem Duin. Willem van. Nee, dat is. Ja, Stille Willem. Nee, dat kent ik ook net. Dat is bij mijn S. Spaan en Vermegen, zo kennen. Nee, kind dus net. Tiele van dat is mijn.
1: W.
0: Dat is wat ziekje. Dat is ik net. Nou, net mijn probleem, wat ik net zei, maar. Doos ermee aankomen. Jo, maar dat even betekent. Titels of artiesten bij een W.
1: Nee.
0: Nee, 0620, jou en Jochen, Jochen, hier, Jochen, Jochen. Of communiceer via de app van Omroep Friesland. Wil ik het echt gekomen. En dan nou, Elvis. A little less conversation.

0: Elvis Presley, a little less conversation, a little more action. Marilia Outer, Tom Holkenborg, Junkie XXL, die dit in de remix scoorde en daarmee een enorme hit scoorde. 2012. Nou, eens even zien wat er binnenkwam, is mij de...
1: W.
0: Titel van artiest mijn W, dat is Bed Wop Ziek. Nee, binnen in het rand van Pim Pampet, zo ik graag Jerewolle, Window of My Eyes. Van QB and the Blizzards, uit Marijke. Morgen Wim. Walk of Life van de Dire Straits. Mooie dij van Jordi. Dank Jordi voor die leuk plaatje trouwens natuurlijk. Hè. Classic. Within Temptation, Ice Queen, zei Johan. Wally Tax, komt Joop maar Johan. When I'm 64 van de Beatles. Maaike Kuper, zei dat. Hoi Wim, Wasted Words van... dat is wel dubbel W, hè. Van de Allman Brothers. Boukje, komt er maar Johan. Wasted Words. Van de Allman Brothers, dat is toch van de Motions... Mensen, daar ken ik het van, maar dat is zelfs even op ziek. Wolvertiet van Balders Draumer. Zei Tom. Heerlijk, dan het hier even los. Dan kan ik er even een chino aan. Topveske. Westlife, You Raise Me Up. Zoek heel graag Jerewolle. Zei Jannie. En Wijnsma, dank voor de tip, voor het idee. What a wonderful world. Dat is What a wonderful world. Drie keer weer. Dat is wel goed betocht. Louis Armstrong, ja. Walkers, wat neemt. Wings. Ja, Wings, ik altijd leuk. Wig Wam Bam. Dus ik twee keer W van de Sweet. Egbert komt ermee aan. Who Wants to Live Forever? Queen. Twee keer W van Sippy. Nou, dat kan. Dat rolt nog verder. Hest ik nog even de tiet. Ik sta nog even een stevige ballade in, ik nog. Qua lengte. Daar werk ik nog wel even mee onderwijs. Dus tinker nog even rustig. Neem de tiet. Tinker even naar mij. Een titel van artiest mij en.
1: W.
0: Dat is wat muziekje. Ondertussen is hier Lionel Richie en Penny Lover.

0: Lionel Richie, dus Penny Lover als ultieme lange ballade. Om de betinktiet even oprennen te letten voor titel of artiest mij. En, want dat zagen we eigenlijk. Nou, als je er nog wat zo binnen wat suggesties binnenkwam, Jurik. Wally Tax nog een keer. Wings with a little luck. Dat vind ik wel een mooie. Maar we hebben het oorzuit gekozen. Fokker Veenstra, dank voor die idee. Whitesnake, Here I Go Again. Ik een stevige. Who Wants to Live Forever? Nog een keer. Dan de versie van Dunes uit Martin. Wet, wet, wet. Angel Eyes. Ja, Trijke W. Is helemaal leuk, Pieter. Hoe het betocht. Maar wij voelen op deze van Linda eigenlijk. Omdat we krijgen zo'n langzaam, trage ballade. Hoor. En we hebben wat publiek in de studio van Boedenpost. Ballade, dat is maar wat traag, net. Dat kunnen we wat sneller, hè? Dan moet je weer hoppakee. Toch?
1: Ja.
0: Ja. We hebben net van die carnavalskrakers in Friesland, maar toch, ze noemen dan even die hekjes wel leuk, toch? Ja, dat vind ik ook. Dus we vonden deze suggestie van Linda hartstikke leuk. Wim Kersten en de Viltjes, weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Hakken we even.

0: muziek, maar de...
1: Wee.
0: Ja, dat is Wim Kersten in dit geval. En de viltjes mij, het bloemetjesgordijn. En die waard on, levert Rolinda, die kwam bij mij. Dank voor alle leuke suggesties, want er zijn meer leuke bij. En dank voor zelfs inwenders van Boedenpost voor het meisjongen met het bloemetjesgordijn. Die kon je hem nog wel, toch? Of net? Ja. Ja, wij, hè? Ja, dat dacht ik, we zetten hem even op.

0: Electric Light Orchestra, ELO, wie dat? My Evil Woman, het is haast die Albert Olven, dadelijk het Fries Knijs.
1: Ze maakt de hele sjerre stik.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
1: Ik vind je wel een moment erop.
2: Zoog op YouTube.
1: Het de wien, jaasjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is goed, Jelf het Hol van het Fries Kanaal. Nou, met Timo Jepkema. Timo, goeiemorgen weer.
13: Goeiemorgen. De politie is op het stuit dwaande mei wiedwaardig onderzoek bij een supermerk in Burgen, daar wie er een nacht een plof kreeg. Doelwit wie een jiltautomaat op de markt. Die strog een explosie uit de morka. De klap van de explosie wie ik die er in oren plakken, liek als Samar en Ordegeer. De technische recherche beziekert op het stuit sporen veilig te stellen. Daarbij werd ik een drone inzet. De omjouwing van de automaat is afzet, mijn linten. Het is net duidelijk of er echt wat buitmak is. De supermerk bleef de hele tijd dicht om te skeren zonder pawn. Wanneer de zaak weer iepekin is nog net duidelijk. In stadion Tialf op Jereveen wil een trainingscentrum voor Olympische wintersporters. Topsport Noord onderzoekt de komende 6 maanden of dat mogelijk is. De organisatie had type van de gemeente Jereveen en de provincie. Het plan is dat curlers, skeletonners en bobsleiers haar in het Jereveen tarie de kin op de winter spelen. Van skeleton en bobslee binnen no bijgeliks nog geen trainingsverschering in Nederland. Voor de eind van dit jaar mag duidelijk worden of de plan uit Vierbe binnen. Een 30-jarige man van Griekse komma, met Joort van de rugbank in Ljouwert verschijnen van de deur van een man in Zeilstedt. De zaak gaat over een stekpartij in oktober vlien hier. Een 28-jarige man kwam daarbij om het leven. Een oreman rekken verwoenen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Griek van deerslag en beziekt dat deerslag. Nevens het OM binnen beide slachtoffers in buik en borst stutsen. Het Van Haarsmapark in Drachten is compleet vernijd. Bij de grutskalige opknapbeurt is Sjoerneid verliende. Want de oorspronkelijke Engelse landschapstijl van het ontwerp van Gerrit Vlaskamp is verombrocht. Van de midden is de officiële opening. Wethouder Maria Leroy van de gemeente Smellingeloon leidt uit wat voor park het nou witten is.
14: Nou ja, eigenlijk een park waar voetgangers, wandelaars, maar ook mensen die eens even willen spelen met kinderen en rusten in een groene omgeving. Het is absoluut niet de bedoeling dat er met auto's of fietsen of brommers er doorheen gekrost wordt. Het is echt een park voor de rust, het groen en de sfeer die daar hangt.
13: Dan het waar, een soort rondte van de zinnen. Op zo'n nou en dan wat bevolking. Nee, het bleef droog, Joert. De wien uit het nat eerst is matig. Het wordt zo'n 19 graden. Joen is het helder en kwalt het vlug. Minima van een graad als zon. Morgen eerst volop zin is waar. Letter meer bewolking en dan zal 22 graden.
0: Timo, dank u.
13: Jo.
0: Oriëlle Hoermeernijs op de radio in Nooi Friesland. En ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl en op de app. Op de smartphone vanzelfs download hem. Hij is hartstikke handig. Dadelijk Bruno Mars en I Just Might.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nul de Voor.
20: Maivin Brons.

Ik vind die nieuwe ballade van hem ook wel lekker. Ja. Die van Bruno Mars. Dit is zijn vorige hit. Het is nog steeds een knijter, dit. I Just Might. Bruno Mars. In plaatje van de B-52's. En dan even de Jiddisch kalender van de muzikanten. Internationaal. Nederlands. Frisk hier en daar. Eerst de B-52's. Love Shack.

0: Kate Pearson, zongeres van de B-52's, Gutierre Nierekwer in Love Shack. Het de Jiddisch kalender op Onrieke van Willem Breusma. Bob Dylan is van Pinkster Week in 84, voor de schuld hij erbij. Robert Allen Zimmerman. Hewitt op deze dag, zo'n 20 mei, is het exact 26 hier verliezen dat Bon Jovi eindelijk een nummer 1 hit scoorde. Maar it's my life, oké. Okay. Maar goed, de Jiddisch, dit draait het eigenlijk om. Dit soort feitjes, dat propt hij direct altijd even bij, Willem. Maar het draait om de Jiddisch natuurlijk. De Spaanse jonger Paco Paco, het zien jullie hoort. Hij 81 is hij geworden. Hij scoorde maar 1 grote hit. Taka, taka, taka, taka, taka, ta. Zullen we die even opzetten? Ik pak hem maar even bij, dat is echt wel leuk.
1: Ja. We zitten.
0: Ik zoek wat om eens bij te pakken, maar Paco Paco is aardig om erbij te pakken. Zo. Ik wil even draaien. Want het is mooi waar, toch? Marty Christian, jonger en gitarist van de New Seekers. Dat er leuke liedjes ben dat van de New Seekers. Net zo popachtig ben. Oh, fijne. Een beetje, ja, tikje folkie, hè. Jochen Santagier is hier een jonger en gitarist dus van de New Seekers. Peter Knight, de violist van Steel Eye Span. All Around My Head. Jochen Santagier. Joet Shuxi Shuks, frontvrouw van Shuxi and the Banshees. Jochen 60, dit is de dijn. En dan Neil Finn, frontman van Crowded House. Je ziet dat hij Split Ends. 68 wordt een Joet. En Sean Kinney, dat is de drummer en oprichter van Alice in Chains, 60 op deze dag. Erik van Oppen van Volumia is 58 geworden. Rapper André van The Outcast, die is 51 geworden. Nou, dan hebben we er wel zo'n beetje. Dus, ik zoek Crowded House opzetten, maar omdat het zo mooi waar is. De temperatuur is hier. Je wordt dan wat leger, maar ik zit er toch in de Simmerse vibes. Paco Paco is hier met Takatakata. 81, Joet, van Edelok Wenske.

Hij was 27 dus toen hij dit scoorde. Njotje 72, Paco Paco, 81 is hier wat worden. En dit kwam je 72, takka takka takka takka takka. Bij de Jiddisch kalender is Joert onwernijen. Nee, Jiddisch morgen vanzelf. Wernij repertoire voor mij en mijn kinderen. Redje Blink voor Tolven is het worden. Noden voor. Waar is de morgen 27? Maaien. De klassieker van het goede doel. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang?

0: voor de doel.
1: Zone 80 komt deze, zone 80. Fantastisch nummer. Er is Sil Ek een net live versie, een gewone versie, een studio versie van Wes. Neem ik aan, maar die heb ik eigenlijk nog nooit. Dit is eigenlijk de, ja, de bekende versie, zullen we zeggen. Jacob Stijlwagen is onze coach voor de onderwerpen die nou in Friesland dadelijk. Jacob, goeiemorgen, wat zit er in het programma?
2: Een goeiemorgen. Er had oude oren een nacht een plofkrik geweest bij een Yieldautomaat op de markt in Burgum. De automaat die bij een supermarkt, die roept aardig wat skeer op. En een 30-jarige man van Griekse commons die doet voor de rechter in Ljouwert, voor de deur van een man in Ljouwert. Dat is eigenlijk hier door een strekpartij op de Bleeklaan in oktober, verliezen hier. Vindt het waar, Sibo, Nijs, Uitoren, Media, met Fijken. En de eerste muziek is aan van Jennifer Page.
1: It's just a little crush, gok ik zo'n beetje.
2: Dat is helemaal goed.
1: Oké, okay. Succes. Microfoontje mij en veel plezier met je verhaal.

0: Dat is een Friese versie van. Disse.
1: Ja. Christel Vinder van het programma Linker en Rugter, die werd wekker. Wat een vieze versie. Ja, die is er ook. Dit is net zo'n goede versie. Wel leuk, net van. Ooit opname jullie Loud bij de lokale omroep, net volgens mij. Maar goed, dat terzijde. Einde van dit programma. Groeten van mij, Wim Brons, en van Christel Vinder, Linker en Rugter van dit radioprogramma. Dank voor het harkje. Leuk, leuke smiley stek vooral. Maak je er een mooie midi van. Graag om morgen voor een eigen noot ervoor.

0: heel Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06-83-242-162.
4: Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
5: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in Nooi-Friesland. Er had afgelopen nacht een plofkrik was bij een geldautomaat. De markt in Burgum. De automaat die bij een supermerk. Verder het waard met Sibo, Nijs uit de Oorde Media, Mijn Feike en de eerste muziekzaad van Jennifer Page.
9: Iep een losspul. Wie Marsum speelt van 12 mei zo'n juni. Avonturenpark Okke Hel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
5: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
10: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we oorzen omsje en naar zijn steen op stoel?
11: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
10: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
11: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
5: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar 925 euro, inclusief installatie.
11: Waar een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
10: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
13: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
1: Noe in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek, Joods in Nooi Friesland, kwam van Jennifer Page. Dat wie Crush.
1: Van Tolvo, in je oren,
2: Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met de editie van Waar is die Zonen 20 maart. Er had de oude nacht een plofkrik was bij Jeeltautomaat op de markt in Burgum. De automaat stier bij een supermerk. En een 30-jarige man van Griekse komast, die doet van de rochter in Leuven, voor de deur van een man in dezelfde stad. De zaak hier door een stekpartij op de Bleeklaan in oktober, verlien hier. Het waarbedocht in kwart mei, Sibo Mollema, een goedemiddag.
3: Goedemiddag Jacob. Nou, van de middag een soort zinnen en een stuk frisser dan juster, maar zijn 16 tot 18 graden. Een matige en boven zee, een vrij krachtige noord-noordeerste wind. Morgen hebben we de hardrol voor de zinnen en een heeste temperatuur van zo'n 23 graden, maar een zwakke ontmatige eerste wind. Meer oer het waar om jouw wij in.
1: Ont in oeren,
2: Nooi Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Er had oude nacht een plofkrik was bij een Jeeltautomaat op de markt in Burgum. De automaat zit in de morgen bij de Plus-supermerk midden in het centrum. Bij de plofkrik rekken net hier verwoenen. In Burgum is verslaghouwer Auke Zelderust. Auke, een goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe ligt het er nou in Burgum?
5: Nou, het is hier in ieder geval een stuk rustiger. We staan hier nu bij de Pluswinkel, want dat is de supermerk waar het om gaat. Op een paar meter van een grutgat in de morgen, want daar het de explosie was. Daarachter kan ik zien dat die deeltautomaat, die staat er nog. Die is redelijk intact. Ik moet zeggen, in elk geval kan je daar niks uithalen. Maar het had duidelijk een hele zware explosie was. Dat heb ik ook gehoord van de mensen die hier vlakbij wenen. Die binnen wekker worden vannacht om 11 uur jouwen terug een dikke knal. Er wordt je voor vaker knald. Wat wel zijn we dit weer wel een hele grutte. Thijs Damstra, Jo binnen Wutvierde van de politie. Ja, een zware explosie.
6: Ja, een hele zware explosie. En je shirt ook, hè, een protte skeerheren. Dit hier heel los geen kind. Er waren je mensen boven. Er is, de winkel moest even dicht. En wie doen nog volop onderzoek je naar.
5: Ja. Ik heb ook mij omweende praatjes van ja, die knal dus, maar ik, een man die is die achter Ruud, die zegt, twee man op een scooter. Wat kan je daar eens zeggen?
6: Nou, die informatie is dus ook bekend. Er zijn twee mensen, twee mannen misschien vlucht. Nee, dus plofkraak. Gelukkig zonder buit. Hè, laat ik dat even benadrukken. Er zijn twee mannen vlucht. Waarschijnlijk op een scooter, op een motor. In ieder geval iets wat daar blikt met een hege snelheid. Dat is ik zoen. En daar doen we dus ook onderzoek naar. Ze zijn waarschijnlijk vlucht richting de Cooperstritten. Nou, daar doen we dus ook in die omgeving nog specifiek onderzoek. Maar beste daarna gaan binnen. Ja, dat is op dit moment onbekend. He, dus we hadden ze nog net onhouden en iedereen die daar wat hoe weet, maatschappijs melden.
5: Ja. Wat ik heb gehoord van de eigenaar, die had even bellen met de ATM, he, van de geldautomaat, yieldautomaat, die zei van ja, eigenlijk ben dit onzinnige acties.
6: Nou ja, in die zin, het is heel gevaarlijk. Hè? En wie door als politie onderzoek naar dit strafbare feit wat hier gebeurd is. Het is een poging die in tot een plofkraak. Maar nou ja, in die zin is de explosie west. Maar eerder gelukkig, waarschijnlijk geen buiten mij om. Het is ik nog zei dat in die automaat, daar zit vaak mechanismen die dat yield onbroekbaar maakt.
5: Inkpatroon.
6: Inkpatroon bijvoorbeeld. Ja, daar haal je er niks aan. Hè. Dus dan in die zin, keer zeggen het is een onzinnige actie. Maar het is echt gewoon levensgevaarlijk. Er waren hier mensen boven. Hè. Die ben vannacht wekkerskrokken in hun bed van een knal. Een absurde knal. En dit is nou het resultaat. Daar maar snij in. Hoe oors dit ding geen kind hier?
5: Wat voor dieren is binnen dit nou?
6: Ja, dat is lastig sissen, hè, op dit moment. Hè. We weten eigenlijk alleen nog dat het twee mannen misschien binnen op een motor of op een scooter die voortgaan binnen. Ja, of dat een opdracht is of dat hè, op eigen initiatief is, ja, dat is nog maar de vraag. En dat zult onderzoek uitwezen, matten. Het komt natuurlijk wel voor dat mensen dat in opdracht waar matten. Maar ja, dat maakt in dit geval nog maar blikken.
5: Ja. Ik heb ook even binnenschoen. Daar is de ravage redelijk rut. De eigenaar vertelde mij van nou, omdat er wat potgroen achterstier, die het de explosie wat zin houden.
6: Ja, nou, als dat zo is, hè, als dat op die manier gebeurd is, dan had dat echt een mazzelwest, want de skeer is misschien dertig wel wat beperkt bleun. Het is natuurlijk verschrikkelijk, hè. Er zit een gatje in de morgen, aan de binnenkant is skeer, dat automatisch stikken. Gelukkig in de winkel, Joert weer iepen, wie even sprake van dat het dichtbleuwen moest. Nou, op dit moment binnen mensen weer bezig met een WhatsApp meer, gelukkig. Maar ja, dit is natuurlijk, de skeer is enorm, ja.
5: Want de glaskerven, die leiden ongeveer 100 meter verderop.
6: Ja, maar snijken in wat voor explosie dit west had, hè. Mensen echt in de wijde omgeving had jet. Je boven zeker, maar wie haak ik melding kreeg van verderop. Ja, dat is gigantisch, ja.
5: Nou, druk aan het onderzoek.
6: Nou, ben ze druk bezig met onderzoek. De recherche is volop aan de gang. We gaan echt nog behoefte om mensen die wat weten, dat die zich bij ons melden. Dat mensen camerabeelden, misschien wel haaien uit de omgeving, of die motorscooter of die man op de sham binnen. Ja, meld dat soort informatie. Deal die biel met de politie, want die helpen u enorm.
5: Dank u wel.
6: Geen dank.
0: Verslagjouwer Auke Zelderust in Burgen. Dat dus vannacht een plofkrik plakvoen. In onderwijs, het radioprogramma tussen Fjouwer en Schijzoeren vanmiddag. Met Jan Dirk de Haan parteert mij de eigenaar van die supermerk.
2: Nooi Frieson, Media
0: Oersjoch. Fijke Wouda, een goeie met je.
7: Ja, goeie met je.
0: Wat is van in Orde Media?
7: Met die eigenaar van die supermerk. Ik wil net met die praten.
0: Nee.
7: Nee, oké. Okay. Nou, snap het wel.
0: Komt vaker voor.
7: Ja, een toerist die in een Italiaans hotelrestaurant om kraanwetter vregen en dat net kregen, die had daar een langrinde rjochtzaak verlen. Het Italiaanse Heegrjochtshof oordeelde dat hotels en restaurants net verplicht binnen om vergees of betellen kraanwetter om gasten te serveren. Deze zaak, Jacob, speelt het al zo'n de kriesvakantie in 2019.
0: Dat is wel een volhouder.
7: Nou, absoluut. Die vrouw die verbleurde in een 4-sterren hotel in het skigebied in de Italiaanse Dolomieten. Haar boeking weer op basis van heel pensioen, maar met jongzitten inbegrepen. Het zijn de drankjes. En dan vrezen Elsje jong weer om kraanwetter. Maar ze kregen heel tijd een fles mineraalwetter van 0,75 liter voor €100. Dat vind ik trouwens een beste prijs.
0: Aardig een prijs, ja.
7: Maar goed, ja, net sinds er dus dat de vrouw ik wil revium van het kraanwetter te betalen. Bleut hotel dat wegerien. Nou, de toeristen die is dus uiteindelijk nee, de rjochter staat. Kreeg een paar keer ongeliek. En ja, nou had ze zelfs bij het heegste rjochtsorgaan had ze ongeliek kregen. Ja, ze stelden dus dat wetter een universeel meeskerjocht is. En dat tagong dat kraanwetter onderdeel wezen maar van een gewone dienstverlening van een hotel of restaurant. Ze eerst een skeervergoeding van €2.200. Ik is aardig het wetter van drinken. Voor emotionele skeer en extra kosten.
0: Emotionele skeer, droog mineraalwetter?
7: Ja, precies. Ja, ja nee.
0: Maar het meid van mij.
7: Ja, het is jitter. Ik kan me er niet zo volop voorstellen. Dus ja, de Britse krant The Guardian die schroot nog dat het vaak als onbeleefd showen wordt in Italiaanse restaurants om kraanwetter te vregen. Zeker wanneer er al mineraalwetter onbeheer is. Misschien met die restaurant dan. Ik even nadenken van, moeten we nog €100 vregen voor zo'n flesje wetter?
0: Maar nou ja.
7: Ja toch? Ja.
0: Het is wel een verdienmodel.
7: Ja, nou inderdaad. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren Lax. Daar binnen deze examenperiode al meer dan 334.000 klachten binnenkomen. Dat is een heel soort. Bestuurslid en wordvierder Ines Jagoer die spreekt en ik van een grut aantal klachten. En dat lid nevens haar zin dat er echt iets verroren maat. Want nevens het Lax wijt de nadruk te volle op deze eindexamens. Dat eist zijn tol op het mentale welzijn van leerlingen en de prestaties. En ze pleit het voor een oren toetscultuur. Zowel af van de regel dat een leerling gemiddeld een 4 van heel scoren maakt voor alle makke centrale examens.
0: Ja,
7: maar degene die examens toch hoor.
0: Ja, je moet toch. Ja.
7: Ik snap hem net helemaal. Maar goed, het kan mij lezen. Dus. Maar ja, een beetje stress zit er toch bij, maar een examen.
0: Ja, dat leert mij ik.
7: Ja.
0: Maar wat was er dan voor systeem in vier?
7: Ja, dat is nog even de vraag.
0: Oh, dat vertellen ze er net
7: bij. Nee, dat vertellen ze er net bij.
0: Oh, jammer.
7: Nee, spietig. Dan in natuurgebied de plateau bij Valkenswaard. Er werd onderzocht dat de Amerikaanse stierkikker daar omhuppelt. Want er zijn DNA-sporen van bischofoon. En dat is een probleem, zei het is een vrouw.
8: De stierkikker heeft geen natuurlijke vijanden. Hè? Die heeft hij wel in Amerika, maar niet hier. Dat betekent dat hij hier zijn gang kan gaan. En dat betekent dat hij hier het voedsel opeet van onze eigen kikkers en salamanders bijvoorbeeld. Soms staan onze eigen kikkers en salamanders ook op zijn menu. En wat verder ook gebeurt is dat hij ziektes met zich mee kan brengen.
7: Ja, dat is een probleem voor zelfs. Bestrijden van best ken nevens de provincie op meerdere manieren.
8: Gelukkig doet deze soort er lang over om volwassen te worden, wel 2 jaar. Dus dan heb je echt nog de kans om die dril en die visjes weg te vangen. Nou ja, is het een volwassen exemplaar, dan zal je helaas moeten overgaan door eliminatie via een luchtbux.
7: Een luchtbux, dus oud zitten.
0: Oud zitten, ja.
7: Ja, dus de stierkikker is nog heel net voor in het gebied. Dus
0: okay.
7: Het ziet er denk ik wel goed uit,
0: ja.
7: Wat dat betreft. We maar even waarom naar Auronne Satrië. Want toen werd er een actie van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht. Ik heb die vast nog wel herinneren. Ze gingen daar op het spoor zitten. Het hele treinverkeer leidt daar trouwens stil bij Utrecht Centraal. Ja, Utrecht Centraal, de naam zei het al, leidt vrij centraal. Dus er was een soort trein die het uitvoerde. En gewoon wij, dan heen natuurlijk reizigersvereniging Rover. En die neemt het dan op voor de reizigers. Maar hoe de blokkade van Oudan Wiekijn, niks zijn. In eerste instantie. Ja, er wat voor wat zijn op sociale media, terug de vastzitter, Saskia Kluit. En die hier juist oproepen voor die demonstratie dealt.
0: Oh.
7: Dat is wel een beetje bijzonder.
0: Dat ben ik, ja.
7: Ja, toch? En dan niks is er. Henk Moorbij had er ergens een stremming of een staking of wat er wat misgaat. Ja, dan hebben ze fort een berjocht. Dus de Telegraaf die het er wat vragen hoe stelt. Maar ze het de telefoon net opnam. Reageert net via de app en via de mail. Nou, uiteindelijk het een woordvierder, Frank Visser, die zei van ja, nee, wij keuren die bezetting keuren we al. We zijn geen acties die de reizigers hinderen. Want dat mij een onveilige situatie creëert. En dat we net reageren kon, ja, de dienstdoende persvoorlichter is met vakantie.
0: Oh.
7: Dat weer de verklaring.
0: Oké.
7: Ja, nou ja. En ze zitten nou ik van, ja, uw vastzitter het die berichten intussen vertellen. En ze vindt het erg vervelend dat haar retweet dit heeft veroorzaakt.
0: Ja,
7: die opscore. Maar dan is misschien van tevoren even.
0: Zo zei ze, want die is ooit verwachter.
7: Ja, liep het mij ik toch?
0: Ja.
7: Nou ja.
0: Bijzonder verhaal weer.
7: Ja.
0: Oké, Feike Wouda, dank u wel. Het is op dit tijd 18 minuten over 12. Een 30-jarige man van Griekse komaas die het joed van de rechter in Ljouwert voor de deur van de man in dezelfde tijd. De zaak die toen een strekpartij op de Bleeklaan in oktober verlinier. We vernemen naar de stand van zaken naar de muziek van Crowded House.
9: Mooi, hè?
10: Nice.
9: Het heeft al impact.
11: Het waar.
12: Wat wil je nou nog meer?
13: Alles wat er speelt.
14: Yes, yes.
15: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
16: Bij Omroep Friesland.
15: En ik zal er voortaan goed op letten.
17: De

0: Muziek van Crowded House en Don't Dream It's Over. Een 20-jarige man van Griekse Command Instituut voor de Rechter in Leeuwarden voor de deur van de man in dezelfde stad. De zaak die toen een strekpartij in oktober verliende hier. Een 28-jarige man kwam erbij om het lippen. Een andere man rekken verwoenen en waard naar het ziekenhuis bracht. Het Openbaar Ministerie vertint de Griek van deerslag en het bezieken naar deerslag. Neffens het OM binnen beide slachtoffers in buik en borststutsen. En voor ons in de rechtbank is verslaghouder Geldo Sietsma. Geldo, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, het is nou schoft. Die zaak is om Jochen Oerdebroen. Wat is er van de morgen al onder water kwam?
1: Ja, die van de morgen is vooral over de vastgierenis. Wat er onder vraag hier en wat er op de dag van het stekincident zelfs barde. Eerst een stukje vastgierenis. De vertochte, dus een Griekse man, die kwam in 2024 naar Nederland om hier te werken. Hij wende in het huis onder Bleeklaan met twee Poolse huisgenoten. En hij werkte in Snits. Nou, dat dierlijke slachtoffer is dus een van die twee Poolse huisgenoten. En hebben ze hem weer de sfeer in het huis eens vanaf het begin al dat hij de wenjenkamer al min. Zien twee huisgenoten, die het bij de Pools kwinnen, praten alleen nog maar in die taal met elkaar en amper met hem. En hij stoorde hem eens ook aan het alcohol en druskebroek van de twee malen en de troep in het huis. Dus hij had daarom al besloten om over werk te zieken en te verhuizen. Dus in de weekend van het incident, toen wende hij er nog, toen vierde het dierlijke slachtoffer dus zijn jeetje. Nou, dan hebben ze de vertochte water dagenlang dronken en cocaïne broekt. En hij zei het hem meerdere keren en cocaïne onbeenwaard, maar dat hij dat weigerde.
0: Ja, en wat is er dan uiteindelijk op die dag zelf gebeurd? Wat had later die strekpartij?
1: Nou ja, dus na een weekend lang van feesten tussen het deerlijk slachtoffer en zijn maten, die de vertochte dus net wel mooi, doe wie de vertochte eten ontmaakt in de keuken en hij zoe naar zijn kamer gaan om daar te eten. En toen kwam hij in zijn huisgenoot, de Poolse man, leuk naar boven en hij zei, clean the kitchen. Nou, vloekwoord erachteraan. Ik zat Edward Helje. En daarna sloeg hij hut erdoor dicht. Nou, een orenman, een vreun van zijn Poolse huisgenoot, ook een Poolse man, die kwam de kamer in en die lutsen vertochten ons in Jermijn onderen. En toen uiteindelijk stonden ze met zijn trein in de keuken en hij werd klemzet tussen de twee Poolse man. De ene is die voor hem, de oren achter hem. En hebben ze de vertochten, wien zij zwier onder invloed, ja, en reageerden ze agressief. Maar hij is ook weer gewoon hielendal net. Ze likken hielendal in haar eigen wereld. Ja, en verklaren dat het dierlijke slachtoffer uiteindelijk een mes uit de wasbak pakte. En in paniek treur hij de man voort, pakte hij zelfs ook een mes. En zo rekken hij beide slachtoffers. Ja, en wat er daarna op krijgt bad is het grote punt van discussie in de rugzeel. De vertochter die had voelde dat hij net stutsen had, maar dat de slachtoffers in de wrakseling zin het mes omgevallen binnen. Een van die mannen die rekte dus ook flink verwoenen. Ze draven al in de boetenta. Voor één slachtoffer dus kwam de help te let. Hij waat nog reanimeren, maar hij liep het net. En het andere slachtoffer dat waat verwoenen naar het ziekenhuis bracht.
0: Ja, en het slachtoffer dat het incident oorleefd had, of de familie van het dierlijke slachtoffer, binnen die er bij?
1: Nee, het slachtoffer dat Oelibbe had, die is net in een rugzeel onwijzig. De nabestaanden van het dierlijke slachtoffer, dus de Poolse familie, die binnen de wol, maar die zitten net in dezelfde rondte. De heid, de mem en de zus van het slachtoffer, die zitten in een speciale slachtofferrondte mooi te harken. En de orenzus van het dierlijke slachtoffer, die harkt mooi via een verbinding in Zweden. Er is wel een advocaat van de nabestaanden in een rugzeel onwijzig en die zal mogelijk voor haar een aanstekend bedwam.
0: Ja, en hoe gaat de zaak aanstekend naar het schoft?
1: Ja, en aan stelt de rechter dus meer vragen stellen. En dan stelt hij geen over de persoonlijke omstandigheden van de vertochte. De advocaat en het Openbaar Ministerie krijgen het nog een wut. En het zou ik zou wijzen kunnen dat de nabestaanden ook nog een verklaring al is.
0: Oké, we wachten het al. En weer de meer hoor in het programma Onderwijs tussen Fjouwer en Seinzoorde. Geldo Sietsma, dank u wel. Het is Astel Wien, dadelijk het regen naar de Nijs. In het kwad, mijn team heb ik hem hier in Nooie Friesland.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
3: Goeiemorgen.
4: Erit, Harm en Feike praten die bij.
3: En morgen is erbij, bij erbij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
4: En maar de muziek was vleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
5: Van Saison, Jochen Oeren.
3: Dat is Nettelio.
6: Nee, dat is Nettelio.
2: Friesland van de Moorn.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check pas aan. En door.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Dit is Omroep Friesland.
4: FM.
0: Het is nu 1 minuut voor Jalwien. Het regionale nieuws in kort met Timo Jaapkema. Een goeiemiddje.
10: Goeiemiddje. In stadion Tiaf wil een trainingscentrum worden voor Olympische wintersporters. Topsport Noord onderzoekt het komende jaar hier of dat mogelijk is. De organisatie had type van de gemeente Jereveen en de provincie Friesland. Het plan is dat curlers, skeletonners en bobsleiers haar in het Jereveen-tar iedere keer op de winter spelen. Van skeleton en bobslee binnen nou bijgelijks nog geen trainingsverschijnings in Nederland. Van het eind van dit jaar moet duidelijk worden of de plan uit vier binnen. De rechtbank Noord-Nederland had de leverancier van houtkachels, gaskachels en pelletkachels het stokertje failliet verklaren. Het stokertje zit in museumdorp Orvelte in Drenthe, maar had ook een winkel op de Jouwer. De kachelleverancier bestiet al meer dan 30 jaar. Er worden net alleen nog kachels verkocht. In Orvelte zit ook een eigen werkplaat, het onderhoud om kachels die wordt. Er binnen zijn 60 meiwerkers. De omzet is naar eigen zeggen een paar miljoen. Daarmee is het stokertje een grote speler in de verkoop van kachels, net alleen nog in Nederland, maar ook in de Borland. Hoe de oorzaak van het faillissement en de consequenties is nog niet bekend. De winkel op Jouwer is nevens een meiwerker nog wel gewoon iepen. Inbrekers hadden in het Pinksterweekend voor haast 3 ton om kabels stellen bij een metaalrecyclingbedrijf onder Meander in Suzusterveen. De dieven binnen via het lange trein van het bedrijf opkwamen en binnen langere tijd waande west om de kabels mee te nemen. De binnenhebbers eigenaar Johan Bulthuis van het duperen bedrijf dan ik een nachtjoegen en camerabiel die het helpen kennen bij het opsporen van die inbrekkers.
11: Nou, er zijn camera's. Ja, hier en daar. We hebben de buren al opgeroepen en we hebben mensen hoe het in de strijdterrein en de dingen. Er zijn aardig wat mensen die al hier en daar wat zien. En daar ben ik vaak rekening toe al geweest. Zo is het waar. En nou, eerst heb je de politie dan. En toen kwam er ook natuurlijk gewoon die sneden Jan nou ook nog wat zien.
10: En zijn Cambuur zult van een beetje haar nieuwe H-trainer officieel presenteren. Johan Plat wordt dan vastgesteld om te passen. De nu 38-jarige Purmerender tekent een contract voor 2 jaar. Plat is een relatief onbekende naam voor het grote publiek. Hij werd trainer bij de jeugd van Volendam en werd letterlijk assistent van Dick Schreuder bij PEC Zwolle en Castellón, een club op het 2e niveau in Spanje. Na alle gedachten stiet Plat in juli voor het eerst voor de spelersgroep. Tot zover.
0: Oké. Timmy Hapkema, dank u wel. Dadelijk het waar, een meisibo, oer krijgt dat minder als 2 minuten.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
15: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebied aan huis via 06-83-242-1-2.
16: Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis.
15: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Noe Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

0: Rob Friesland.
1: Dadelijk hier nou in Friesland. Provinciale steden praten jullie benam over het Friese Wemplan. Hoe de vraag werd, nije huizen bouwd worden matten. Onder andere de VVD vindt dat Wemplan net ambitieus genoeg.
2: Om Jan Schäfer, Partij van de Arbeid, jaren 70, maar te citeren. In domke praat kies net wennen.
1: Het Waberdocht nou. Ja, wie leuke opmerking, Sibo.
3: Ik moest er helemaal blij zijn.
1: Ja, ik ken het. Het waar, Sibo. Goeiemiddje.
3: Goeiemiddje, Jacob.
1: Het scheelt zo wat, Joske met Juster.
3: Ja, het is net Leon. Skielke die zit op zo'n 14 hele graden. Dan wordt 16, 12, bolzert 18 graden. Laagsem 18,1. Nou, grauw zontje zo, nee, beet zontje 6 en waske maar 18,8. Dan letten dus even zo'n 4 graden heger dan op Skielke. Ja, van de mist is er amper bewolking, dus een soort zinnen. De temperatuur die haalt een weer die ja, wel normaal is voor een maaien, maar is een 18, 19 graden. Ja, de waterland die haalt je terug de onvierde ja, polaire lucht, wat er een beetje door de zinnen komt. Dat is al komstig van een hege drukgebied dat in de buurt van Schotland leidt. Ja, dat neemt nou even een slinger koude lucht mee. En de waterland die helle dan zo'n 15, 16 graden. Nou ja, op de Nijmeegse dan zakken de temperatuur nou, al vrij rap. Dus een warme jong zit er deze keer net in. De wind die vanuit het noordoosten komt, joen is matig en bovenzee vrij krachtig. Nou, let er op de joen, dan neemt de wind aan en wordt dan vannacht zwak en komt dan meer uit het eerst noordoosten. Een frisse nacht kan ik wel zeggen, maar zo'n 10 graden en dan ontstaan er wat stapelwolken, maar ook dan bloedt het droog.
1: Dan zegt Jos Nemon, herpakt die temperaturen met wat of is dit het even?
3: Ja, die gaat wel weer in de lift, want morgen dan rent de temperatuur op. Nee, zo'n, in de medie op zo'n goede 23 graden. Ja, de waterland die mag het mij minder doen. Daar leidt er ongeveer op zo'n jontje, 20. Maar ja, eerst loeken er nog wat stapelwolken over betekent in de morgen. Maar gaan wij de morgen lossen die op. En dan valt er een dij mee een soort zin en een zwakke eerste wind. En we zien in het waardgebied, dan neemt de wind op de Nijmeegse ek wat ta en is dan meteen toch wel vrij krachtig. Nou, die wind bloedt daar in de nacht ek wat steen. De provincie neemt de wind juist wat af. Nou, de nachttemperatuur die komt heger uit dan de komende nacht en die leidt dan op zijn 14 graden. En dat komt toch een naar zuideerst draaiende wind en wordt er wat warmere lucht omviert.
1: En als de Jos naar Vreet en het weekend, meestal wilde graag op uit, is er een beetje knap waar bij?
3: Ja, dat ligt het uit generaal net eerst raar. Als naar Vreet, Jos, ja, dan overheerst het de sluierbewolking. Maar ik wil eens even wat zinnen, dus een beetje een flauwe zinnen. Zeg maar, die wat filteren. Ja, de zuid-zuidwesten wien is dan wat toch wel wat vlagerig. En zelfs op de midden is toch wel een kracht 5, Hallie. Mei de zuidwestenwind wordt er dan ook warmer lucht omviert. En dan leidt de temperatuur om de 25 graden. En dus simmerske temperaturen. Dan praat ik dus over het eerste en zuideerste van de provincie. Bob in de provincie, ja, daar zult er ik west een draaien en 4 graden lege lessen. Nou, op de joen dan zakken de temperatuur vrij rap. Toch een ja, meer naar het west-noordwesten draaiende wind. Ja, en sneeuw, ja, het nou ligt ik weer een haatroom voor de zinnen. En dan is er amper bewolking, een matige noordwestenwind. Ja, daar is de temperatuur op naar zijn 19 graden op de waterland en 23 graden in het eerste van de provincie. Dus al een heel gaarlijke dij, dacht ik. In de nacht is er een kans op een spatje rein, maar dus net een soort millimeters in de schrikplakken, want er binnen wat lichte buikers, dat het gewoon droog bloed. Ja, snijden hebben we een aanvulling van wolken en zinnen. Ja, de temperatuur die docht dan een stapje de bek en die lijnt dan, ja, maar krek boppen de 20 graden. Nou, de meeste plakken zal droog wijzen, maar er is een lietse kans op een spatje rein uit een ja, licht buiken. Dus allemaal een soort zinnen, maar wat hegere temperaturen. In het weekend wordt het toch een beetje licht wisselvallig.
1: Oké, Sibo Mollema, dank u wel. Weer die werd in het programma Onderwijs met je tussen 4 en 6 uur.

0: rondte voor de vier grote gemeenten in Friesland, zonder dat het ten koste gaat van de lietere plakken. Een bijdrage van Onno Valkena.
1: En stedelijk Erik de Geurs van de VVD, liet ik maar gelijk maar de door in hoes vallen, had dit college van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie, had hij wel genoeg eeg voor de noorden van de grote steden, de grote gemeentes in Friesland.
2: Als je kijkt naar de tekst zoals die opgenomen in ontwerp POVI, dus de ontwerp-omgevingsvisie, dan moet je daar grote zorgen over maken, inderdaad. En dan is onze conclusie van, nou, dat wordt nog een hete herfst. Wordt nog een stevige discussie met het college om de zorgen van de vier grote gemeenten om die inderdaad goed te kunnen adresseren.
1: Ja, want jou vinden dat het provinciaal bestuur met de vier grootste gemeentes in Friesland, dus nou, toen Ljouwert, Jereveen, Drachten en Zuidwest-Friesland, wat meer rond de jamot voor wenningbouw?
2: Ook. Kijk, er zijn vorig jaar afspraken gemaakt. Wij vinden afspraken moet je honoreren met die vier gemeenten. Maar daarnaast vinden wij dat ook andere gemeenten in Friesland recht hebben op woningbouw naar behoefte. En wij vinden dat je nu eindelijk eens een keer moet doorpakken. En als we kijken naar hoe de POVI is opgesteld. Kijk, de woonvisie waar we het vandaag over hebben, daar is op zich niet zo heel veel mis mee. Maar die past binnen het kader van de omgevingsvisie. En die omgevingsvisie, daar maken we ons grote zorgen over. Want er worden allerlei regels en beperkingen opgelegd. En ook om Jan Schäfer, hè, Partij van de Arbeid, jaren 70, maar te citeren, in domke praatjes net wen je.
1: Ja, want die fjouwe blutse gemeentes zijn zelfs ik al een signaal, Aujoen. Want binnen gemeentes die ben maar ja, grootschalige wenbouwplan bezig. Hè? Middelzee, vlak onder Ljouwert, is daar een voorbeeld van.
2: Nou, als je kijkt naar wat de POVI aan ruimte geeft, dan is dat minder voor heel Friesland dan wat ze vorig jaar hebben afgesproken met die vier grote gemeenten. Dus dat is raar. Daar klopt iets niet.
1: En dus je wilde er nou afspraken om uit in provinciale steden om die fjouwe grotere gemeentes die rond de Wolteaan.
2: En alle andere gemeenten, wij moeten bouwen naar behoefte. We moeten stoppen met denken dat wij wel weten wat de markt aan kan. Laat de mensen, laat de steden, laat de dorpen, laat de gemeenten dat zelf bepalen. Er is heel veel vraag naar woningen. We hebben al een achterstand aan woningen. We hebben al een achterstand van meer dan 3000 woningen. Ik zou zeggen, bouwen, bouwen, bouwen. En stop met dit domme gepraat. Dus wij verwachten actie van het college.
1: Hey, zien ze dat nog wel? Bouwen, bouwen, bouwen. We zijn op een peerplak in Friesland leibouwprojecten net teruggegaan, omdat er onvoldoende stroomcapaciteit is.
2: Kijk, als er technische beperkingen zijn, zijn er technische beperkingen. Maar waar wij ons zorgen over maken, is dat je als overheid ook nog beperkingen op gaat leggen waar het niet nodig is. Dus laten we ons beperken tot waar het echt niet kan. Hè? Dus de technische dingetjes, de stroom, de verzint allemaal maar. Maar niet als overheid nog eens extra de boel op slot gezet. Extra voorwaarden, extra omstandigheden gaan lopen creëren. Wij vinden, je moet eindelijk eens een keertje aan de slag met de woningbouw.
1: Vindt de VVD dan dat Oeral in Friesland bouwt wil ik hè?
2: Wij vinden dat als onze inwoners behoefte hebben aan woningen, dat wij die moeten bouwen.
1: En het gaat dan misschien, ik net alleen nog om uw inwenners, maar ik wil meestal van boeten die het graag hierheen willen.
2: Dat zou kunnen, zeker als het om de vier grote steden gaat, zijn daar ook vast wel opgaven. Maar dat is voor ons hier het speerpunt. Voor ons is het speerpunt dat onze kinderen zo meteen in Friesland kunnen blijven wonen. En dat ze niet naar buiten moeten, omdat wij hier onvoldoende woningen hebben. Dat kan niet waar zijn.
1: Maar het probleem is, geloof ik, net alleen dat er net genoeg wenningen binnen, maar dat er, zeker van de jongere generatie, net genoeg betaalbare wenningen binnen.
2: Ja, en dat is juist de uitdaging inderdaad. En daar kun je als overheid op sturen en laten we dat dan ook eens een keer gaan doen.
1: Maar mis je dan genoeg ambitie bij dit provinciaal bestuur?
2: Ja, ik mis ambitie en ik zie toch te veel angst voor ja, misschien gaan we bouwen voor leegstand. Laat dat aan de markt over.
1: Maar is dit dan een beetje een plattelandscollege? Maar BBB als grootste partij, de Jonker en ik, ja, CDA, FNP, ChristenUnie.
2: Het is niet om een college met weinig ambitie. Dat heb ik de afgelopen 3 jaar wel gezien. Het is iets meer bevlogenheid in dit laatste jaar zou heel mooi zijn.
0: Zijn fractievoorzitter Erik ter Keurs van de steerfractie van de VVD in Peter Meij, Onno Valkena.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont 1 oren.
5: Oont 1 oren.
4: Nou in Friesland.

0: Tasmin Archer en Sleeping Satellite. In de Louter Vrijheidsweek is het project Lief en Leed uiteenzet. Doel is om ik mijn kaartje of een blomke verbinding en blierskip te brengen en zo wat het dan in Iersemers. In de week doggen zo'n strit in mei en in elke strit is er zijn in de gangmaker beneemd. En vlagjouwer Auke Zeldrust praat met Ier van Harden en dat is Ilse ter Heggen.
1: Nou, ik ga dus met Lief en Leed proberen om mensen bij elkaar te brengen. En dan gaan we kaartjes in bussen gooien en kijken wat mensen nodig hebben en een beetje wat meer verbinding zoeken met elkaar.
2: Waarom heb je eigenlijk opgegeven als gangmaker?
1: Nou, omdat ik het een heel leuk initiatief vind. Het is dus voor het eerst hier in de Vrijheidswijk. En nou, ik hoorde het via. Ik dacht, nou, dat is echt wat voor mij.
2: Ben jij een gangmaker?
1: Ja, wel een beetje. Maar dus meestal niet echt in mijn wijk. En dat is wat mij ook aanspreekt. Ik wil mensen in mijn straat wat meer leren kennen. Ik kom vaak in de stad en ik organiseer ook wel dingetjes en feestjes. Maar ja, ik wil dat meer hier doen.
2: In je eigen straat?
1: In mijn eigen straat, ja.
2: Kun jij een omschrijving geven van je eigen straat? Hoe is de sfeer daar? Kennen de mensen elkaar?
1: Ja, veel mensen kennen elkaar wel. Ja, ja, ik ken eigenlijk in mijn blokje, weet ik wel bijna iedereen wie er woont. Maar dat is dus, zijn er één of twee die ik nog niet zo goed ken.
2: Wat ga je als gangmaker doen in jouw straat?
1: Nou, volgens mij is eerst het idee dat ik iedereen ga op de hoogte stellen van wat het is, wat het inhoudt. Dus gewoon een kaartje in de bus. Nou, en dan kunnen mensen bij mij aankloppen of langskomen en dan ga ik met mensen praatjes maken en zo.
2: Het WK komt eraan. Een feestje?
1: Voor het WK? Nou, ik ben zelf helemaal niet van voetbal. Maar als mensen dat heel erg leuk vinden, dan moeten we dat vooral doen. Maar volgens mij is het niet per se helemaal de bedoeling dat het budget echt wordt gebruikt om feestjes, want het is niet zoveel. Het is meer om echt onderling een presentje, weet je wel. Zo van eventjes sterkte of eventjes gefeliciteerd of dat soort dingen meer. Maar het is wel een soort van opstapje om dan later ook wat meer, nou, wie weet, een feestje te hebben of een bijeenkomst of zo. Of even koffie met elkaar drinken op straat. Dat is ook al heel mooi, denk ik.
2: De eenzaamheid, hè? Wordt wel genoemd in deze wijk. Merk jij dat ook in jouw straat?
1: Ja, want dat leid ik eigenlijk af uit het feit dat ik veel mensen niet zo vaak zie, zeg maar. Nou ja, bij mij op de galerij wel, maar je hebt ook mensen die komen niet zoveel buiten. Of je ziet dat de tuin een beetje wat ondergroeid is en zo. En dan ga je wel denken van, wat speelt zich daar af en gaat het goed met diegene? En ja.
2: En dat gaat veranderen dus nu?
1: Ja, ja, ja. Ik vind het ook heel erg leuk. Want op dit moment doe ik nog vrijwilligerswerk bij Erasmus. Dat is aan de andere kant van de stad, bij de ouderen. En dan organiseer ik ook activiteiten. En ik hoop dat we dat ook hier een beetje wat meer kunnen doen. Zodat ook ouderen die nu op dit moment niet in een verzorgingshuis zitten met activiteiten, die dan wel kunnen samenkomen. En even koffie doen en zo. Ja, vind ik wel heel belangrijk.
2: De gangmaker heeft er zin in?
1: Ik heb er wel zin in, ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoe de reactie gaat zijn vanuit de straat. Van of mensen zoiets hebben van, ja, doe maar weer, weet je wel. Maar, of dat ze gewoon zoiets hebben van, oh, leuk en kleurig en fleurig en gezellig en zo.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons eerhoren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Jacob Stelwagen.
3: Omroep Friesland.
0: Ja, dus de man had het een bedrag mee. Harry Styles, 4 juni stiet er nog in de Johan Cruijff Arena. Dan gaat er naar Engeland, 4 concerten op Wembley. En dan is Sao Paulo in Brazilië en Mexico stad in Mexico. Dus hij had het druk zat. Dit is Harry Styles. Dit is hier van zijn nummers. Het heet American Girls.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan, goeie.
2: Hey, goeie met je.
0: Wat is familie voor dus?
2: Nou, we hebben zo het Tsiers van Duur. Hast dat wel eens dingen?
0: Nee, en ik denk het van doel.
2: Nou ja, Boukje die wil het Tsiers van Duur gezellig het riesje van meidje. Dus ze krijgt alle rond de buurt op radio. Ik ben benijd. Ik zou draaien weer aanzetten. Misschien draai ze bij, hè?
0: Ja?
2: Ja, lekker jong. Lekker gezellig. En dan sneurende komen we toezende radio vanavond naar Beestersweg. Ik ga net heen, want het is dan radio vanavond. Die praten op lange afstand met elkaar. En daar kan je echt alles krijgen. Onderdeel, daar kan je gek naar betinken. Daar komen alle leefhebbers, havers die komen daar bij elkaar. En daar hebben we het eerst door een gewone jongen die dan wordt. Hij komt als assistent hotelmanager te lonen op een Holland America Line cruise skip.
0: Oh, lekker.
2: Ik ken van zelfs hier is, maar
0: ja.
2: Die speelt dan alles daar op dat skip.
0: Ja.
2: Wij willen dit ik wel even weten wat die jongen daar bedijn had. En daar linkplaten bij betekenen hoe dit onderwerp.
0: Een boot.
2: Ja, hoe een boot. Ken, skip. Ja.
0: Rock the boat.
2: Rock the boat.
0: Ja.
2: Ja, leuk.
0: Ja.
2: Ja, leuk. Ik scroom even op, hè.
0: Ja, is goed.
2: Rock the boat.
0: 0520-4-9-9-9-9 of...
2: De omroep heb, kist ik broeken van die linkplaat.
0: Oké. Okay. Zo het willen vermeed je.
2: Mooi.
0: Dit is hier een nieuwe Friesland met editie van Zonen 20 mei van het IS 2026. We winnen werk morgen om 12 woorden, graag dan en voor nu nog een noffelijke midden verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag bij Omroep Friesland. Eerst naar het verkeer. De windproblemen op de N359 Lemmer richting Ljouwert. Dat is tussen de aansluiting met de A6 en Sondel. Er zit een auto in de brand en de dijk is daar dicht. En het geldt voor beide kanten. Kisto man van Hoerswijze zonder in eigen bed, die familie en vreun of zelfs een verste horizon. Dadelijk het verhaal van Chris Koornstra van Dan Boort, die van zijn werk het leven terugbrengt op een cruiseskip. Tinkelink mij, mijn plaat nu dit onderwerp. Wist je had de omroep app voen? Wat voor denken aan die populaire serie die 80 op de Pacific Princess. Creatieve toch, van Kisto betinken. Tinkelink even mij. Graag dien plaat. WhatsApp 0620 4 Jochen Jochen of de Omroep app.
9: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
10: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te hernen? Bij Is aan de Orne. Kies het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuur knietje on het wetter.
15: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
16: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
15: Toch ek mij, jouw de grijdevoegels in Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
17: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de voor Elsen hier.
18: Goedemiddag.
19: Maar Johan Terf.

0: Ja, Hans, die Johan Terpstra van Omroep Friesland, hè? Wat vies toon daar nou van?
1: Hij komt dan wel uit Akrum, maar het hoort net door. Was maar zat denken, hij is op een radio, dan had hij in elk geval wel een alibi.

0: alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland. Goeiemiddag.
2: Ja, ik hou er een groot plezier mee.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: Freek dwaande aan haar uitzonderlijke riege van maar liefst 10 concerten in het Gelderdome in Arnhem.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
3: Goedemiddag, Johan Jonge.
0: Ja, is er even niet om jou in dit jaar wel even gezien sinds je zetten we de mei van een jeertje jubileum. Want een lied gek of mooi momentje. Stuur nou die bericht in via de Omroep app. Wat gaan we vanmiddag, goedemiddag. Het zie is volle meer als alleen nog een blokje op de borrelplank of een plakje op de ballen, vindt bouwtje. Zowel van Siers van Du werd een gezellige traditiemeidje. En sneu komen er weer tozenden radiofanaten naar Beestersweg voor de 46e editie van de Friese Radiomerk. En dadelijk eerst, ja, de vraag: hoe komt een gewone jongen uit Damwoord te lonen als assistent hotelmanager op een Holland America Line cruiseskip? En hoe zocht dat lippen er onboord nou echt uit?
2: Tink en Link.
0: Nou, en daar hebben we platen bij betekenen. Dat is wel wie het rijdt of die een hartstikke mooi. Ik zocht die nomen op app misschien. We pakken er even een peer uit. Ja, Mark zei het, op een cruiseskip. Ik zocht mezelf lonen relingsteen. John en Egbert die komen bij Styx, Boat on the River. En André zei goeie, de bananenboot song van Harry Belafonte. Ik een optie, benemen wij bij mij. Mariet, hoi Johan. Farka Stagialo van Trio Helleniek. En Heuter zei Medio, maar toch van Frans van Schaik. Hey, dat is een klassieke, hè?
4: Toen hadden we een kleine jongen als ketelbinken bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord.
0: En Gary Midje, Johan en assistenten. Scootje in Friesland van Pieter Wilkers komt vast 4 mei. Doeken zei het, Shakin' Stevens en Cruise Ship. Het andere is goeie, wat zoen je hem zeggen van I'm Shipping Into Boston van de Dropkick Murphys. Het gaat al in mij, die Tinkerlink-computer. Ja, het kennen maar Ian Wurren en ik jij hem aankom. Ja, ik jij hem aankom. En hoe en ik. Want Oene had hem betocht. Sailor. En Sailor. De Tinkerlink plaatje wordt.

0: we kregen een tip dat heet Shenwi in Cruise Live. Een serie van RTL Fjouwer over de Holland-Amerika-lijn.
1: En Chimène vaart vanuit Rotterdam naar de Noorse fjorden, waar natuur en avontuur elkaar ontmoeten.
2: Wat een uitzicht en wat een dag.
0: Het leven op een cruiseskip. We zoeken de luxe aan boord, Bofarius, de shows, het eten, het avontuur. Hoe is het nou echt achter de schermen? En wat brengt een jongen dan boord de taal om zijn leven op het wetter terug te brengen? Chris Koornstra is Benne en Grut worden in Dan Boord, studeer in Ljouwert en uiteindelijk te lonen kwam in een vrouw dat de meesten alleen nog maar van dromen kennen op een cruiseskip. Chris, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Eerst maar eens even deze vraag, wat werd lijst op het stuit of werd vast?
3: Wie ben Jut lezen we in de Shetland-eilanden in Schotland.
0: Ja, en had het dan druk of binnen mensen van boord de kerst even resten om die hinnen?
3: Dus momenteel is het rustig. Ja, voor de morgen bij aankomst moesten we eerst Engelse immigratie doen. En we zijn aan het tenderen. Dus we brengen mensen met lietse boordjes van het skip naar de wal. Maar nou, het is nou de meeste mensen best van boord. Dus het is nou lekker rustig.
0: Ja, en als je om je hinnen sjocht, wat schetsen, wat sjocht?
3: Wetter en eilandjes. Mooie Engelse architectuur. Mooie oude hoesjes. Het is een mooi, Schotland is een hele mooie omgeving. Mooie glooiende heuvels.
0: Ja, nou Chris, eerst maar eens even deze vraag. Hè. Hoe begint zo'n avontuur en hoe is zij in die cruise vrouw te wonen kwam?
3: Toen ik kleer weer naar mijn studie, twee kameraden die werken hier. Twee jongens die ken ik van vrienden van mij van de hotelskwallen. En een van die jongens die leidt toen 2004 mijn skip in Rotterdam. En toen ben ik weer aan boord geweest en toen dacht ik, nou, dat lijkt me echt wel leuk. Nou, ik solliciteerde in december dat hier, toen stapte ik aan boord van mijn eerste skip.
0: Ja, ja, maar dan ik het besef, dat is dan wel heel lang van hoe het best altijd, nee? Hey.
3: Ja, dat op een gegeven moment, in het begin is het natuurlijk een nieuw avontuur. En dan denk je van, nou, ik doe het voor een peer hier en dan zullen we dan wel weer. Maar ja, het is inmiddels al rond 20 jaar. En ja, de rekste wel onwend. Het is een bepaalde levensstijl. Het is 4 maanden werk en dan 2 maanden vakantie. En dat is wel een van de enorme prezen en voordelen.
0: Ja, ja, dan is de assistent hotelmanager aan boord. Wat hoort het werk krijgt in?
3: Klopt. Dus ik ben direct verantwoordelijk voor housekeeping, guest services, onboard revenue. Dus de winkels, het casino, de spa, salon. Fotoafdeling en de shore excursions. De rechterhand van de hotel general manager. Dus het is meer een ondersteunende functie voor eigenlijk de hele hoteloperatie.
0: Ja, ja. En goed tarret of mag zo'n brandje blussen?
3: Nee, goed. Ja, zo nog dan lietse brandjes, ja. Maar niks ernstigs.
0: Nou ja, en kijk, daar gaan we het even nog aan. Hè. Het is altijd voort en onderwijswezen. Dus altijd dezelfde reizen? Of als ik elke keer nog iets van, ja, dit is prachtig en nij van mij?
3: Ik ben inmiddels wel in rond 20 jaar eigenlijk overal ter wereld wel west, langs de kust dan. Maar er ben soms nog steeds nee plakken, werden we nog wel eens komen. Dus, ik zit nu dan toevallig nog een uur op dit skip. Dus dit skip doet voornamelijk Noord-Europa en het Caribisch gebied. We varen eigenlijk overal. Maar ik moet zeggen, het overal westkomst, het is elk plak, elke omgeving had zijn charmes.
0: Ja, en wat vind je nou de allermooiste reis daarheen?
3: Nou, ik vind eigenlijk Noorwegen. We komen ook direct van de Noordkaap. Ik vind Noorwegen met de fjorden, dat is wel een van mijn favorieten. Middellandse Zee, Australië, Nieuw-Zeeland. Eigenlijk overal waar we komen, mijn minst favoriet is het Caribisch gebied. Dat is te heet voor mij.
0: Ja, te warm, ja.
3: Nou, te warm, ja.
0: Ja, ja. Hey Chris, ik wens je een soort willen vooral en succes met die mooie baan, hè?
3: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed.
0: En we zitten hier bij Omroep Friesland. Ik heb televisie al even een geniertje van de mooie plaatjes.
3: Ja, mooi. Ja. Dan ben ik juist nog even trainen hier. Dat we een trip through memory lane. Dat we wel even mooi om te zien.
0: Leuk je te spreken. En zet hem op, hè.
3: Insgelijks, dankjewel.
0: Hoi, Jan. Hoi.
3: Succes,
0: hoi. En een collega van Chris is vanzelfs uw eigen Iris Kroes. En die had er ik nog een plaat om maken, hè, hoe het aan boord is. Ship Life, Iris Kroes. Even van het gevoel compleet te maken.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Mooi. Mie makkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Sjoerd, even nou eens het verkeer, naar het verkeer. Want dat had ik ook melding van Makker langs de N359. Bij de Lemmer is een bakwijn in de brandvlijn. Is voor slijn uitbaat. De N359 is op het stuit dicht. Dat meldt de ANWB. Het is Krekje over het Waanwest, heeft hier het voor het Nijs in Friesland. En Jacob Praat is bij. Goeie met je.
14: Een goeie met je. Krek naar de profkrik in Burgum vannacht ben het vak vertochten schoen. Bij de geldautomaat bij de supermerk on de markt. Zie je donkere kleren on en hier een mogelijk lampen ophollen, zei de politie. Doet ze vanaam dat de politie in de omjouwing wie naaiden ze mij hege snel hiet uit op een motor of een scooter. Een ziekactie met meerdere politie-eenheden wie net succesvol. U het eerst onderzoek toch blikken dat er op het tijdstip van de explosie een donkere auto op de marktstien had. Een 30-jarige man van Griekse commons die toert voor de rug door de Leeuwarden voor de deur van een man in diezelfde stad. De zaak die door een strekpartij in oktober verlineerde, dat hij op de Bleeklaan. Een 28-jarige man kwam erbij om het lippen. Een oreman rekken verwoenen en waard naar het ziekenhuis bracht. Het OM vertinkt de Griek van deerslag of het beziekend aan deerslag. En neffens het OM in beide slachtoffers in buik- en borststutsen. Rugbankverslaghouwer Geldo Sietsma.
15: De verdachte die had voelde dat hij net stutsen had, maar dat de slachtoffers in de wrakseling tjin het mes ongevallen binnen.
14: Inbrekkers hebben in het Pinksterweekend voor haast 3 ton ontkabelstel bij een metaalrecyclingbedrijf onder Meander in Soerusteveen. De dieven zijn via het lawn het terrein van het bedrijf opkamen binnen langere tijd dan de West om die kabels mee te nemen. Daarbinnen neffens de eigenaar Johan Bolhuis van het Dupierre bedrijf denken nog tjoegen en camerabeelden die het helpen kennen bij de opsporing van de inbrekkers. Provinciale steden praten Joert Benam over het Friese Wemplan. Dus hoe de vraag werd naar je hoezen bouwd worden matten. Onder andere de VVD vindt het Wemplan net ambitieus genoeg. De partij wil meer ambitie zijn van het college van deputaire steden. En meer ruimte voor de vier grote gemeenten in Friesland. Zonder dat ze ook ten koste gaat van de lietere plakken. Erik de Keurs van de VVD.
16: Er zijn vorig jaar afspraken gemaakt. Wij vinden afspraken moet je honoreren met die 4 gemeenten. Maar daarnaast vinden wij dat ook andere gemeenten in Friesland recht hebben op woningbouw naar behoefte. En wij vinden dat je nu eindelijk eens een keer moet doorpakken. Want er worden allerlei regels en beperkingen opgelegd. En om Jan Schever, hè, Partij van de Arbeid, jaren 70, maar te citeren. In domke praat kies net wenjen.
14: Mooie spraken.
13: Ja.
14: Ja,
13: ik hoor hem net.
14: Nee,
13: no.
14: Nee, ik niet. Ze leren wel daar wat nijs. Het bloedroeg, de Noord, een natte wind die viel tot koudere lucht. 30 is de middentemperatuur zo'n 19 graden. Morgen een wat hegere temperatuur van zo'n 23 graden. En vreten tussen de 21 en de 24 graden.
13: Jacob, die getank, oer en oeren, dan in de werk. Maar het nijs is zo'n hier ingoeien met je TN. Ja, de simmer van Jontje 84, Veenhoop Festival. Dat weekend Herman Brood, normaal. Roberto Giacchetti en de Scooters en Joe Cocker. Ja, dan mist nog in je vanzelfs, hè? Tja, ze wien er ik bij. En dit nummer kwam doe uit in Jontje 84 Summertime. Yes, je dadelijk.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Goedemiddag.
20: Maar Johan Terpstra.

0: Eternal, I Wanna Be The Only One.
1: Hey, de slingers op!
0: Ja, en ik juw het komende slingers weer uit de kast, ja. Misschien had hij een boorvrouw, haar jidje, had een overwinning hellen en de printer weer aan de praat kregen. Oh, dat vind ik altijd zo verschrikkelijk, hè, dat ding. Dan propt ze papier erin en komt er niet uit en ach, man. Ja, of misschien had hij een beste vriend Joost zijn 50ste jidje en zei nog var, ja, voor mij geen drukte, hè. Ja, ja. Hoe kan je dat nog beter onder de aandacht brengen dan Jering goeie midden op de radio? Wat in het te vieren, joh? Dat is de concrete vraag. Grut, Leeds, gek of gewoon heel mooi. Stuur nou die felicitatie. Dat ken mij een brugt in de Omroep app of WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ian Joggenjoggen. Dan jest je dadelijks op de radio.

0: paradijs.
1: Green, green grass. Ja, maar die warmte, blote bedijen, wat green.
2: Wij gingen in de swingers op.
1: Johan, Johan, wat een hit en wat een warmte al hier, hè. Ja, toch, die plant ziet maar eens even een beetje beter aan, hè. Ja, het zien we niet voor 12, dus het wordt een goede middag bij onder Friesland. Altijd verste prik bij de slingers voor zelfs. En hier komen ze, ik weer uit de kast, die slingers. Voor een beetje er lekker even op uit. Mij, mijn vriendinnen Klaske en Gaarsteloon op de fiets verkennen. Oeh, wel even een tip er nog even bij. Even wat drinken onder het wetter, dat is zo fantastisch. Mijn uitzicht hoor hier zomaar, hè. Catharina zei het dikke lokwees voor uw mem Janni, want ze is uw 12 hier weer een heerlijk waarde bij. Dat haast verzinnen, mem. Ontjoen, dan ben we er ik weer bij. En Jan zei het, ik spar die modeltrein. Hij wil het een onderdeel voelen. Online, wat ik al hier een ziekje. En daar hing ik de slingers even voorop. Ja, dat kan ik me wel bevaststellen. Hè? Dat het iets is best ja, moeilijk en dreigend weer aankomen kerst. Dan is dat natuurlijk een overwinning vanzelfs. Ik, als dat onderdeel even binnensleeft. Nou, lokweeske. We pakken er hier nu uit. Catharina, ja, we sturen dat even daar. Achter de schermen komt de dikke wadder. Wou we graag het adres van die mem even halen. Dan had er wel een werffeestje te vieren is in de toekomst. Dan kennen de slingers van Omroep Friesland aan het plafond. Hier is Joe Cocker, Summer in the City.
3: Hot time.

Testeerde dan, hè? En hij perste alles eruit. Kiet kreeg een jongetje 84 BZN op het Veenhoop Festival. Summertime draaien we. En ik denk, ja, dan man met Joe Kokker, want die stuurt hetzelfde hier, Rick. Ik net vierde. En Kuimpe, ja, die stuurt, kijk dan even een berichtje. Johan BZN vind ik dan heel goed, jongetje 84. Altijd prachtig feest, prik vanzelf. Maar een uitzondering wie ik wil. En een hichtepuntje, het optreden van Joe Kokker dat hier. Ja, ik heb hem nou krikt. Ik zal even een appje sturen. Leuk is dat, hè? Als het wat te melden, kerst voor zelfs altijd onder op Appbroeken. WhatsApp aan mij, 0620-4-9-9-9-9-9-9. Ja, het zie je eens, hè. Ja, we kennen op een bal of zelfs. Een plakje. Of een blokje, de borrelplanken. Boukje, dat is echt een strieder. Ze wil van het Siers van Du weer een gezellige traditiemeidje. Ja, dadelijk, net 2 uur, praat ik met haar over dat fenomeen. Je bent de poppies.

0: Friesland. Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die het leven net loet opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
1: Waar kan ik veel over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Iepen Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Manning Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Cina. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij de doos de conga zet Lietse stapjes naar voren, beweegt de heupen en klapt heel vaak in de handen. Het gaat net om perfecte postjes, maar om willen, energie en vooral ik feest vieren. Ja, en die conga waart wraad verneemd door Gloria Estefan. Jesse dadelijk.
11: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne bij Is aan de Orde. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orde is zuurwekenietje on het wetter.
12: Ambassador Vermogensbeheer. In een wraad die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
13: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
3: Goedemiddag.
7: Maar Johan Terpstra.

0: Magic and Root. En de Fire is Glory Estefan en de Conga.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Ja, lekker een plakje op een bal, het sierzak het aan oor. Of een blokje. Vanzelfs even lekker snijden. Drankje erbij. Maar even een bouwkje van de vlucht van Delicatessenwinkel bij Bouk op de Gediek. Zo'n wet zie je zeker wel wat vaker voor oren. Zakenbroeken kennen. Bij Glieks, dat zie je van du. Boukje, goeie met je.
4: Hoi, goeie met je.
0: Nou, mooi waar komt er aan, hè? Dus is er ik mooi daar op de hoeken. Is de hoek,
4: ja, ik hoekpan, mooi aan de sloers eigenlijk. Nou, ik zit een beetje in het trutje, maar mooi aan de sloers, want verder. Bootjes ging erop en aan.
0: Op de Gediek, fantastisch, joh. Ja, prachtig. Ja, nevens die doen we net genoeg om onder het siers van du, hè? Dan wordt het weer helemaal naar voren brengen, van het vorkje opbrengen. Is het populair, het siers van du?
4: Het is vooral wat populairder in de winter, merken wij. En ik merk dat de Gediekenomgeving, dat het hier wat minder populair is. Maar ik dacht, ik schroef toch eens een stuk over in het dorpskranten. En misschien dat het daar toch ik eens wat meer populariteit krijgt. Maar het mij wel wat meer, ja.
0: Ja, dat was echt een strijder. Want dan was het echt weer voor de voordeur brengen, hè?
4: Nou ja, het is eigenlijk ik wat onwetendheid. Hè? Ik ben er zelf ook mee opgegroeid. Dus dan weet ik net precies wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja.
4: Maar gewoon denk ik dat het alleen maar mijn Zwitserse stjongstjeskes kent is. Maar dat ken ik gewoon prima. Mijn lekkere belegend cheese of mijn Italiaanse kroeren cheese. Ik ben vind dat dan heel lekker.
0: Ja.
4: En dat ken ik prima bij de borrel.
0: Ja, dus zij kreeg al, het is wat winters door het oor. Maar de simmer zit van de door. Kent ik bij de simmer?
4: Ja, zeker. Dat kennen we de simmer. Dan is het wat simmerske meidje. Bijvoorbeeld, ik droeg in plaats van wietedien de limoensap of ananassap in te dwaan. Dan krijgt het even een hele oren smaak. Dan is het maar wat oren dingetjes in dippen. En wat simmerske dingen. Green asperges of oren seizoensgroentes. En dan is het broeken. Ik is eigenlijk van alles, alle kanten wel mee op.
0: Ja, nou Boukje...
4: Ik heb net meer mijn stokballen.
0: Nee. Hey Boukje, maar het siers fondue, hoe doet dat eigenlijk? Hast een pandje nodig, hè? En dan voor de rest?
4: Ja, we hebben een pandje nodig. Wij verhuren ze in de winkel. En het is natuurlijk ook oerlopbolle keepje. Wij verkepen ze ik. Maar dan maken ze het zie ze vaak warm in een pandje op het fornuis. En dan is het oer in een kaasfonduepan. En meestal zitten er ljochjes onder of ik wil ze een oorwarmtebron. Maar ze houdt het mooi warm. En dan doe je altijd wat knoflook erop voor smaak en wat kroeden. Nou ja, dan natuurlijk langzaam de cheese smelten. En dan is het kwestie van dippen, maar het is eigenlijk exact leer.
0: Ja, dus zij kijken al wat voor cheese nou het beste daarvoor is. Maar wat kan er nou erin dippen?
4: Was er al in dippen kist? Nou, dat is heel goed. Bijvoorbeeld nachos, chips, toastjes, stengels. Maar ik wil fruit en groenten. Druiven is leuk, snop tomaatjes, puntpaprika's. Droge ham, ik wil gedroogde ham, zoals serrano ham en zo. Olijven kennen erin, gehaktbootjes, grilljast, ja, vleekselderij, neem maar op. Eigenlijk alles wat met cheese bedenken is.
0: Het chipje nog in de omroep, heb je reageert het nog even? Hier ze krijgt wel even hoe de cheese, maar hier zijn we 12 soorten cheese. Maar wat wie dat? Ik zou het de pen er net bij pakken. Wat voor cheese kent erin het beste?
4: Dat ken ik gewoon belegend cheese in. Het is een mooie boer belegend cheese. Die smelt hartstikke mooi, maar het is eigenlijk wel in bij de cheeseboer. Want de supermarkt cheese smelt over het algemeen gewoon wat minder. Maar als het echt mooie boeren cheese is, een hest van belegen of een mooie Italiaanse kroeren cheese. En dat wil je wel heel mooi smelten als het maar van tevoren dus even raspt. Maar dan wil dat wel smelten en dan krijg je een Mediterraanse fondue of een Italiaanse fondue. Eigenlijk is alles wat betinkenkest wil smelten. En natuurlijk de Zwitserse cheese, hè, dat is de basis van het hele cheese van de gebeuren. Dan was het echt denken aan Gruyère, Emmentaler en dat soort dingen. Dat maakt het dus, dat is vaak wat de pittige kaas van u. En dat vind ik net iedereen lekker, maar dat is wel de originele.
0: Nou Boukje, we zijn heel dal bij. Het ken weer van het woordlijf, hè? Hey, het cheese van u. Hey, zet hem op daar op een gediek, hè?
4: Komt goed, dankjewel Johan.
0: Hoi Boukje.
4: Hoi.
0: Hier is Senna Black.

0: Drieën, twee, drieën.
1: Drieën oer.
0: Ja.
2: Verrassende onderwerpen.
1: Een quiz, maar je altijd weer mooie prijzen.
2: Het Frieske Nijs en het Waar.
3: Johan Terpstra.
4: Of jouw roeren bij Omroep Friesland.
5: Het is eigenlijk van jong tot oud.

0: altijd een uitdaging, hè? Ja, dit weer van die titels en artiesten. Ja, die ken ik onderuit, hè. Laaks net. Loof.
1: Zeg het maar.
0: Afar L'Amour, Commissie Toe. Oeh, valt nog tijd nog. Rafaella Cara.
1: Ja, ik doe die net nooit. Dus, nee. Ik hou me stil.
0: Lekker Simmerske muziek gaan we erbij voor een beetje in goeiemiddag. Annanieke, hoi.
1: Goeiemiddag.
0: Doe mij eens even bepalen wat het speeltje wordt. We gaan mooie prijzen, hè, deze weekend.
1: Ja, hele mooie prijzen. De theeglas en de theepoetjes misschien. En een heel mooi boek.
0: En het samen een boek Suzanne Vermeer, hè, want het is de nijste van Suzanne Vermeer, Onderstroom. Ze belibbert echt van alles, is aan het backpacken in troch Indonesië. Komt uiteindelijk op Bali te longen. En daar wordt het heel spannend.
1: Oeh.
0: Ja, ik zoek
1: het. Zelf altijd al spannende boeken. Ja.
0: Leuk.
1: Ja, leuk. Nou, ik draai er even aan en het wordt juwet. Riet, waar is dit?
0: Riet, waar is dit? Uus Harm, de staatsomroeper. De vraag aan naar jou of jou betreuen is waar is dit? Iemand van het dorp of plak in Friesland. Maak je stokkans op de prijzen.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
0: /nijsbrief.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is jouw trein. Het is de Friesland en Jacob praat dus bij.
12: Er had orde nacht een plofkrik was bij een Jildautomaat op de markt in Burgum. De automaat zit in de modder bij de Plus supermerk midden in het centrum. Bij de plofkrik rekken het hier van woenen. De supermerk is intussen weer open. Maar de skin is vol grut. Plissewust die de Ties Damstra, hoe dat hij ze kent, hoe de mogelijke dieders.
13: Er zijn twee mensen, twee mannen misschien, vlucht naar deze plofkraak. Gelukkig zonder buit, hè, laat ik dat even benadrukken. Misschien op een scooter, op een motor. In ieder geval iets wat er blikkert met een hege snelheid, dat is Exxon. En daar doen we dus ook onderzoek naar. Ze zijn waarschijnlijk vlucht richting de Cooperstritten. Maar waar ze daarna gaan binnen, ja, dat is op dit moment onbekend. Hè, dus waar ze nog net onhouden. En iedereen die daar wat weet, moet zich bij ons melden.
12: De rechtbank Noord-Nederland had de leveranciers van houtkachels, gaskachels en pelletkachels het stokertje failliet verklaren. Het stokertje zit in museumdorp Ordwulte in Drenthe, maar het winkel op de Jouwer. De kachelleverancier bestiert al meer dan 30 jaar. Hoe de oorzaak van het faillissement en de consequenties is nog niet bekend. De winkel op de Jouwer is nevens een mijnwerker nog wel gewoon iepen. In de Leeuwarden Vrijheidsweek is het project Lieve Leed uiteenzet. Door de zombieglicks met een kaartje van Blomke, verbinding en blijdschap te brengen. En staan we tot dan in Iersemers. In de week doggen zo'n strit mei en in elke strit is een zijnde gangmaker beneemd. En één daarvan is Ilse Terheggen.
14: Ik vind het ook heel erg leuk, want op dit moment doe ik nog vrijwilligerswerk bij Erasmus. Dat is aan de andere kant van de stad, bij de ouderen. En dan organiseer ik ook activiteiten. En ik hoop dat we dat ook hier een beetje wat meer kunnen doen. Zodat ook ouderen die nu op dit moment niet in een verzorgingshuis zitten met activiteiten, die dan wel kunnen samenkomen en even koffie doen en zo. Ja, vind ik wel heel belangrijk.
12: In Brekkers hadden we in het Pinksterweekend voor als 3 tonnen kabelstel bij metaalrecyclingsbedrijf onder Meander in Soesterveen. De dieven binnen via het lange terrein van het bedrijf opkwamen en binnen langere tijd wandelwest om die kabels mee te nemen. Daarbinnen even eigenaar Johan Bolhuis van het bedrijf dat genoeg tjoegen en camerabeelden die het helpen kennen bij de opsporing van de inbrekkers. Het bedroeg de noordwesten wind viert wat koudere lucht om. Dat is de middelste temperatuur zijn 19 graden. Morgen wat hegere temperatuur, 23 graden. En vreed wordt het tussen de 21 en 24 graden.
15: De temperaturen zijn krekt wat leger, maar dat houdt net in dat we geen Simmerske muziek meer draaien.
16: Ja, ja,
15: deze grote hit Coco Jumbo van Mr. President, jasje dadelijk.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Renault.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Goedemiddag.
22: Maar Johan Terpstra.

0: wist hier. Denk nou, toch mij. Win en word blij. Zees het verder, zees het verder.
1: Het is Harm, uw steeds een ropper van Drielst. Ja, weg je het Harm, Joet. Een hele liedje dwarken. Nou, pak hem erbij. Ik zei het al, de omroep op Rios Boppen. App is de kerstantwoord inzetten. WhatsApp aan mij. 0620 Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. En wat is het te winnen? Vanzelfs het omroep Friesland Theeglas. Mij de speciale goeie met je theepoetsjes. En het nieuwste boek van Suzanne Vermeer. Onderstroom heet dat. Hierdoor een vrouw die het op vakantie geeft om rest te vinden. Maar al gauw merkt ze dat er wat net klopt. En achter een mooi vakantieplaatsje zitten geheim leugens en gevaar. En door spanning en onverwachte ontdekkingen werd de vakantie instrueerd om veilig thuis te komen. Nou, lekker om met de simmeres even erbij te pakken, dat boek, hè. Dat komt op, Jefte. Best, je dus Harm.
2: Jer, Jer. Ik rop het loert en feest. Je vindt alles dat groeit en bloeit op zijn best. Dat de tuinleefhebbers voortgaan met een kofferbak vol. Vooral in de maaitijd is els niet hier dan dol. Dit dorp, met zijn 450 inwoners, is ontstaan rond een sluis. Daar, bij de Skoterlandse Kampioensveert, wie het een gekkenhuis. Skippers met turf, maar wacht je op hun beurt. Maar met 5 kroegen, waar dat net lang omtreurt. In dit dorp, met de sikko symbool, stiet dat beeld je nog altijd frivol.
1: Ja, liet het warm, maar het, ja, het is wel een broad bekend boek, hartstikke. Als het een idee, let het weten, misschien wist het dan de prijzen.

0: Wij hebben de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nijs.
3: Ik kijk ernaar uit.
0: En de actuele sport.
4: Ja, en dan kun je ik neem ik kapot.
2: Dus stem ik al op 12.2 FM.
5: Ja, los dat net. Ik doe het wel.
0: Onder op Friesland.
6: Het smaakt het wel naar mee, hè.
0: Al

0: Kwek nijmadderige muziek van Ray. Where is my husband? En dit wie een Madonna. Papa, don't preach.
1: Riet?
2: Wat is die het?
0: Ja, de opjeft er nog even. Soort verschillende antwoorden. Oeh, het is toch wel dreig, hè? Wat ik suggereer in de omroep heb. Snits, Lippenhuizen, de Gediek, de Blessen, de Kniepen. Alde Bekeerp, Jobbegeer, Wiet Marsum, Nij Beets, de Blessen, Alde Bekeerp. Nee, dat is het net.
3: Jer, Jer, ik rop het loed en feest. Je vindt alles dat groeit en bloeit op zijn best. Dat de tuinleefhebbers voortgaan met een kofferbak vol. Vooral in de maaitijd is els niet hier dan dol. Dit dorp, met zijn 450 inwoners, is ontstaan rond een sluis. Daar, bij de Skoterlandse kampioensveert, wie het een gekkenhuis. Skippers met turf, maar wacht je op hun beurt. Maar met 5 kroegen, waar dat net lang ontreurt. In dit dorp, met de Sikko-symbool, stiet dat beeld je nog altijd frivol.
0: Ja, waar is hij? Ja. Ik ga naar de stelling werven. Wolvengeer. Herman, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
0: Goeie antwoord.
4: Ja, Bonte Bok.
0: Bonte Bok, dat is goed, hè? Ja.
4: Mooi.
0: Nou ja, maar even terugnemen. Waar heb je het moment dat je hem toch... Nou, dit maat het wezen, Herman.
4: Nou, je zijn op de Skotlandse op de rondveert. En maaien sikken. En ik denk bij mezelf... Ja, als je bij cruising binnen bij Bonte Bok... Nou, toen zijn er op. Er zit een bok op een hoek. Volgens mij maaien sikken. Ik denk, nou, dat kan het woord wezen, Bonte Bok.
0: Nou, ik heb zo'n goede antwoord. Maar we gaan daar eruit halen. Wie is die van de eerste jaar? Herman Lokwenske.
4: Mooi, dankjewel.
0: Ja, wist je wel eens in Bonte Bok zelfs west dan?
4: Jawel. Ja, je kent het er altijd terug, hè. Voor je, nou, je kent altijd in Bonte Bok terug. Dus nee, we zijn er wel eens geweest.
0: Ja, dan gaan we toe het tuincentrum van Cels, hè. De kofferbak vol,
4: ja,
0: hè.
4: Precies. Ja, precies.
0: De stelling werven, wat leuk, hè. Ja, Wolvengeer, ben het te mooi?
4: Ben het je prachtig, ja. Ja. Ja, ja. Ja, Kimi Burk, altijd in Heerenveen. En van Wolvengeer, ja, echte stellingwervers. Ja, weet je, we mooi beginnen in Jelleboerke op een fiets en we zitten in Oranje Bord en Jelleboerke in het zuiden en we zitten in Kalenberg bij wijze van spreken. Dus ja, ideaal. Prachtige omgeving, ja.
0: Prachtige omgeving. En ja, wat voor taal doe je hem dan? Thuis, wat praat je?
4: Nou, thuis, mijn vrouw en ik, die praat Stellingwerders. Mijn vrouw, die praat Fries. De band, die praat Hollands. En mijn vrouw en ik praten tezamen met de Geer al die stellingwerks. Dus het is hier een gutte mengelmoes van talen altijd.
0: Ja, Geer, je hebt alle kanten op, hè?
4: Alle kanten op, ja, precies.
0: Nou, Herman, we sturen de prijzen naar boven. Geer, het komt hier omdat goed, hè? Die mooie theemok komt erom, mijn theepoetsje van goeie midje. En het boek, misschien wel voor de vrouw. Wel leuk.
4: Ja, nou, mooi. We zorgen het tegemoet.
0: Ja, Susanne Vermeer, het nijste boek, dat heet Onderstroom.
4: Onderstroom. Nou, we zullen het
0: lezen. Ja, het komt er gewoon. Groet naar de vrouw en leuke gesprekken te hebben.
4: Ja, dankjewel Johan. En een goeie zin verder.
0: Ja, tieren. Hier is F.R. David en Words.

F.R. David en Words, wie je dat. Nog even naar de opjeften, weet ik nog. Vreging om erop. Ja, vier kroegen binnen toch net in Bontebok. Nee, dat wie heel vroeger. Skippers moesten daar met turf. Ja, moesten daar echt door die Schotterlandse kampioens veert. En dan maar wacht je. En vier kroegen die hier in goed besteden. Die binnen nooit meer. Dat mij duidelijk wezen. Dat wie hem, hè. Antwoord op de vraag in de quiz. Waar stiet Harm? Riet werd is hier weer plakje Bontebok. Dicht tegen Gediek aan. Ja, tussen Gediek en het Jereveen. Daar is net drie uur. Ja, ik ben skeerig sneu. En komen er tozenden radio vanavond. Naar Beestens Weg voor de 46e editie van de Frieske Radiomerk. Roel Pot zit al hier in de organisatie. Vertelt u dus dadelijk naar treien. De Meerhoer. Radiomerk. Oh, misschien mag ik al even heen. Ik ben wel benieuwd wat voor merk dat dan is. Jestje dadelijk naar treien uur in goede midden. Hier is Creedence Clearwater Revival.

0: Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs bist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren bist.
5: Hé, wacht
0: even. Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwetter. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwetter. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
9: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
10: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
11: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor de klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Uitverkeer de A32. Probleem, Ljouwerdrocht in het Jerreveen tussen Akrum en knooppunt het Jerreveen. Dus je hebt een stille lengte van 3 kilometer. De vertraging is dan 9 minuten. Dat komt toch een kapotte auto, zit je bij. De rechterrijstrook is daar dicht. Oorspronkelijk komt het al uit Njontje Trijen Santig, deze hit van Bob Marley. Ja, en al wie een nice idee in de jaren 90 komt het op naai uit. Iron Lion Sion. Jestje dadelijk in een minuut.
14: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
17: Waar kan ik veel over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, werk het vadij.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier... maar boek een pakkende wervingscampagne... via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Maar Johan Terpstra.

0: voetbal van het laatste naar Zuid-Friesland.
1: En wie bent daar voor hier?
2: De actuele sport.
0: Ja, leuk hè?
3: De beste muziek.
0: Slist. Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
1: Die moet je nooit weg doen.
2: Ik was met Frieske Pjaal aan de Greenshoek gisteren.
1: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen natuurlijk.

0: De Sweet and Funny Funny.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Ja, dat het gezellig wordt, no sneun. Ja, dat is het ding wat zeker is. Want de sneun zullen we tours naar radiofanaten haar en Sammelie in Beestersberg bij de 46e editie van de Frieske Radiomerk. En een duiveltechniek, Sammelie praat over radio, Roel Pot heeft al jaren bij de organisatie en kunnen ze Griff meer vertellen hoe dit is een bijzondere dij. Roel, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Ja, wat leuk even om elkaar te praten even, Roel.
4: Ja, waardoor is dat via app, hè?
0: Ja, zij is het, hè?
4: Dat doe ik trouwens ook vaker met Kevin dan met jij trouwens.
0: Ja, mijn zoon, ja. Nou, dan hebben we Cor aan de telefoon. Hartstikke leuk, man.
4: Jo.
0: Maar Roel, nou sneun, de Frieske Radiomerk, hè, nou even eerst denk ik even in het algemeen, hè. Want radio, dat is net west nou naar Sister Lustrien, hè, als dit juist. Maar het gaat vooral om stuurapparatuur en dan op langere afstand, hè?
4: Klopt. Een radiocentamateur die had iets met elektronica, die had iets met radiocenters. En heel vaak is dat een beetje begonnen met wat piraterij. Dat wil ik net zeggen dat iedereen daarmee begonnen is, maar ik zelf wel. En nou, op een gegeven moment dan ben je er een beetje op uitgegaan en dan denk je van ik wil wat meer. Ik wil de hele wereld kunnen bereiken. En dan is de cursus dan. Als radiocentamateur. En in mijn geval, en dat is nog steeds zo, dus het examen bij het agentschap Telecom. En dan krijg je vergunning om op een gedeelte van de frequenties uit te wijzen.
0: Ja, en dan praat heel veel voort. Wat is die eerste gesprek geweest, Roel?
4: Mijn eerste gesprek is China en Australië geweest. En eigenlijk is dan ik bijna net verder. Of maar het station in Antarctica nog bereiken kennen. Maar Australië, dat weer voor mijn vierste verbinding. En ja, dat maakt het heel leuk. Ja. Want ik geef bijna zandje toe, een kilometer verder voort.
0: Ja, dat gaat dan via bepaalde baan, hè? Hoe heet dat?
4: Ja, de Korte Golfbaan. Dat is in mijn geval weer het op 20 meter. Dat is 14 megahertz. En dat geeft nooit rechtstreeks natuurlijk, dat geeft altijd in hapjes. Ja. Er zitten verschillende lagen om de aarde en daar reflecteert het dan tussen. En dat, als dat naar Australië gaat, kan dat wel een zo'n keer hoppen tussen aarde en de E of de F laag. En dan komt hij in Australië terug.
0: Het is echt ongelooflijk, hè? En dan hij een radiomerk. Nou, ik heb wat plaatsjes gezien en ik wil als West en dan... Wat een soort mensen komen daarop. Oh, dat zijn al je leefhebbers.
4: Ja, ik ben al je leefhebbers. Zeker ik als radiocentrum liefhebbers. Maar ik de etenpiraat, dat kunnen we aan de neus natuurlijk nooit zien. Maar etenpiraten die vinden hun onderdeeltjes daar ik. En ja, zeg je dat dan in een keer?
0: Ja, want die onderdelen, dat is heel wichtig. Er zijn een soort mensen die haak wat oude apparatuur. En daar kan ze bij hem dan nog dat we waarom vinden. Maar jouw zoon, wat vind je al hier op die merken?
4: Nou, wat vind je al hier? De oudere gaten die wel iets aan buizen. Condensatoren, weerstandjes, noem maar op. Die hele mikmaak was vroeger in winkeltjes in Ljouwert en Oerol. Waar Kepi koerste, weer een Oerol van die snuiperswinkeltjes. En... ja, die ben er eigenlijk net meer. Dus de hobbyist die het zelf bouwt, die is afhankelijk van een radiomerken heel vaak.
0: Ja, ja. En die kent bij Jim Dantel. En waar komen die meesten naar je wij?
4: Nou, die komen bijna uit heel Nederland. Ik haast wel zeggen België en Duitsland. Binnen ik wil meesten die naar uw stad komen. Dat had ik te maken met het aantal markten wat er, hoe dan ik, toch wat minder is in Nederland. In het noorden hebben we verschillende markten. Daar binnen in dit geval binnen de radiomerk in Tietjerk is er nog Hoorblijn en onze radiomerken. En dan komt het al gauw richting Meppel. Daar is ook een radiomerk en die is dan in december pas. En onze landelijke organisatie, de Veron, die had ook een merken. En dat varieert een beetje van het plek. De ene keer in Zwolle en de andere keer in Rosmalen.
0: Ja. Ja, nou Rob, even of we de hinnen willen. Wanneer is het en wat zijn de tieren?
4: De tieren, waar is het? Dat is heel wichtig om dat te zeggen natuurlijk in Beestersberg. Onder Vlaslaan 26 bij het dorpshuis het boodschap. Dat is een beetje zwaar. De tijden waar je me terug te kennen is van 93. De prijs intree is €6. Parkeren is gratis. Dat kan op verschillende plekken. Dat wordt je mij deelt door middel van borden in beetje zwaar. Als je naar Assange komt, dan komt ze naar Drachten. Dan kun je door al die auto kwijt. En tien oude dorpjes is plek voor de mensen die het wat minder te been binnen om vlakbij de door hun auto kwijt te kennen.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, een soort willen nou sneunen. Leuk die even besprutsen te hebben, Roel.
4: Ja, dankjewel.
0: Oké.
4: En graag in.
0: Zet hem op, hè.
4: Jo, dank je.
0: Hoi.

Peter Welkers en Simmer Vrood. Ja, hier een bonte bok. Hier riet werd die stiertje, hoor. Ik krijg een aardige reactie van Sjoerd. Ja, Sjoerd, joh, dit mag ik gewoon vertellen. Dit mag we dealen. Want hij schroot je hier nog op heb. Ik had nog een verhaaltje hier, hoor. Een bonte bok. Jernelien, nog zonder internet en zo. Dat moet beginnen hier in 80 Westwezen. Werk ik op een nacht bij de politie op het Jereveen. En ik wou bellen door een collega politieman uit Rijswijk. En hij zei, ik heb een vraag. Ik heb hier een man die zegt dat hij in Bontebok woont, vlakbij Heerenveen. Bestaat die plaats? En ik heb iets bij vaststellen. Dus ik denk, ja, ik mag vertellen waar ik wij kom. Bontebok is goed voor kloppen. Ja, de Sjoerd zei aan de telefoon, ja zeker, dat leidt... dit gewoon in Nederlands, ja zeker, dat ligt vlakbij Katwijk. En de man meerde dat ik de gagmime hier. Ja, het is geweldig dit verhaal, Sjoerd, hè. Ja, het is een goeie middag bij Omroep Friesland en Sas Jostmaars. De Omroep-app zit altijd hier om alles wat te melden. Haast kerst erbij, u is kwiet, hè. Ja, en wat ik graag Danny Shamble is een eigen spreuk of zes wie is. Alle dagen, eind van het programma, worden we daar wat mee aan. Om, ja, even zo'n eind te denken. Mooie spreuk, sterke zes wie is. Of gewoon een, ja, een wie is een gedachte. Juste kwam die van Klaas naar onleiding van Diana rapporteren. Hoe koffieprijzen. En dan zei Klaas Juster, better duur dan net te krijgen. Haar stoos aan prachtige uitspraak die het elke keer in Jermat. Stuur hem dan nou naar Mita. En dat ken mij een bericht in de Omroep app. WhatsApp mij ik 0620 Fjouwen Jochen en Wawiet. Krijgt die spreuk wel een plakje op uw virtuele scorekalender. En Jessen, Chef Jouwen, Webberon, je bij Omroep Friesland in goeie mix. Hier is Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Jouw of jouw nest. Het IJs in Friesland, Jacob Stelwagen, goeie met je.
10: Een goeie met je. Er had de orde nacht een plofkrik west bij een jeeldautomaat op de markt in Burgum. De automaat zit in de morgen bij de Plus Supermerk midden in het centrum. Bij de plofkrik rekken Nadine van Woenen. De supermerk is intussen riepen, maar de skier is wel grut. Plissiewit via Ties Damstra, over wat hij zegt, kent over de mogelijke dieders.
11: Er zijn 2 mensen, 2 mannen misschien, vlucht. Nee, dit is plofkraak. Gelukkig zonder buit, hè, laat ik dat even benadrukken. Misschien op een scooter, op een motor. In ieder geval iets wat er blikt met een hege snelheid. Dat is ik zoen. En daar doen we dus ook onderzoek naar. Ze zijn waarschijnlijk vlucht richting de Cooperstritten. Maar waar ze daarna gaan binnen, ja, dat is op dit moment onbekend. Dus waar ze ik nog net onhouden. En iedereen die daar wat weet, maatschappijs melden.
10: Esse Cambuur had een nieuwe haartrainer officieel presenteren. De 30-jarige Purmerender tekent een contact voor 2 jaar. Plat is een relatief onbekende naam voor het grote publiek. Hij wie trainer bij de jeugd van Volendam en wat letterassistent van Dick Schreuder bij PEC Zwolle en Castellón. Een club op het tweede niveau in Spanje. Elke dag stuurt Plat in juli voor het eerst voor de spelersgroep. Provinciale steden praten hier benam over het Friese WEM-plan. Ofwel over de vraag werd nee, hoe ze gebouwd worden matten. Onder andere de VVD vindt het WEM-plan net ambitieus genoeg. De partij wil meer ambities zijn van het college van deputaire steden en meer rondte voor de Fjouwer-Gutte gemeenten in Friesland, zonder dat zorgs ten koste gaat van de lietere plakken. Dit is Erik de Keurs van de VVD.
12: En stedelijk Erik de Geurs van de VVD. Let ik maar gelijk maar de door in hoes vallen. Had dit college van BBB CDA.
10: Dat ik het even net van, want dit is een hele reportage. En om nou 4 minuten van in dit in beslag te nemen, is dat te dreun. Dit is Erik de Geurs van de VVD.
13: Er zijn vorig jaar afspraken gemaakt. Wij vinden afspraken moet je honoreren met die 4 gemeenten. Maar daarnaast vinden wij dat ook andere gemeenten in Friesland recht hebben op woningbouw naar behoefte. En wij vinden dat je nu eindelijk eens een keer moet doorpakken. Want er worden allerlei regels en beperkingen opgelegd. En om Jan Schäfer, hè, Partij van de Arbeid, jaren 70, maar te citeren. In domke praat kies net wennen.
10: De curator van de Vierte leverde zich van houtkachels, gaskachels en pelletkachels, het stokertje, had goede hoop op een terugstart. Het bedrijf werd in 2023 overgenomen, maar de omzet nam stadig aan terug rommelende vraag. Dagelijk investeert het bedrijf in innovatie en ging de kosten dus omheeg. Het stokertje zit in het museumdorp Ordwelte in Drenthe, maar het winkel op de Jouwer. De vraag is nog heel groot en de waterportefeuille is goed gevuld. De eerste potentiële oernamepartijen hebben hard nog melden. De wordt bezocht Ordwelte en de Jouwers in deel te verkeerp in bij het bedrijf binnen 33 mensen in dienst. Het bedroeg de noordenwind viert wat koudere lucht om. Daardoor is de middagtemperatuur zo'n 19 graden. Morgen wat hegere temperatuur van zo'n 23 graden. En vrede is lekker knoffelijk. Maar bij de temperaturen van tussen de 21 en 24 graden.
9: Jacob, tegen dank. Het Nijs in Friesland, wie je dat? Ja, en dit is wel een prestatie. Als enige solo-artiest had Cher Song op in je volgende decennia nummer 1 hit scoort. Dis ik. Shoop Shoop Song, dat is de titel. U te veel Mermaids. Komt er dadelijk op.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Goedemiddag.
22: Maar Johan Terpstra.

0: Alles.
1: Alles wat er speelt. Yes,
0: yes.
2: 12.8.12 FM.
3: Het laatste nieuws.
1: De actuele sport.
3: Het Waberjocht.
1: En die favoriete muziek.
3: In een radiostation.
0: Waar alles was te witte.
2: En Jerre Bos.
3: Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.

0: en Stop Loving You.
1: Het is No.
0: 12 minuten over jou of jou.
1: Dat is een mooie tiet.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Ja, en dat is mooi, hè, want ik zit dat wel eens vaker. De omroep app zit altijd hier, van WhatsApp ik. Als het haar stuur het. Ik heb wat leuks met aan. En dat geldt ik voor dit. Ja, want van tongens je onder mij sneun is in Manege Bartels, dat is in Mariënheim, het Europees kampioenschap hoefsmeden. Er zit ook een Nederlands team met vier deelnemers. Eén daarvan is Douwe Dokter. Dat is een jonge Frieske Hiensensmit. Jacob helpt als vrijwilliger achter de schermen bij het EK. En die hak aan de telefoon. Jacob, goeiemiddag. Ja, dat ben zelf ook hoefsmid, hè?
3: Ik ben zelf, ik hoef met.
0: Ja, en dan door mij als vrijwilliger om het EK. Ja, hoe zocht dat eruit?
3: Nou, wij zijn nu aan het voorbereiden. We hadden aanbeelden en de ovens hebben al kweer te stingen. Wij hebben 16 aanbeelden

0: Ja, publiek is ook welkom.
1: Ja. Hey, maar Mastjerre, hè, nou zit er een Fries bij. Hoe kan de kans niet voor Douwe?
0: Ja, dus hij dus krijgt een jonge hoes met, maar Douwe is ik mag het zo misschien wel net nemen, maar het is nog een veteraan. En die had een hele prutte kennis.
1: Oké.
0: Okay. Nou, die gaat samen met zijn team, Maarten Abink, die komt uit Drenthe bij. Dat is de team, baas dat ze dat nemen, die maakt het team in goede orde leiden. Maar Douwe, die werken, ze doen heel prutte oefeningen, examen. Samen met Joshua Biersteker en Nick Koning. En mij en jou, dan komen ze vast een heel een.
1: Ja, want hoe zit dat met het vak? Hè? Binnen de genaag hoefsmeden?
0: Nou, er binnen eigenlijk best wel. Er is best wel een grote kwart aan hoefsmeden. Elke jaar komen er wel steeds meer studenten naar de opleiding. Maar toch ben ik een hele prutte studenten die tijdens de opleiding erachter komen dat het toch wel een heel zwaar beroep is. En daardoor is de uitval vaak ook heel groot. Dus er is vrij weinig nieuwe onderwijs.
1: Ja, dat is ook de reden waarom je dit toch het EK organiseert, om het beter op de kaart te zetten?
0: Het EK wordt voor dit jaar voor de 13e keer georganiseerd. En dit jaar weer in Nederland uitlaten. En het is voor u een heel, heel mooi moment om het publiek in te letten dat we echt een hele grote ons best doen om ons te verbeteren in ons beroep eigenlijk elke dag weer. En een heel grote contact met elkaar te maken, ook met buitenland. Om zo volle mogelijk kennis met elkaar te delen.
1: Ja, en hoe de buitenland sprutsen, nou heb ik wel iemand die ken ik, hè, die zit ik in die verhaal. Ja, die vliegt ik wel eens naar China of Japan.
0: Ja, we gaan best wel een hele club Nederlandse hoefsmeden die best wel heel hevig onderskruist in. En die vleurt de hele wereld over om hinders te beslaan.
1: Zo. Ja. Dus dat zou nou wel eens een aardig uitslag willen kennen met uw Nederlandse team en Douwe.
0: Ja, zeker weten. Dat is. We gaan een leuk team en als hij goed traint, dat weet ik. Ja. Dat maakt goed komen.
1: Ja, kan je daarop trainen?
0: Ja, de deelnemers die kregen maten vier rondes doen. En in die rondes moet ze een hinder beslaan. Maar naast die hinders moet ze ook Iersers meidje uit staaf. Ja. En die Iersers die gaan ze van tevoren op een papiertje krijgen. En dan kreeg ze vrij weinig informatie, alleen een foto. En de armmetingen, dus dan moet je zelf maar kijken hoe lang het in staafje Ierser wezen moet. Ja, en dat is gewoon oefenen.
1: Ja.
0: En zo snel mogelijk, want het samen 60 minuten per ronde. Ja, en dan moet dat hinder, dat moet een Ierseke onder en dan moet een Ierseke maken worden.
1: Ja.
0: Ja, dat is alles wat ik dan maar de hand in bij deze wedstrijd. Dus het is van begin tot einde echt honger tot en mij.
1: Ja, en dan is het slagen als het hinder mooi voortrent.
0: Ja, het hinder, ze worden op alle onderdelen beoordeeld. Ze worden op het bekappen beoordeeld, dat het goed vlak is en dat de ballonnen in de voet, dat we dat nemen, dat het goed is. Het snijwerk, dus wat met de messen doen, dat mooi strak is. Als er een braamje op het mes zit en het ligt een krasje achter, dan kan het al een minpuntje wijzen.
1: Ja.
0: Het ijzer weer controleren, hoe het ijzer eronder komt. Ja, ze willen eigenlijk van begin tot eind alle lietse dingetjes willen ze controleren.
1: Is net samen wat Jacob, dat Jerry kan. Nee. Stel voor, ik wil wat meer informatie. Je mag Facebook zien, hè?
0: Ja, we hebben op Facebook de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden. Daar staat informatie op waar de locatie is. En dan moet ik eigenlijk mensen moeten nodig om gewoon even daar te zien. Want het is prachtig mooi. Steun ja. Hebben de finale. En dat belooft een heel prut plezier te worden voor u. En ik hoop voor de deelnemers een stukje nostalgie.
1: Ja.
0: Maar ook een prutte ervaringen opdoen.
1: Manege Bartels, Marian Heem, daar is het. Europees kampioenschip. Jacob Tiegertank, van die Tiert.
0: Ja, ik bedankt.
1: En zet hem op bij de tariering.
0: Kom goed.
1: 12 minuten van jou, is het worden. Ik goeie met je bomber op Friesland. Ja, Juntos. Het momentje is nou.

0: Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Dadelijk snuif jouw roer het programma Onderwijs. Jan Dirk, wat hartstikke in het programma.
1: We hebben het onder oren over de nieuwe Cambuur-trainer. Dat weten we zelfs al lang wat het is. Maar had nog niet je er voor de camera staan. Nog niet je er voor de microfoon staan. Daar is Joert dan lang om let verordening in komen. En de grote vraag is zichzelf: hoe gaat hij om met die druk? Want Cambuur is dan wel promoveerd. Maar ja, hoe haal je Cambuur in de eredivisie? Zit hij dat wel wat zitten? Of had hij er al je plannen voor? Dat juist aanstond horen in Onderwijs.
0: Dit is Goeie Media, derde juist hoe Chris Koonstra het avontuurlijk leven in de cruisewereld nog altijd leuk vindt.
2: In het begin is het natuurlijk een nieuw avontuur. En dan denk je van, nou, ik doe het van PR hier. En dan zullen we dan wel weer. Maar ja, het is inmiddels al rond 20 jaar. Het is een bepaalde levensstijl. Het is 4 maanden werk en dan 2 maanden vakantie. En dat is wel een van de enorme prezen en voordelen.
0: Het CS van Duren is net zo populair. Dat kent het nevens bouwkje van de vlucht makkelijk. En ook in de simmer.
3: Ja, het is eigenlijk ik wat onwetendheid. Hè. Ik ben er zelf ook mee opgegroeid. Dus dan weet je net precies wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja.
3: Maar gewoon denk ik dat het alleen maar mijn Zwitserse stjonkstjeskes kent. Is wel. Maar dat ken ik gewoon prima. Mijn lekker belegend CS of mijn Italiaanse kroeren CS. Ik vind het dan heel lekker. En dat ken ik prima bij de borrel.
0: Sneukest in beesten zwerg te lonen voor amateur. Radio God, Roel Pot van de organisatie, bezikt mij zijn hobby om de hele wereld verbinding te maken.
4: Mijn eerste gesprek is China en Australië West. En eigenlijk is dan ik bijna net verder of maar het station in Antarctica nog bereiken kennen. Maar Australië, dat weer voor mijn eerste verbinding. En ja, dat maakt het heel leuk. Want ik geef bijna 70 kilometer.
0: Goeiemidje is de man weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mail het naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Op de virtueel scorekalender komt je wat de zes wie ze van teken. Droeg. Want de bloemkool groeien in Ierselmar. Dan is het pas droeg. Hij is mooi. Mooi bij de wet. Maywood. Late at night.

0: Friesland.
1: Men wat komt, men wat dreigt uit die stoel. Zelfen hoor ze soms en naar zijn steen op stoel.
2: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
1: Wel nee, men. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
2: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer, des is goed.
3: Hast u extra last van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
2: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
1: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
3: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
4: Zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel. Want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
5: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: En daarmee is het nog 12 minuten over jou. En dit is Onderwijs van Fjouwer ons huis. Bij Omroep Friesland op de radio. De eerste muziek is duidelijk van The Four Tops. In het Nijs. Voor het eerst komt de nieuwe trainer van Cambuur Leeuwarden voor de camera en voor de microfoon. Wat voor plan had hij eigenlijk met de Leeuwarden Club?
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
0: Onderwijs.
12: Marjan Durk de Haan.

0: alles wat er spielt. Twaanjochten.fm.
1: Het laagste nijs.
0: De actuele sport.
1: Het Waberjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Onder op Friesland.
0: Alles wat er spielt.

0: Als je er stil zit, is het toch wel indrukwekkend eigenlijk. In Jutje 64 in de Four Tops al hun eerste hitsingle. In de jaren 70 ging het gewoon terug, maar ik in de jaren 80 in ze nog de nedige successen. Zoals deze Indestructible in 1988 en in 89 zou er nog weer een dikke hit achteraan komen. Loco en Acapulco.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten of jou is nou goeiemiddag en van harte welkom bij onderwijs van deze wijze die zon 20 maai 2026. De dag dat een plofkreeg in Burgum het dorp Wekkerskorde had. De dieren namen geen buurt mee, maar ze kon wel onder plisje ontkomen.
3: Ze ben waarschijnlijk vlucht richting de Kuperstritten, maar wij zijn daarna geen binnen. Ja, dat is op dit moment onbekend.
0: Het is ik de dag dat een man voor de rechter stiert omdat er vertocht werd van een stekpartij dat weer onder Bleeklaan in Leeuwarden.
4: De vertochter die had volgens hij net stutsen had, maar dat de slachtoffers in de wrakseling tien het mes ongevallen binnen.
0: Zo keert ik bezien. En de dag dat de steden praten over het Friese wemplan, hoe de vraag werd naar je huizen bouwd worden matten. Onder andere de VVD die vindt dat wemplan helemaal net serieus en ambitieus genoeg.
5: Om Jan Schäfer, Partij van de Arbeid, jaren 70, maar te citeren, in domke praat kies net ben je.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ons huis, muziek, nijs en eftergrond. Dadelijk onder andere, ja, een nieuwe trainer, een dregen op je heften, Johan Plat wil voor dadelijk heeg inzetten, maar Cambuur. Maar ja, hoe docht er dat? En meer en vlugger huizenbouw in Friesland. Ja, ik zei het al even, is dat wel de provinciale politiek. Maar hoe combineer je dat met bescherming van de landbouwgrond, natuur en betelbare renten voor starters? In provinciale steden waar je wordt vol discussiëren over wijnwijnen, aardruin en de toekomst van de Friese rond. En de vraag bloot, waar krijgt in Friesland uiteindelijk nog plak en waar net? De 70 aansnoer hebben we nog eens tijd voor Waarbrugt in het Kwad. Maar Sibo Mollema, goeiemiddag Sibo.
6: Goeiemiddag Jan Durk. Nou, vanmiddag en ik joh nog volop zinnen. De temperatuur die zakt vrij snel en leidt vannacht zo om de 8 graden. Morgen de haatrol ik weer van de zinnen en dan een wat hegere temperatuur van rond de 22 graden. De wind komt uit het eerste en is zwak ontmatig. Nou, meer oeren waar, oeren goed jaloeren.
0: Johan Plat die luidt maar Cambuur de latte heeg. Dat zei de nieuwe haartrainer in zijn eerste interview met de Parse. De 39-jarige Volendammer die neemt het stakje over van Henk de Jong. Cambuur is promoveerd naar de eredivisie en dus met Plat zorgt dat ze net degraderen. Verslagjouwer Willem vermeld voor wie bij het eerste Parse moment van Plat is hier onscoot. Willem, Johan Plat, wie en is misschien, ja, in elk geval voor mij, maar voor een heel soort mensen tabbel de grutte onbekende. Dus is de vraag, wat wil hij met Cambuur?
7: Ja, het is net al in een verdaai, moet ik eerlijk zeggen. Want het is voor het hele grote publiek de onbekende. Waar hier een heel soort namen opzomt van deze wordt het en deze wordt het net. En Johan Plat hier we echt net op de list. Daar ben ik eerlijk in. Maar technisch manager Lars Lamboy, wie heel, chamière van hem, zou je wel zussen kennen. Want hij zou dus heel mooi voetbal plegen wollen. Zo kan je het hartst wel stellen in Leeuwarden. Hij is een man die het heel graag onvallend voetbalje wil. En dus dacht ik, nou, dan ben je wel benijd. En hier hebben we een echt parse moment. Hoe zucht hij er dan überhaupt uit? Dat ben al de vragen. En ik viel hem een beetje, kerst dat nog van Jertie's, die show Let's Make a Deal. Dat is dan die dwaren kiezen moest. En dat er dan achter die dwaren iets kwam. En dan zei die meesten heel benijd zijn van wat komt er achter die door. Nou, dat hier ik joet dus ik een beetje, want wij kwamen in de parse rondte. En dan is die dan een door. En daar zou Plat terugheen komen. En dan kwam hij dus ik terugheen, mooi map onder de eren. Ik denk dat het de tactieken wint. Het wordt net helemaal duidelijk wat er krijgt in die map sheet. Maar die laat er aan de kant en hij wil heel ontspannen. Een echte Volendammer. Ja, kalm, rustig. Hij wil net heel uitsprutsen. De oergong met Henk de Jong wie echt wel even wennen. Voor Andor en ik, collega, want Andor wie ik mooi. Want Henk wie vanzelfs altijd om praten. Hier een heel soort te vertellen. En deze man wie wat reserveerder. Maar wel enorm ambitieus. Dat voel me wel op. Hij zei dan net een heel soort. Maar hij zei wel wat hij mooi Cambuur wil. Want we willen vanzelfs weten wat is de doelstelling? Wat worst over mooi Cambuur? Gaat het om handhaving of wil je nog volle meer? Nou, dat staat hij het volgende oor.
8: Ik focus me niet zo op dat op handhaving. We gaan aan de slag en dan we moeten eerst kijken wat er allemaal bij komt. We willen heel graag, we zijn allemaal ambitieus hier. Dus de lat ligt hoog en daar gaan we mee aan de slag. Ja, ik hoop dat de spelers plezier zullen hebben, dat de supporters plezier zullen hebben. Dat we spelers beter zullen maken. En dan gaan we kijken waar het schip strandt. Maar we gaan ervoor om te verrassen en om stappen te maken.
0: Ja, Plat die zei dus dat hij de latte heeg luidt. Oh ja, staat ik al aan. Maar hoe komt dat dan naar voren?
7: Ja, wat zou je al? Hij is een assistent van Dick Schreuder West. Dick Schreuder, dat is een naam die zou het hij wel wat, Jan Durk. Want die is trainer van NEC op dit stuit. Het een historisch resultaat helpen bij NEC. Terug Champions League voetbal te helden. En die dat maar een hele onvallende speelstijl. Waarbij de chinstanders al je dachten, wat gebeurt is nou? Want ze draven al je zo wat naar voren te. Ja, en had je dan de assistent van zijn team in huis helden, dan denk je, hey, zou hij dat misschien dan in jou wat ik wollen? Nou, dat zou hij zelf nog net al te vol oer. Hij zou het wel, ik hoor van onvallend voetbal. Maar er zit ik verschil met Dick Schreuder. En wat een verschil krijg is, dat wilde dan maar net zeggen. Want ja, je gooit natuurlijk net de hele tactiek op tafel. Nee, hè? Dat snap je, dan ben je zelf een beetje de vingers ontsnijden. Maar wat wel heel nieuwsgierig is, hij had één heel groot voorbeeld. En dat is Johan Cruijff.
8: Ik ben best wel een idealist, dus ik ben opgegroeid met Johan Cruijff. Bij mijn vader thuis was dat God. En als die op tv was, dan moesten we allemaal stil zijn. En dan moest alles uit en dan moesten we luisteren. En ja, dat is eigenlijk mijn ideaalbeeld. Dus ik hou van plezier maken. En als ik voetbal kijk, wil ik het ook leuk hebben. En dat is de uitgangssituatie van hoe ik naar voetbal kijk. Dus ik hou van teams die aanvallen en die het leuk maken voor het publiek.
0: Jongen, jongen.
7: Ja, de latte heeg lezen, Jan Durk. En dan komt met Johan Cruijff aan. Nou, ja. Dan is de latte wel vrij heeg, toch?
0: Zeker, ja. En dan volg ik nog Henk de Jong op. Ik bedoel, ja. Dat is op Cambuur-niveau. Toch, ik wil een icoon. Hoe gaat hij daar nou mee om?
7: Ja, dat vond mij dus ik wel op. Daar is hij best wel iepenien. Want hij zei dan, ja, Henk is echt een icoon voor deze club. En ik vind het fantastisch dat hij erbij is. En ik wil er heel graag bij horen. Maar daar zit nou correct wel een beetje het punt. Want wist wat het is? Henk de Jong is in die een icoon. Het jarenlang bij Cambuur zitten, 3 keer promoveert. Elke keer dat ik bij een wedstrijd wie van Cambuur en de verslag die kwam, het veske Henk de Jong wel 10, 20 keer voorbij. Die werd op een voetstuk zetten bij de supporters. Dus wat kerst was na je trainer absoluut net van te zeggen, ik hoef Henk de Jong erbij. Dus hij kent eigenlijk al net oors als zeggen, ik wil Henk de Jong er graag bij horen. Want ja, had je als beginnend trainer zeggen, nou, die Henk de Jong hoeft om mij net. Ja, dan sting je bij die supporters natuurlijk al 4-0 achter. En dan heb je hem al net een lang leven als trainer van Cambuur. Dus hij won er graag bij. Ha? En ik hem natuurlijk ik vragen van, wat vies er dan van de rol van Henk de Jong, dat hij dan nou bij die in de staff zit?
8: Ja, dat zie ik als iets heel speciaals. Dat er zo'n trainer in de staf zit. En ja, daar gaan we optimaal gebruik van maken. Ja, Henk heeft unieke kwaliteiten. Henk is een van de beste trainers die Nederland heeft gehad. Als je ziet wat hij heeft gepresteerd, dat is ongelooflijk. Dat is, ja, het is natuurlijk een icoon hier, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. En ik zie dat als een voorrecht, dat hij ons helpt. En dat hij heeft ook één belang en dat is Cambuur. En dat proef ik eigenlijk al vanaf het eerste moment. Dus hij heeft er heel veel zin in. En hij gaat er alles aan doen om Cambuur te helpen.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk super aardig. Maar zodra er ergens wrouwing ontstaat, of een beetje oneenigheid over een speler Wolf net opstellen, of Wolf net onkeerpie, Rietjel kort dan het in het film.
7: Ja, dat is inderdaad dus waar wij heel nieuwsgierig naar binnen. Want je weet ook dat Charles Otte, een voorganger van Henk de Jong, die weet, nou, de trainer, toen ging het net al te lekker. Stien ze in november er net best voor. Ja, toen klapte Henk de Jong toch weer op de door. Oké, iets oor scenario, want toen moest Henk de Jong ophoren, omdat hij net fit was, wie letter Wolf en Koer dus in principe waarom komen. Hij had nou zelf echt duidelijk zijn, ik doe het net meer. Maar ja, in november, het is een koude november sneeuwen, 3-0 achtertje in Excelsior, laatste in de Eredivisie. Het leek het wel een heel groot gat te worden. Ja, waar zou het dan dat Henk de Jong net nog een keer zou het? Nou, misschien moet ik het dan met wan. Heel omdat die supporters fluitje en juichen voor Henk de Jong, zijn naam is jongen. Maar het leek het erop dat echt niet meer waarom komt. En wat ik dan wel eens keer vind, wat is dan die rol van Henk de Jong? Want dat hebben we nou al een keer vragen, on Henk zelf, on Lars Lamboy, on Johan Plat. En ze zeggen al hier, ja, Henk is Henk, de rol is vrij, hij mag doen wat hij wil. Ja, oké, maar wat is dat dan? Wist toch? Maar giet hij maar de pion erin? Of dat, wist toch? Daar krijgen we net echt een heel duidelijk antwoord op. En dat bloedt een beetje in de midden. Maar dat was zelfs dan weer net oud on Johan Plat, want dat is gewoon de naaie haartrainer. Die had hem nou echt voorgesteld, ik on het publiek, on het Cambuur publiek. En die had er een heel soort nocht in, zei hij. Volendammer reserveert. We moeten even wennen dat de interviews net heel uitsprutsen binnen. Maar mooi een voorbeeld als Cruijff en assistent van Dick Schreuder. Nou, dan belooft het wel wat, toch?
0: Willem Vermeldvoort, dank u wel.

Dit is Omroep Friesland, mijn onderwijs van Fjouweren Sluis. Mijn muziek genezen heeft de groen. Sport gaan we om tegen voor, dat huis niet trekt al jet. En politiek komt dadelijk voorbij. Het WEM-plan. WEM moet in Friesland huizen gebouwd worden. En maar dat wil ten koste gaan van de recreatie of van de landbouw of van de natuur. Daar zullen we het huis nog hebben. Mijn verslaggever Onno Valkenaar. Maar nou de Jonas Brothers. Only

0: Uit 2000 jongen, Jonas Brothers en Only Human.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De nijbouw in Friesland moet in een streamversnelling gebracht worden. Wel provinciale steden. Maar diezelfde nijbouw moet dat het heel kind ek dwarsen en natuur inclusief wezen. Bovendien moet 30% van de nijbouw betaalbaar wezen van starters op de woningmarkt. Kong Jooti in provinciale steden de hele dag op wenning. De politieke partijen die zien maar liefst zo'n 30 moties zien, maar een groot verskaat om wensken. Maar hoe één ding wezen het eigenlijk al wel eens, ja, die nijbouw maar het heel kind vlugger. Neffens stedelid Elsa van der Hoek van GroenLinks hield dat zeker voor nieuwe stoomplakker voor wijnwijnbewoners.
3: Er is gewoon een enorme achterstand in standplaatsen in Friesland. Of er zijn gewoon heel weinig standplaatsen en enorme wachtlijsten. Dus de woonwagenbewoners, ja, die komen echt ernstig tekort hier. En die willen ook graag gehoord worden.
4: En dat die wijnbewoners in het wenplan steken van de provincie, helpt dat om die nieuwe stormplakken te realiseren?
3: Nou, dat weet ik niet, maar ik wil graag dat de provincie hier een aanjagende rol in neemt. Die hebben die rol eigenlijk al, maar die handhaven niet. En ik weet dat hier nu in de gemeente Leeuwarden vorig jaar wel een beleid is voorgesteld om te maken over woonwagenbewoners. En ik vind dat de provincie daar bovenop moet zitten. Net als je andere dingen belangrijk vindt, vind ik ook dat je de woonwagenbewoners gewoon moet helpen en ervoor moet zorgen dat er in Friesland meer plekken komen. En misschien moet er wel een apart beleid voor komen, maar ik vind in ieder geval dat dit de aandacht moet hebben.
4: En zijn er meer groepen die het omtinken nodig hebben als het gaat om het wenbeleid?
3: Ja, er zijn heel veel groepen die het nodig hebben. Alleen bij woonwagenbewoners is dat wel echt. Het is cultureel erfgoed, zo wordt het ook gezien. En het is ook een verplichting van gemeentes en van de provincie in ieder geval om dat te monitoren. En voor gemeentes om ervoor te zorgen dat ook deze mensen op hun manier kunnen leven.
0: Zuid Elsa van der Hoek van GroenLinks. In het provinciehuis is Onno Valkena, onze politiek verslagjouwer. Ja, Onno, had dat eigenlijk geholpen, dit pleit van Elsa van der Hoek?
5: Ja, wees. Deputière Abel Kooistra had daar zijn dat er de Friese gemeentes oorspreken zil. Hij zult dus handhaven hier als het gaat om het Gruttenverlet om stingenplakken en wenwijn.
0: En hij zal de gemeenten daar dus ik op vergen dat ze daar echt werk van maken. En dat is nog net zo makkelijk als mij.
5: Nee, nou, hij had sowieso geheel geregeld Oelis bij de gemeente. Dat hier dan onder de Friese wentafel. En dit punt, de positie van wenwijnbewoners, steenplakken. Maar ik het verlet om toekomstige steenplakken. Dat zit nou op agenda. Dus dat kennen we de komende tijd. Volg je van altijd wat ik wat op shit. En vertutendocht. Verder, Waterjoerd, ik praat over de positie van de vier grootste gemeentes. Zuidwest-Friesland, Ljouwert, Smellingeloon en Jerevingen. Die gemeentes willen ik in de nije omjouwingsvisie van de provincie erom te krijgen om meer te bouwen als ontnota. Ja, en als die gemeentes uitvraagje om de ronde van plakken als Drachten of Snits, dan bedar je vanzelfs al gauw op landbouwgroen. Dat lijkt gevoelig, want dit college van deputaire steert wil ik agrarische groen beschermen.
0: Ja, en vergriezing. Ik had altijd zo'n thema uit het overwinning gaat. We hebben andere machinalen. Dat betreft ik wat voor de benden die er nedig binnen. Wat is dat, hoe het zijn?
5: Nou ja, het Friese parlement vindt dat de provincie rond de Jamot ons zaken als zwargwenten voor Oorderijn op het hiem van familie. En de provincie zo graag zien dat Oorderijn torstreemt naar Lietzere wenromte, zodat besteerde Gruttehuizen vrijkomen van huishoudingsmijbijn. Nou, PVV-steerlid Harry Graansma had daar moeite mee. Hij vindt dat het te kwad om wenten net lierde mij te verhuisdruk bij Oorderen.
6: Dat worden deals oplossen door oude mensen dan maar uit hun wenning te drukken. Van de SP hebben we een hele mooie hebben we even zien. Ik neem van volgens het Sovjet-systeem daar maar een sanatorium van meisje of een internaat of zo, dat oude mensen daar dan wat in kennen. Zou gebeuren dat in de Sovjet-Unie destijds, die kan geen wij kennelijk ook wat doet. En het college verpakt het dan wat oors. Die zeiden we door net met een stok, maar met een jattel. En dan lokken we de mensen wel uit hun huis. We helpen hen met verhuizen en misschien nog een bonus of een premie. Ja, we hebben mensen eerlijk genoeg, meidje. En dan kan je het hoe langer hoe meer uit. Dat mensen de boodschap net meer betalen, kan de rekening net meer betalen. Als je ze dan een bonus kan voorhouden, dan lok je ze of dwing je ze eigenlijk wel uit hun eigen wenning wij. Het zo net mij. Wij zeggen van, als je het goed waan willen, dan zwaar je dat die mensen in hun eigen wenning blijven kennen. Daar is hun heel leven, daar ze de wennen, daar zijn hun herinneringen. Daar ben hun bang, bennen en opgroeid. En oude bij en heb meer verpoortjes, ze, dan komt het net goed. Dat vinden wij ook dus, die oude Rijn, die met jou zo volle mogelijk zwaarheid in hun eigen oude wente bluwen kennen. Help ze daarbij. En dat had die mensen zelf echt graag voortwoord.
4: Die mensen binnen ik kennen, ze zijn van het hoes werd de grut, de tuur werd de grut, wat liet ze.
6: Nou, super. En die gaan dan helpen naar een heel mooi huis wat past. Maar dat huis waar ze vol in een centrum werd, alle verschenningen binnen. Die maak je net ergens achteraf in de wildernis deel zetten. Dan komen ze met hun rollator komen ze nergens meer. Dat wil ik net. Dus dat maakt wel mijn noord. En net simpel wij maar zwaar je dat ze alleen maar uit hun bestaande wenning helpen worden. Ja. En dat is eigenlijk wel wat de insteek hier.
0: Zuid Harry Graansma van de PVV had nog een mooi zien om zoiets te voorkomen. Maar had hij het helle?
5: Nee, de motie van Graansma had het net helle. De zwaar van Graansma wat net dealt tot de meeste oren politieke partijen in het Friese parlement. Het Friese wendplan zelfs wat oornomen met een grote meerderheid. 36 stemmen voor, zo'n stemmen zien. En bij die 10 stemmen zie je het. En dat zul je hem net vernuveren, ik de PVV-fractie.
0: Ja, en wat vernemen we nou de komende tijd van het wendplan? Heel kwad.
5: Nou, deputaire Abel Kooistra wil een Friese wendtop organiseren. Ik mij de minister van Wijen, Eleanor Boekholt O'Sullivan. En hij wil ik zien als er een speciaal team komen kennen om de wenningbouw in Friesland vlugger van de grond te krijgen. Nou, de discussie zal neider simmer verder gaan, want dan wordt te praten over de nieuwe omjouwingsverwaardering POVI. En ja, in die verwaardering gaat het om de street van waarvoor wordt de behind beschikbaar. Kikbare ruimte in Friesland inzet. Want ja, er is ruimte nodig voor landbouw, natuur, wentebouw, recreatie, wetter en energie. Dus dat kan wel eens een pittige discussie worden.
0: Dank u wel. Van nou, Onno, dermaist haste Jelbe, vieven dadelijk het belangrijkste nieuws van dit moment. Maar Jacob Stelwagen.
1: Wij spelen je gitaar en we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
2: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
7: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZ de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jouw fieber is nou het belangrijkste nieuws van dit moment, maar Jacob Stelwagen. Goedemiddag.
14: Een goeiemiddag. Krijgt naar de profkliek in Burgum vannacht binnen het vertochtenstation met de hieldautomaat bij de supermerk on de markt. Zien een donkere kleren on en hier mogelijk lampen ophollen, zei de politie. Doet ze vernaam dat er politie in de omjouwing weer naaiden ze mij hege snelheid uit op een motor of een scooter. Een ziekactie met meerdere politie-eenheden weer net succesvol. Uit het eerste onderzoek door blikken dat er op het tijdstip van de explosie een donkere auto op de markt stierenaat. SC Cambuur had de nieuwe H-trainer Johan Plat officieel presenteren. De 39-jarige Purmerende tekent een contract voor 2 jaar. Plat is een relatief onbekende naam voor het grote publiek. Hij werd trainer bij de jeugd van Volendam. Wat letter assistent van Dick Schreuder bij PEC Zwolle en Castellón, een club op het tweede niveau in Spanje. Nelk dachten stiet Plat in juli voor het eerst voor de spelersgroep. De curator van de vierde leverancier van houtkachels, gaskachels en pelletkachels, het Stokertje, had goede hoop op een terugstart. Het bedrijf werd in 2023 overgenomen, maar de omzet nam stadig gewoon aan. Toch waarom in de vraag? Tegelijk investeert het bedrijf in innovatie en ging de kosten dus omheeg. Het Stokertje zit in museumdorp Orvelte in Drenthe, maar het ook een winkel op de Jouwer. De vraag is nog groot en de waterportefeuille goed vult. De eerste potentiële overnamepartijen die hebben haar nog melden. De wordt bezocht Orvelte en de Jouwer als één deal te verkeerpen bij het bedrijf binnen 33 mensen in dienst. Op de A32 bij het Jereveen is van de middag een auto in een brandvlijn. De bestuurder wist de auto nog op de vlechtstrook te zetten en op die route te stappen. De persoon roept wel flinke brandwoen op zijn hand en is in de ambulance behandelen om die verwoenings. Het is nog net bekend wat de oorzaak van de brand is.
0: Dank u wel, Jacob, voor het Frieske Nijs. Dadelijk oeren een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag. En het waarbericht van Sibo Mollema komt er aan, oor een PTL.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
17: Iepen Lofspul, wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
18: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
19: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
18: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
19: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
20: Voor een naaien Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
19: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet
18: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
21: Onderwijs.
22: Maar Jan Durk de Haan.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Het is nou 4 minuten nu jouwe 4. En een hudde knal had vannacht het centrum van Burgum opgeschrikt. Bij de geldautomaat van de supermerk wie een plof kreeg zonder buut, maar mooi grote schrik dus. De dieren die sloegen op een vlecht, mogelijk op een scooter of motor. De politie ziet het nog. En is verslaghouder gong naar Burgum dat is Auke Zeldrust. Vertelt wat er bad is en hoe het er dan gaat. Eerst notiet voor het waarbericht. Maar Sibo Mollema, ja, goeiemiddag.
24: Goedemiddag, Jan Durk.
0: Dat wie van de middag doe ik wel eens is een oorervaring, hè, als de laatste dagen.
24: Ja, we de truikoel aan en zelfs de jasbol als de goer op een vlakte stierst. Want ja, in de leiden werd het best nog wel moffelijk. Maar ja, de temperatuur in Skielge, 14,2. Dan was het 16,4, Bolzert 18,5, Laaksem die leidt wat heger, 19,1, Grauw 18,7. Nijbeets 18,3 en Bakkeveen en Sontje 6 en dat is als heegste aan 18,1 graden west. Ja, van de middag en ik jong kennen we nog genetje van de zinnen. Maar ja, de temperatuur die zakt jong ik al flink. Bij het ondergaan van de zinnen, dat is een beetje kwart voor 10, is het nog zo'n 13 graden. Dus geen warme jong zoals de laatste dagen. De wind die komt nu nog uit het noord-noordeesten, maar die draait jong wat meer naar het noordeesten. En die neemt stadig in kracht af. Aan het eind van de nacht, ja, dan drie wordt het toch wat wolken. Er zijn wat cumuluswolken, dus mooie waarwolkjes, ijs. Op je staat maar het bloed dan ik gewoon droeg. En vannacht hebben we een frisse nacht, maar het zijn goede 8 graden.
0: Ja, maar ik heel eerlijk zeggen dat dit waar mij beter past als dat waar van juster. Maar de temperatuur, die gaat wel warm heeg?
24: Ja, die keert wel warm heen, want morgen dan hebben we in ieder geval de trein 20 graden, leidt er weer in zicht. En dat is dan in het eerste en het zuideersten. Verder naar Boppers is, maar dan neemt de temperatuur wat af. Nou, in morgen hebben we eerst nog wel wat stapelwolk, maar in de rest van de morgen loeken die gewoon fort. En dan had de zinnen weer alle kans. Nou, de wind die komt dan vanuit de eerste en die is zwak boppen lang, maar in het waardgebied toch op de midden wordt wat een matige en in vlagen wat een vrij krachtige wind. Dus daar zitten wat poestekens in. De temperatuur die leidt morgen dus heger dan joert. En die komt morgen, we zien later op de juni, dan neemt de bevolking daar maar binnen direct wat opklaringen die vanuit het zuideerst naar je stak komen. Ja, trouwens, de meer zuidenwind zakt de wind of de temperatuur net verder dan zo'n 14 graden.
0: Ja, dan heeft het net, dus ruim van betrekking zijn we morgen net hebben. Zit dat er eigenlijk voor de langere termijn wel in? Komt er nou eens wat ruim weer?
24: Nou, dat stier in de modellen en in de kaarten stier er nog in van sneuren. Of in ieder geval, ik eerst vrede even nemen, want dan kan de temperatuur nog even flink omheen gaan. Die leidt dan tussen de 22 graden, dat is dan op de water, en 28 graden meer de provincie in. Ja, dat komt toch een meest matige zuid-zuidwestenwind. Dan wordt er gewoon wat warme lucht voor ongeveer. Ja, sneuren, dan daar stier dus eerst nog wat wat rijwetter stier, het koelde wat vallen, zeker in de nacht. Maar dat is dan dus heel de luid. Er werd wat koeler lucht dan via dan zo'n 23 graden. Ja, en of een snijzorgen, ja, daar stier dan ik wat buien zonder dan komen. Zou dat eerst lieken. Ja, met een zwakke zuidwestenwind is er dan een afwisseling van wolken en zinnen. En uit een wolken een spotje ruim vallen. Ja, maar de kans erop is lies. Dus op de meeste plakken bloedt het gewoon droog. Nou, het wordt dan wel wat frisser met zijn heeguit 20 graden. Dus ja, om wel een soort zinnen. En nog een paar warme dagen en snij kans op een dripke rijn.
0: Dank u wel, Sibo. En ontmoeten we dan zullen we de nieuwe kaarten weer en de nieuwe verwachtingen.
24: Ontmoeten.
0: Jo.

0: En nou maar hoop je dat het engelding zien werk hier ik docht in de studio. Nou zoek ik no baggage en school je op loeken en dan komt er wat.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Dus dan werkt het voort en dadelijk. Ideaal is een engelding. Het wie al verschijn na de start van het conflict tussen Amerika en Iran. En de verslissing liet het nou uit te komen. Hoezen in Friesland staan langer te keer. Het aantal oerbieringen neemt flink aan. En het aanbod neemt daar. Kepers winnen huiverig worden. Omdat ik de hypotheekrente oprint. Die rente die luidt nou krijgt boven de 4%. Dat is het heeste niveau sinds 2023. En ja, als er meer aanbod is, dan zon je zes en dan gaan de prijzen van hoezen ik omleeg. Is dat gunstig voor starters? Ik vreeg het aan uw verste expert. Dat het gaat om de benningmerk

0: op die bekende Funda-site?
1: Ja, op Funda, kist het al schijn. Ja. En dat, er zijn al een paar honderd woningen extra op dit moment die op Funda het scheepje.
0: Ja, nou, misschien een ingewikkelde vraag, maar ik vraag me dat toch al. Is het dan zo dat het aanbod echt tanent? Komen er meer hoeven in de verkeer? Of vult die site hem gewoon omdat ze minder goed verkocht worden?
1: Nou, eigenlijk is het wel beide. Aan de ene kant, ik wil meer woningen te koop. Alleen heb ik in. Ik wil merken dat woningen op dit moment wat langer te koop zijn. En dat ben dan ik met name de woningen die een beetje ingewikkelder binnen.
0: Mm-hmm.
1: En de prijzen zijn nog wel heet op dit moment. Maar als dit langer aan wordt, zal die prijzen verder dempen.
0: Nou, het derboel kijk heen. Want we zeggen dus meer aanbod. Meestal een keer wat minder lenen, omdat de hypotheekrente aan het oprennen is. Dus dan zoest ze zeggen van ja, uiteindelijk maar de prijzen dan toch ik naar onder gaan. Of in elk geval stabiliseren.
1: Nou, als je op een gegeven moment aan de verkopers gaan natuurlijk ik op dat moment toen ze die wenning in de verkoop zet, gaan ze die wenning natuurlijk even wat heger in de merk zet. Maar de verwachting dat dit net zou gebeuren. Alleen op dit moment wat wij gewoon in de praktijk heel simpel zeggen, is we hebben bijvoorbeeld oors, neem eens een keer 20 bezichtigingen hier. Ja, ben dat er nou echt wel een stuk minder. En dat ben ik net alleen bij u staan, maar dat zullen we iedere makelaar.
0: Ja, dat zorgt bij mij altijd voor een bepaalde kwartsluiting in de holle. Hè? Want je kan alle kanten opredeneren. Je zonder zich herkennen van, nou, ik wacht ze maar eventjes maar het tekeer opzetten van mijn hoes. Maar je zult niks eens herkennen van, ik doe dat juist net. Want misschien had de prijzen van het hoes wat bij Keerpie wol, ik omleeg gaan. Dus voor mij er normaal gaan.
1: Ja, en er is ook iedere situatie die ik daar oor zie. Want iedereen die alleen zijn hoesmaat verkoop je en daarna je het huren. Of iedereen die vanuit de huur naar je verkoop taggeert. Of iedereen die van keep naar keep je. Ja, dus de situatie van jezelf is in iedere situatie ik oors.
0: Ja, want hier ken ik
1: dat
0: nog steeds.
1: Dat is natuurlijk bossa.
0: Van je zult ik nog steeds kennen van ja, ik moet er nou rap bij wezen. Want die hypotheek rent alleen nog maar hield iets heger op.
1: Ja. En dat zorgen wij ik. We zorgen echt mensen die nou zitten. Nou geven de verstelling in. Om de wenning te verkopen. Ik nog in deze tijd mij het waar. En dat is vaak weer voor de presentaties dat ik weer goed. En die zit al dit. Dus alsjeblieft maar versnellen. Om dit te doen.
0: Nou is de situatie, ja, misschien net vergelijking, maar in elk geval net helemaal nee. In 2022, toen gingen we die inval van Rusland in Oekraïne.
1: Ja.
0: Toen is de hypotheekrente ik flink omheen gesketten. Maar letterlijk biedt dat effect ik weer helemaal voort. Dus komt het aan op je verwachtingen. Wat zeg je dan?
1: Nou ja, als je nou een keper binnen, waarin je het, of je bent een verkeper, maar had ik het over een latente verkeper. Die zei, ja. In die site van, nou ja, eigenlijk wil ik het misschien komend of het hier de dij wil ik wel wat keepje. Die zeggen juist die groep die wel wat behoudend even wordt. Helemaal die zeggen, nou ja, ik wat je het verhaal van Iran en van de rente wel even aan. Want het zit ik in de bron. Dus die groep is er ik nog een keer. Ik zoek me in ieder geval, ja, ik weer de goede nadenken en mijn hartstikke goed informeren in wat is voor mijzelf de juiste situatie.
0: Ja, maar uiteindelijk blijft het wel je eigen gok natuurlijk, want je weet gewoon net dat de hypotheekrente gauw weer zak je zelf net.
1: Nee, maar ja, dat is eigenlijk bij alles wat je dan keep je of verkeep je, die zekerheid kennen wij, en dat is echt wel een hele ingewikkelde. Kennen wij ook nooit, ja.
0: Nee, dus blijft het uiteindelijk.
1: Dat, hoe goed wij ik adviseren, is nooit exact de zekerheid, Jan. Ja, want dat zou alleen kunnen. Wat wij vinden onder een onderhandelingstafel bij Trump en die ras moeten zitten.
0: Ja, of een degelijke glazen bal.
1: Ja.
0: Zolang het die nog net hebben, praten wij al om takkenmannen maar weer eens de vinger in de wenningmerk te steken.
1: Ja.
0: Dank u wel, Theo Vos.
1: Ik hoor
0: deze keer weer. Hier is Jamie Lydell.

0: Jamie Lydell hier in Onderwijs. Dit weer another day.
1: Van Fjouwer ons huis, Onderwijs.
0: Burgum is vannacht opskrikt terug een plofkreek in het centrum van het dorp. Bij de Plus supermerk wie een hudde explosie bij de geldautomaat. Net één is daar verwonden rekken. De waard ik niet stellen. De politie maakt nog heel iets jacht op de dieders. Dit nalijk dag om 12 morgen die het op een scooter of motor uitnaaien. Verslagjouwer Auke Selderus die weer in Burgum en maken daar de volgende bijdrage.
2: Dikke knal. Ik denk, wat jij gebeurt, dan weet ik het net. Ik zei, en toen ben ik naar boven gegaan, dat was Ruud. En toen jij hier twee jongens om me razen. Ik denk, mij wel heen, want ik weet het net, jong.
3: Om 3:30 ging ik naar het toilet en dan hoorde ik een enorme knal. En ik ging kijken bij het raam en dan zag ik net een brommer of een scooter wegrijden met twee mensen erop. Ze hadden geen licht aan. En ik hoorde dat het, ik zag overal rotzooi op straat liggen.
4: Ja, want u woont hier boven, hè?
3: Ja. Precies erboven, boven de Plus. Ja.
4: Schrikken?
3: Ja, een beetje wel. Want ik woon er alleen, dus ja, je weet niet wat er gebeurt.
4: Jaap Wolters, je bent eigenaar van de Pluswinkel hier achter u. Wat gebeurde er vannacht?
5: Ja, nou ja, ik kreeg één keer de politie onder door, zeg maar, van mij aan om ja, kwartier van Fjouweren. En ja, die vroeg ook even mij komen wonen naar de Plus, want er weet wat gebeurt.
4: En toen kwam je hier en doe?
5: Ja, nou ja, toen zei ik wel alles weer afzet met linten en nou ja, en wie skeerde aan de kant van het werd het pinautomaat stier. Dus dat hebben we besjoen en daarna ben we naar binnen te gaan en hebben we van binnen de schade wat opnam.
4: Wie een grotere fase?
5: Nou ja, redelijk, zeg maar. Hey, ja, we hier gelukkig hier we twee grote containers met potgroen die stier een meter achter het pinautomaat, zeg maar, wat ze opblaast had. En daardoor de impact in de winkel nog redelijk rustig blijven. Maar goed, er is natuurlijk altijd skeren. De vlinnen scherven alle kanten uit. Er zijn wat kassa's die binnen scancieren. Dus er is zeker wel skeren natuurlijk.
4: Hoe groot heeft die explosie eigenlijk geweest?
5: Ja, enorm. He, dat is de scherven je tot midden op het parkeerterrein van de merken. Dus dat, had, ja, dat is zo'n 50, 60 meter aan de boetekant. Dus het had, ja, dat zijn enorme explosies geweest. Meestal krok natuurlijk verschrikkelijk die hierboven waaien. Dus een enorm impact, ja.
4: Waar zit je nou achter?
5: Ja, goed, ik ga met de leverancier van het automaat, zeg maar, ja, die had zijn bevindingen erover, jongen. En die zei ik, het is ben vaak jeugdige meisjes, zeg maar, die dit doggen. 14, 14, 16 jaar. Maar goed, dat wist hij in dit geval natuurlijk net. Maar ja, die werden erop uitgestuurd. Trot de grote meneer, zeg maar, om eens een plofkraak te doen, om eens te beziekjen. Want je buiten is er net. Ze gaan niks mee dan en dat doen ze eigenlijk nooit net met plofkraken net. Zeker van deze automaten net, want er zitten inktpatronen zitten erin. Er zitten beveiligingssloten zitten erop. Dus ze gaan nooit buiten, zeg maar.
4: En hoe zocht u daar voor de eigenaar nog verder uit?
5: Ja, nou ja, dat wordt een drukke dij. Maar de meeste bouwploegen zijn natuurlijk aan de gang. Die moeten ja, de boel weer herstellen. Verzekeringsmaatschappijen komen vanmiddag al langs. Ja, dat is een. Dat moet altijd opduren worden. Want de winkel is weer open. En daar ben ik al lang blijven bij natuurlijk. De klanten kunnen weer van bejaardskippen voorzien. Dat is voor mij natuurlijk het allerbelangrijkste.
4: En de klanten praten hier net over de hege prijzen, maar over het oost, denk ik.
5: Ik denk het wel, ja. Ja, dit is een bijzondere kanaal. Ja, die galmt nog even naar, denk ik, bij de meesten. Ja, zeker weten.
0: Een bijdrage van Auke Selderus dus.
1: Omroep Friesland.
6: Televisietip.
0: Tiet om even voor u te zien naar de programma's Aarsten bij Omroep Friesland op de televisie. Noosjes nog onderwijs in beeld. Maar dadelijk komt Friesland Joort, maar Timo Jepkema ontroerde ik om te denken van die plofkreek. Het Frieske Nijs, dus het Waarbrug komt voorbij. En dan hier, eigenlijk wordt het alleen nog 10 in Jorpet. Dat is de sport, ja, het spul tippen. Tipvereniging Ruitsjim organiseert het alle simmers een handvol tipwedstrijden in het dorp. Er wordt dan spelen in teams van 12 in 12. Voorzitter Anne-Jan Hallema, die leidt het uit.
7: En we spelen per ronde, dus iedereen moet één keer gooien. Nou, dan doen wij van een lijn van 4 meter moeten wij een houtje. Dat is ongeveer 4 centimeter, moeten wij eruit gooien. Dan nemen wij een kwaai. En ja, dan gooi je al hier in je keer. En als het nog mist, dan heeft het net weer een kans. Dus in die Fjouwer gaat erom wie er met 40 eruit heeft.
0: Hallo! En de podiumpatsers in Leeuwarden, die maken de mooiste toneelvoorstellingen. Joen Allier tussen in hier. Ja, wordt de afsluiting voor de kaden in Drachten voor auto's weer omdraaid? Noot een groep ondernemers der veldje en protesteert. Dat is de grote vraag. Na het protest van justermiddag om de kaden zitten een soort horecazaken, maar een terras. Die horecaondernemers die binnen het generaal wil blied, maar de afsluiting van de kaden voor auto's van het eind van de middag ont de orendui zo'n oeren. Het zorgt voor meer rest. Omdat er vlugge golfjes in, die kist misschien wel, maar die boomboxen er net meer langs rezen kennen. Maar oorondernemers die zeggen dat ze omzet misrekenen. Omdat klanten jongens net meer maar de auto komen kennen. En dadelijk zijn we onder wethouder vregen van de gemeente Smellingenoorn. Had zij nou van doel is om die plan nog om te passen. Ik zeg zij, want het is Maria Leroy. Ze zit trouwens in de laatste dagen van haar werk als wethouder. Ze is intussen zondag, dus zij houdt hem op. Er komt een Nijcollege ergens in juni. En ministers in Esberg, dus we daar snoer hebben bij die conferentie. Maar wel wichtige partijen over de Waardzee. Maar waar zitten der dan om tafel? Dat juist aasten.
6: Omroep Friesland.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 1290.2 FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Omroep Friesland, 12 minuten over 4 van onderwijs. Van jou rond Zuis, muziek, Nijs en Eftergrond hier op de radio. Maar Aarsten, haar stelt ze niet in, die doet het waar. Git zit deze week in Denemarken. Inclusief uw eigen verslagjouwer Remco de Vries. De mishandelende geweld drie ministers. Waarom is dat? En is het dan wel een zinvolle conferentie? Jij staat Aarsten in onderwijs, maar eerst muziek van Genesis. Invisible Touch komt erom.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
9: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
10: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
11: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaaskaart. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
12: Onderwijs.
13: Maar Jan Durk de Haan.

0: De stem van Phil Collins in de band Genesis, dit weer Invisible Touch.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Zomer dit nog vier en is het nou welkom bij de twaalf uren van Onderwijs hier. Bij Omroep Friesland op de radio op woensdag die zon 20 maai. De dag dat Johan Plat, de nieuwe trainer van Cambuur, zijn eerste parse moment had en maar vertrouwende uitdaging van handhaving in de eredivisie te meten gaat.
3: Ik focus me niet zo op dat op handhaving. We gaan aan de slag en dan we moeten eerst kijken wat er allemaal bij komt. De lat ligt hoog en daar gaan we mee aan de slag.
0: Het is ik de dag dat in de provinciale steden de hele dag praat werd hoe wenning alle partijen bent eigenlijk ook één ding wel eens. Die nijbouw maakt vlugger in Friesland. En dat geldt ook voor wenwijnbewoners.
4: Er is gewoon een enorme achterstand in standplaatsen in Friesland. Of er zijn gewoon heel weinig standplaatsen en enorme wachtlijsten.
0: In de Leuter Vrijheidsweek daar is het project Lief en Leed uiteindelijk. Doel is om de Iersmiet zien te gaan.
5: Ik ga dus met Lief en Leed proberen om mensen bij elkaar te brengen. En dan gaan we kaartjes en bussen gooien. En kijken wat mensen nodig hebben en een beetje wat meer verbinding zoeken met elkaar.
0: En op dit wijze die bibben er nog ontzettend horen, maar muziek, nijs en heftegrond. Dadelijk onder oren haast Elfsenien die door het waard. Git zit deze week in Denemarken. De meeste wel treien ministers, maar uw verslagjouwer Remco de Vries, die is er wel. En een 30-jarige man van Griekse Komaan, die hing het tretje in je cel op de holle van zijn blutsen hier bij een dierlijke stekpartij in Leeuwarden vorig jaar. Eerst nog tijd voor het Waarbrugge in het Kwaadse Mai, Sibo Mollema. Ja, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Jan Durk. Nou, vanmiddag en ik jong nog volop zinnen. De temperatuur die zakt vrij snel en leidt vannacht zo om de 8 graden. Morgen de haatrol ik weer van de zinnen en dan een wat hegere temperatuur van rond de 22 graden. De wind komt uit het eerste en is zwak ontmatig. Nou, meer oer het waar, oer een goed jaloer.
0: In het Deense Esberg komen verzintwurgers uit de treien Waardland bij elkaar voor de 15e Waardzee-conferentie in Sjoerd. Gewoon waar is dat maar ministers erbij, maar deze keer net. Ik net als minister van Natuur Jamai van Essen. En dat komt omdat het Deense kabinet demissionair is. En ja, als die minister daarvan net kind, dan kan de rest ook net komen. Oer San Fjouwer hier organiseert Nederland dit baren onder voorzitterschap van die graaf Lucette Kroon. Nodig van wetenschap Friesland. Kroon, oer wacht van meesing had hier nou op aankomen.
7: Ja, op dit congres, deze conferentie, komen mensen van allerlei plamage die betrokken zijn bij het Waddengebied. En dan heb ik het over mensen die wetenschappelijk onderzoek doen, natuurorganisaties, andere partijen, stakeholders, agrarische stakeholders. Maar ook politici die heel begaan zijn met het Waddengebied en daar ook het beste van willen maken. En niet te vergeten natuurlijk, het is UNESCO Werelderfgoed, dus ook de UNESCO is hier vertegenwoordigd.
8: Wat is het doel van zo'n conferentie?
7: Ja, het doel is toch uiteindelijk, er zitten meerdere kanten aan. Het is een ontmoetingsplek. Het is het uitwisselen van kennis, heel nadrukkelijk. Het elkaar leren kennen, netwerken. Het luisteren naar allerlei thema's die langskomen in allerlei deelsessies. Maar het is vooral ook bedoeld voor een ministeriële conferentie. Elke vier jaar vindt zo'n uitgebreide ministeriële conferentie plaats. En dan gaat ook het voorzitterschap over. En dit jaar gaat het over naar Nederland. En zal ik de inkomen het voorzitter zijn.
8: Het feit dat de ministers er dit hier dus net bij binnen, wat betekent dat?
7: Het is natuurlijk ontzettend jammer, laat ik dat voorop stellen. En tegelijkertijd, we weten dat Denemarken een demissionair kabinet heeft. Dat is nog iets heftiger dan in Nederland, een demissionair kabinet. En de Deense minister heeft gezegd niet af te reizen naar Esberg. En daarop zie je, dan zullen ook onze eigen minister zal zeggen en de Duitse minister. Ja, dan hebben wij niemand die ons ontvangt. Dus hebben we die ministeriële conferentie, die gaat dan op dat moment niet door. Ontzettend jammer, maar ze hebben wel plaatsvervangers. Dus het gaat nog steeds, de conferentie gaat door, zeg maar.
8: Katje Villepaar, directeur Wadden Academie. Heel veel mensen vandaag, drie landen bij elkaar, de drie gezamenlijke Waddenlanden, om de drie, vier jaar houden ze dit soort van conferenties. Hoe helpt wat hier gebeurt eigenlijk de Waddenzee?
9: Nou ja, de Waddenzee strekt zich uit over de drie landen. En dat betekent voor die dieren en de planten en het water maakt het gewoon niet uit in welk land je bent. En het is in de gezamenlijkheid dat je er naar kijkt. Maar ook iedereen kijkt vooral naar de eigen achtertuin. En door die informatie uit te wisselen leren we ook ontzettend veel van elkaar. Dus dat helpt ook enorm.
8: Zijn er ook praktische resultaten te noemen als gevolg van die samenwerking in het verleden?
9: Ja, er zijn, kijk, dat het feit dat de Waddenzee werelderfgoed geworden is, dat is natuurlijk één hele belangrijke. En dat, nou, dat krijg je alleen maar als je zorgt dat je de zaak heel goed voor elkaar hebt. Er is een trilateraal onderzoeksprogramma, dat loopt nu. Dat is nu kleine 2 jaar bezig. Ook dat komt voort uit een aantal van dit soort bijeenkomsten. En uiteindelijk is het toen gaan rollen, dus dat is fantastisch.
8: Het idee is natuurlijk ook dat er heel veel mensen die zich verantwoordelijk voelen en ook zijn voor het wat bij elkaar komen en dan met slagkracht produceren waarmee je dan ook echt concrete zaken kan veranderen. Het feit dat er nu geen ministers bij zijn, maakt dat nog wat uit wat dat betreft?
9: Ja, dat maakt natuurlijk altijd uit. Hè. Het zijn de ministers uiteindelijk die dan de verklaring ondertekenen. Maar de verklaring is niet opgesteld door de ministers. Dus dat is door die hele groep mensen opgesteld die hier samen zijn. En die, nou ja, die vinden elkaar hier weer. Dus ja, het is jammer dat ze er niet zijn. Maar het is nog steeds heel waardevol. Omdat de mensen, laten we zeggen, die het echte werk doen, die lopen hier nu rond. En die spreken elkaar en die bevestigen elkaar of bevragen elkaar. Van hoe gaat het nu bij jou en wat kan ik van jou leren?
0: Het is dus wel degelijk zinvol, zei directeur Katja Vilappert van de Waddenacademie in Leeuwarden.

Misschien had je er wel eens over een stekpartij onder Bleeklaan in Ljouwt op 12 oktober. Een 28-jarige man kwam er wel met lippen. Je hoort weer de rugzaken, dan leer je ik meer over wat er nou eigenlijk echt gebeurd is. Daar zal Gelders iets mijn verslag jou dadelijk meer over vertellen. Nou, Eddie Zoe en bijna.

0: We draaiden Eddie Zoe, My Bijna, en daarna is Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Onderwijs.
0: Een 30-jarige man van Griekse Comoar die hing het tredje hier zelf op de holle voor zijn belutsing bij een dierlijke stekpartij. Ja, het vorig jaar. Bij het stekincident op de Bleeklaan op 12 oktober kwam een 28-jarige man op het lippen en raakte een 42-jarige man verwonden. De verdachte is die hoort voor de rechter. En ja, de verdachte verklaarde nevens hemzelf dien had bij de rechtbank. Ik praat erover, Maïs verslagjouwer, dat is Geldo Sietsma. Goedemiddag, Geldo.
2: Goedemiddag.
0: Wat zou de verdachte de zelf jouwt eigenlijk hoor?
2: Ja, nou, ik dacht dat ik eerst beginnen met een liedstukje vastgeheerdnis over wat de man is en hoe hij hier kwam. Het is dus een Griekse man die naar Nederland kwam om te werken. En via een uitstuurbureau kwam hij in een hoes te wennen onder de Bleeklaan. En daar wende hij met de Poolse Kamil Irski en een andere Poolse man. Nou, namens de verdachte vertelde hij dat de sfeer in dat hoes heel erg gespannen. De Poolse huisgenoten die praten alleen nog maar in haar eigen taal, maar en amper met hem. En de verdachte die stoorde hem ook aan het alcohol en druskebroek van de twee Poolse man en de troep in het huis. Hier heb ik al besloten om overwerk te zieken en te verhoezen. Maar ja, voordat dat losgeje, toen waren dat stekincident al. Dus ja, in het weekend voor dat incident via het dierlijke slachtoffer, Kamil Irski dus, zie je je. Irski en een Poolse vriend die zo'n dagenlang alcohol dronken hebben en cocaïne broekt hebben. Nou ja, aan het eind van het weekend op Snijn helden Irski en zijn vriend de verdachte uit zijn kamer. Ze wien leuk op hem en ze zeiden dat de Griek zijn troep uit de keuken opreden moest. Nou ja, in eigen woorden zei de verdachte dat hij in de keuken klem zet waar tussen Irski en zijn vriend. En de twee wien zwier onder invloed, zei hij, en ze reageren agressief. Irski zou de verdachte door slijm hebben en met zijn hoorn naar de wasbak bewegen hebben, dat een grote vleismes lei. Nou, die verdachte die rekte in paniek en hij zei dat hij zelfs een mes pakte van het onrucht en daarmee Irski en zijn vriend twee keer stutsen had. Nou, Irski waard onder oren rekken in zijn het. De verdachte die vlechtte de stritten op, maar de twee bebloede slachtoffers achter hem aan. Irski die kwam net met vier, die waard nog reanimeren terug omstanden is maar verstoren op het plak van het ongeluk of van het incident. En het andere slachtoffer dat waard verhoeden oorbracht naar het ziekenhuis. De verdachte die waard oppakt.
0: Ja, als dit zei yes, dan zoest ze van, dan is het zelfverdediging. En toch wordt er tredje in hier cel, Irski. Dat betekent dat het OM net loopt in dit verhaal?
2: Ja, Irski en zijn vriend die hien een alcoholpromillage van 3,3% in haar bloed. Dan wat je dus echt stevig verdrinken. Dan vliegt mij meer als een hele procent mij als betoefd chauffeur in Nederland al net meer rijden. Bij zijn promillage ben je dus net alleen nog stom dronken, zei de officier van justitie. Maar dan sta je ook bijna tegen de dood aan, zei hij. De slachtoffers zien het hebben ze het IP-ministerie dus net zo'n grote bedreiging waar ze kind als de verdachte verklaart. Ja, daarna is binnen de telefoonpateren in de vezen is al het apen tussen de vertochten en zijn familie. En daar hield hij het om het oren oer dat de slachtoffers sukkels wien. Dat zij net terug hier en dat zij mij een mes rekken wien. En hij zei ik draafde het hoes uit om net beide malen te vermoorden. Daarna broekte hij in die gesprekken ook benemings voor de slachtoffers als flikkers, sukkels, bastaards. Nou, daar zei het IP-ministerie en de rugtrek oer dat hij vrij respectloos is hoe de slachtoffers praten. Ja, de vertochten zullen naast ik heel diep maar naar je taaijekking zoals in verklaring komen. Dat maakt het nevens het IP-ministerie ook net heel weerdig. Ja, en dat besluit, de mannen zich in toestroom vaker veroordelen voor onroren stellerijen en ik mij een wapen.
0: Ja, het is dus in deze zin een vertochten maar een strafblad. Nou win die naaibesteen van die Poolse Irski er ik bij. Dat is wel apart geweest hebben toch, dat al je carrière.
2: Ja, klopt het. Die zien Heid, Mem en zus, die volgen de rechtszaak in een aparte ruimte, met een Poolse tolk erbij. Ze kwamen wel in de rechtszaal voor een verklaring. Vooral voor die van de Heid, die heel emotioneel. Hij liet ze wat trillend voor en hij spruts in het Pools. Ik wie bij hem, doet hij op de wereldkamer. Hij wie mijn grootste schat. Kamil is fysiek vermoord, maar ik ben psychisch vernietigen. Dat zei zijn hij dus. En zijn mem die jekken rond aan. Ik hoop je dat de Warner van mijn zoon een zware straf krijgt. Want ik zal hem neer voor Jan. Nou ja, de officier van justitie die zei er dus aan het eind. Niet van het heegste goed beraaf je het leven dat keer nooit. Dus het IP-ministerie bloot erbij dat er sprake is van deerslag en het psychische dat deerslag. En de straf die zij daar dus verwollen is tredje in hier.
0: En wanneer volgt de uitspraak?
2: ja, zoals altijd, oer twee weken.
0: Dank u wel, Geldo Sietsma in de rugbank. Dadelijk hier een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze waars. Die krijgen we dadelijk van Jacob Stelwagen. Maar eerst Diana Ross, Stop in the Name of Love.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ik?
5: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
6: Echt waar?
5: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
6: Dat is stoer van mij.
5: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het had nou krekt die halve suizen west. Het Friese ijs van deze dag, maar Jacob Stijlwagen, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Er had al een nacht een plofkrik geweest bij een yieldautomaat op de markt in Burgum. De automaat zit in de morgen bij de Plus supermerk midden in het centrum. Bij de plofkrik rekken het dier verwonden. De supermerk is weer iepen, maar de skeer is vol grut. Plusje wordt hier de Ties Damstra, over wat hij zeker kent over de mogelijke dierders.
11: Er zijn twee mannen waarschijnlijk vlucht. Nee, dit is plofkraak. Gelukkig zonder buit, hè, laat ik dat even benadrukken. Waarschijnlijk op een scooter, op een motor. In ieder geval iets wat er blikt met een hege snelheid. Dat is ik zoen. En daar doen we dus ook onderzoek naar. Ze zijn waarschijnlijk vlucht richting de Cooperstritten. Maar beste daarna hinnen binnen. Ja, dat is op dit moment onbekend. Hè, dus we gaan zich nog net onhouden. En iedereen die daar wat hoeft, maatschappijs melden.
10: Ja, Wolters is eigenaar van de supermerk. Hij waait ook de politie naar de winkel op en zegt dat het een keer grut wie je. Maar ik dat het nog slimmer wezen kon.
12: Gelukkig gingen we 2 grote containers met potgroen. Die stonden een meter achter het pinautomaat, zeg maar, wat ze opblaast had. En daardoor de impact in de winkel nog redelijk rustig blijven. Maar goed, er is natuurlijk altijd skeren. De vlinders skerven alle kanten uit. Er zijn wat kassa's die binnen kansieren. Dus er is zeker wel skeren natuurlijk.
10: Johan Plat leidt mij Cambuur de Lotte Heeg. Dat zei de nieuwe H-trainer in zijn eerste interview met de Parsen. De 39-jarige Volendammer neemt het stokje oor van Henk de Jong. Cambuur is promoveren naar de Eredivisie en dus met platsvaardigen dat ze net degraderen.
13: Ik focus me niet zo op dat op handhaving. We gaan aan de slag en dan we moeten eerst kijken wat er allemaal bij komt. We willen heel graag, we zijn allemaal ambitieus hier. Dus de lat ligt hoog en daar gaan we mee aan de slag.
10: De nijbouw in Friesland moet versneld worden. Dat willen provinciale steden, maar diezelfde nijbouw moet, als het heel ken, echt dwarsum en natuurinclusief wijzen. Bob Rad maar 30% van de nijbouw betelbaar wijzen voor starters op de wenningmerk. Het gejoerd in provinciale steden deze hele dij oerwijnen. De politieke partijen zijn maar liefst zo'n 30 moosjes in mijn gut verskaart om wensken. Maar door één ding binnen alle partijen het dienst. Die nijbouw maakt dus het heel keer vlugger. Ik Erik ter Keurs van de VVD vindt het college net ambitieus genoeg.
14: Er zijn vorig jaar afspraken gemaakt. Wij vinden afspraken moet je honoreren met die 4 gemeenten. Maar daarnaast vinden wij dat ook andere gemeenten in Friesland recht hebben op woningbouw naar behoefte. En wij vinden dat je nu eindelijk eens een keer moet doorpakken. Want er worden allerlei regels en beperkingen opgelegd. En om Jan Schäfer, Partij van de Arbeid, jaren 70, maar te citeren. In Domke praat kies net wennen.
10: Inbrekkers hebben in het Pinksterweekend voor haar 3 ton een kabel stellen bij een metaalrecyclingbedrijf onder Meander in Soesterveen. De dieven binnen via het lawn het terrein van het bedrijf opkwamen en binnen langere tijd dan de west om die kabels mee te nemen. De binnen nevens de eigenaar Johan Bolhuis van het bedrijf dat ik nog tjoegen en camerabeelden die het helpen kennen bij het opsporen van de inbrekkers.
15: Ja, daar ben ik camera's. Ja, hier en daar, we hebben de buren opgeroepen en we hebben mensen hoe het in het strijdterrein heen en dingen. Er zijn aardig wat mensen die al hier en daar wat zien hebben. En daar ben ik 2 rekening al geweest. Zo is het waar. En nou, eerst heb je de politie dan. En toen kwam er ook de tuur gewoon. Die sneden die anderen ook nog wat zien.
10: Ons A4. Meer nijs op omroepfriesland.nl en verzels ik in de Omroep-app.
9: En dadelijk het waarbericht van Sibo Mollema.
16: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
17: Ik meer nog dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
16: Doch ik mij, meer nog dij. Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
18: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
20: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
19: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
21: Onderwijs.
22: Maar Jan Durk de Haan.
9: Het is nu 6 minuten over die Elbe 6. Je hebt de aansluiting van de kaden in Drachten voor auto's weromdraait. Nou, het een groep ondernemers der veld zijn protesteren. Dat is de grote vraag. Na het protest van justermiddag, dadelijk bel ik maar de wethouder die daar verantwoordelijk voor had. Die het in de portefeuille had, zat je dat dan sissen. Dat is Maria Leroy. Maar eerst nog iets voor het waarbericht met Sibo Mollema. Ja, goeiemiddag.
23: Goedemiddag, Jan Durk.
9: Dat wie van de middag doet ik wel eens. Het is een oorervaring, hè, als de laatste dagen.
23: Ja, we de truikoebel aan en zelfs de jasbol als de goer op een vlakte stiert. Want ja, in de leiden wordt het best nog wel moffelijk. Ja, van de middag en ik jong hebben we nog genetje van de zinnen. Maar ja, de temperatuur die zakt joen ik al flink. Onder het einde van de nacht, ja, dan drieën we de toch wat wolken. Dan ben wat cumuluswolken, dus mooie waarwolkjes, ijs. Op je stammer het bloed dan ik gewoon droeg. En vannacht hebben we een frisse nacht, maar het zijn goede 8 graden.
9: Ja, maar ik heel eerlijk zeggen dat dit waar mij beter past als dat waar van juster. Maar de temperatuur, die gaat wel warm heeg?
23: Ja, die gaat wel warm heeg, want morgen dan hebben we in ieder geval de trein in 20 graden. Leidt weer in zicht en dat is dan in het eerste en het zuideerste. Vierde naar boppers is, maar dan neemt de temperatuur wat af. Nou, morgen hebben we eerst nog wel wat stierpenwolk, maar in de rim van de morgen loeken die morgen voort. En dan had de zinnen weer alle kans. Nou, de wind die komt dan vanuit de eerste en die is ja, zwak boppelang, maar in het waardgebied toch op de midden wel wat een matig en in vlagen wat een vrij krachtige wind. Later op de juni, dan neemt de bevolking daar binnen de wat opklaringen die vanuit het zuidoosten naar je stad komen. Ja, trouwens de meer zuidenwind zakt de wind of de temperatuur net verder dan zo'n 14 graden.
9: Ja, dan neemt het net, dus ruim van betrekking zullen we morgen net hebben. Zit dat er eigenlijk voor de langere termijn wel in? Komt er nou eens wat ruim weer?
23: Nou, dat stier in de modellen en in de kaarten stier er nog in van sneeuwen. Nou ja, dan of in ieder geval, laat ik eerst vrede even nemen, want dan kan de temperatuur nog even flink omheen in. Die leidt dan tussen de 22 graden. Dat is dan op de water een 28 graden meer de provincie in. Ja, dat komt toch een meest matige zuid-zuidwestenwind. Dan wordt er gewoon wat warme lucht voor ongeveer. Ja, sneeuw. En dan, ja, daar stier dus eerst nog wat wat rijwetter stiert, het koelt wat vallen, zeker in de nacht. Maar dat is dan dus heel de luid. Er werd wat koeler lucht dan via dan zo'n 23 graden. Om wel een soort zinnen. En nog een paar warme dagen en snij kans op een dripkerij.
0: Het slotstuk van onderwijs.
9: Ja, het slotstuk, de laatste plaats van dit onderwijs. Dat is de mij bepalen wat we draaien, maar het onderhand van de actualiteit. En Joert wil die graag meenemen naar, ja, toch wel een apart verhaal uit Italië. Een vrouw had na jaren van protesteren geen gelijk gekregen in een zaak in een hotelrestaurant in Italië. Het Hege Rechtshof had uitmaken dat er geen recht besteedt op kraanwater in een restaurant of een hotel. Dit door een verbouw in 2019 in een 5-sterrenhotel in een skigebied. Die vrouw die vreeg meerdere keren om kraanwater bij het eten. Ze voelde ik wel voor betalen, maar dat waar toch weigeren. Dan kregen ze gewoon alle joen weer mineraalwater van zo'n euro. Die vrouw die vond kraanwater eigenlijk een basisvoorziening. Zat je lekkers op het bed hebben of verwarming in de kamer. En ze vregen daarom zo'n 200 euro skeervergoeding. Maar zowel legere ruchters als het Hege Rechtshof hebben dus haar claim aanwiest. Het hof stelt dat er in Italië geen wet is die het horeca verplicht om kraanwater te bezinnen of te jan. In de praktijk wordt er wel iets vaker om kraanwater vregen bij het eten trouwens. Bijgelijks omdat je gewoon net al die plastic flessen hebt willen. Nou, dat is dus het verhaal van Joert, maar wat voor plaat past erbij? Nou, even een suggestie van mijn kant. Ik dacht aan Rowan Hazen, want ja, je mag wel bestellen. En dan kreeg ik nog een andere kant uit denken. Ja, het kraanwetter, dat is toch wel wat makkelijker. Het is wat eenvoudiger als van dat jure bronwetter.
1: Als je betrouwbaar bent, dan word je wel vertrouwd. Alles en wie niet jongens, die is oud.
9: En maar ook in het droom was toch betekent kist bij dat toch wel aparte verhaal. Die vrouw die wil heel graag kraanwetter. Word er ik vol voor betalen, maar ze krijgt het gewoon net. En zelfs de ruchter die denkt nou van ja, er is geen rucht op kraanwetter. Nou, laat het maar weten en stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland. Of stuur hem naar 06 20 4 9 9 1 9 9.

0: De Friese versie van Pepermunt ziet Piepermint. Zongen terug uit Adrie de Boer.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Werd de afsluiting van de kaden in Drachten voor auto's veromdraaid, nood een groep ondernemers der Velsje protesteert. Dat is de grote vraag na het protest van gistermiddag. Onder de kaden zit een soort horecazaken, maar een terras. De horecaondernemers zijn over het generaal wel positief. Hoe de afsluiting van de kaden voor auto's van het eind van de middag ont door de zonhoeren. Want ja, het zorgt wel echt van meer rest. Omdat die vlugge golfkus, maar die boomboxen, kisten misschien wel de net meer longsrieden kennen. Maar oorondernemers, die zeggen dat ze omzet mis erin, omdat klanten jongens net meer maar de auto komen kennen.

0: al hier verklaard, ik kan al hier persoonlijk met ze praten. Dus we zijn er al hier op sinds 6 maanden.
1: Ja.
0: Want ja, het is wel eens breed.
1: Ja, juster ben ik hier dus die demonstratie. Mijn deel van ondernemers hing hier, dat zei ik af, ik al, klooster ik al, daar hing ik bordjes aan de gevel of zo'n die winkels te keer wijzen. Maar is ondertekst meer informatie bij de gemeente. De afsluiting van de kaarten waard 1 april 2024 ingesteld. Wie een experiment. Die proef die Ron Vlinne hier oktober al, maar is weer verlengd. En een besluit door definitieve afsluiting is nog heel dit net na. Maar is de gemeente gevoelig voor de protesten? Vreeg ik om wethouder Maria Leroy. Ja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Maakt het de indruk bij jou, die protesten van die ondernemers?
2: Kijk, protesten zijn altijd vervelend. Omdat je dan ziet dat op verschillende, bij verschillende mensen, bij verschillende ondernemers, met die zeg maar verschillende type bedrijven, een plan altijd ingewikkeld is om dat op een goede manier af te wikkelen, door te voeren. Maar het beeld wordt nu geschapen alsof wij niet in contact staan met de verschillende ondernemers. En dat beeld wil ik toch ook wel vanmiddag recht zetten.
1: Ja, maar die Johan Klaster is van die site echt van ja, er zijn wel ondernemers die het jet binnen. Dat zijn die horeca-ondernemers. Die vinden dat ik wel een goed plan. Maar wij zijn net jet. Wat zeggen jullie dan?
2: Ja, dat is echt niet zo. Wij hebben echt op 161 adressen brieven bezorgd. We hebben uitnodigingen gedaan. Er zijn 3 inloopbijeenkomsten geweest. Er is een enquête gehouden. Er zijn heel weinig bezwaren binnengekomen. Dus dat beeld dat er alleen maar met een paar ondernemers, met een handvol ondernemers wordt gesproken, is gewoon pertinent niet waar.
1: En toch worden er nou, zou het zijn, rechtszaken voorbereid.
2: Ja, dat is ieders goed recht. En dan krijgen we misschien ook duidelijkheid of de gemeente dit zo kan doen. Het zijn inderdaad nog proefafsluitingen. We hebben het wel met onbeperkte tijd verlengd, zodat het ook door kan lopen. Wij hebben er goede ervaring mee. We horen ook van bezoekers. En wij zijn uiteindelijk ook toch bezig om Drachten en zeker de gebieden in het centrum wat beter op de kaart te krijgen, om bezoekers van het centrum meer tot dienst te zijn en meer plezier te laten beleven in het gebied waar winkels en waar horeca op een goede manier kan worden beleefd door de bezoekers en door onze eigen inwoners. Ja,
1: toch nog even naar de bezwaren van die ondernemers. Want ik kan me best indenken dat als het nou een pizzeria heeft, en daar komen jongens natuurlijk wel mee om hun pizza op te halen, die willen het best wel even maar de auto ergens parkeren kunnen, even vlug daar komen kunnen. Is daar net een oplossing voor dan?
2: Ja, daar zijn dus die keerlussen ook voor bedoeld. Hè. Je kunt tot op het midden van de kader rijden. En dan moet je echt een omkering maken. Dus je moet ook even thuis bedenken waar zit die pizzeria dan? En welke lus kan ik het beste gebruiken? Ik denk zeker voor diegenen die in Drachten goed bekend zijn, die weten precies waar ze moeten zijn. En een klein beetje lopen met een warme pizza er kan ook geen kwaad.
1: Nou, weet je wel,
2: het is gewoon voor de terrassen. En daar is het echt wel heel erg noffelijk voor. Is het bedoeld dat mensen die lekker op die terrassen buiten kunnen zitten genieten van hun maaltijd, dat ze daar en niet in die uitlaatgassen zitten happen en dat ze ook veel minder omgevingsgeluid ervaren. En dat is gewoon heel noffelijk.
1: Ja, had ik jou zei, dan wordt dit dus net weer omdraaid.
2: Nou, totdat wij op een goede manier een definitief plan hebben gemaakt, blijft dit intact. Het definitieve plan met alle inspraakmogelijkheden die mensen nog zullen krijgen wordt uitgevoerd bij de grootscheepse rioleringvervanging. Voorlopig nog niet aan de orde.
1: Nee. En dat zul jou, denk ik, als wethouder net met mij, Martje, want in juni komt het naar je college.
2: Nee, maar elk college staat op de schouders van hun voorgangers. En ik ga ervan uit dat het een hele puzzel is. En we zijn al jaren bezig met die puzzel. En dat op een gegeven moment het juiste patroon wordt gekozen.
1: Dank u wel voor jouw reactie van nou.
2: Graag gedaan.
1: Maria Leroy, nou nog wethouder van de gemeente Smellingeloon.

0: Ik draaide Shanna Spyro en Material Lover.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dat is de vraag altijd. Wat maakt bedrijfs allerlei plaat van dit onderwijs? Naar aanleiding van de actualiteit. Je hoort hoe dat, ja, toch wel bijzondere vrouw van een vrouw die het heel graag leerlingwetter heeft willen bijtieten in een restaurant in Italië. Maar ze kreeg het net. Ze waren toch heel iets betrakteerd op een fles bronwetter. Maar een hege prijs. Ik al woer ze gewoon voor dat leerlingwetter wil betellen. Ze is naar de rug gestapt, maar dat had ze op alle mogelijke manieren verlenen. Want er is gewoon geen wet die het voorschrijft dat je, ja, rucht hebt op leerlingwetter. Stillwater van Smokey Robinson en Frank Wilson. Dat zou je draaien kunnen, zoals de Petra als suggestie. De uitspraak zit vast. Waterdicht van Karin Bloemen. Zou je de Fappen zou je draaien kunnen. Wat mij onbelangt, mochten ze dat wetter maar leefde on haar Jan, oftewel Water of Love van Dire Straits. De groet is komen van Ruud Koker uit Wiekel. En de simpele gedachte, Simple Mind, voor het wetter maar weer een front voor me. Waterfront van Simple Mind. Ja, Reinder Nauta, die had altijd goede suggesties. Die stinkt er even stevig goed terug. Melissa Etheridge wordt neemt, maar Somebody Bring Me Some Water. Jacob komt er onder oren mij. Het draait dus al weer om Sinten, zo zei Gary. Ze willen voor Ginny. En dus Swimming Into the Water van Don Rosenbaum. Want ja, ze vregen toch net zoveel om in te zwemmen. Wet, wet, wet, sweet surrender. Mooi wie het veske. Wie het dus. Zuid Nini hier nog. En Don't You Want Me van The Human League. Of Bring Me Some Water van Melissa Edwards. Maar die Higgelens is voorlezen. Maar Mariti die er al heel gauw bij. En kwam ik maar die suggestie. Nee, wat moeten we dan uiteindelijk draaien?
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dat is toch maar de suggestie van Henk. Want die zei, er is zo'n mooi liedje in het Fries. Ik bedoeld van Marco Borsato, maar in het Fries zongen toch Jan Tekstra. Die zelf ik de schreeuwer van dat lied. Demma geven eruit. Het wetter van Jan Tekstra. Noffelijke jong.

0: Sean.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop, stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Zin in lekker ritme, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kies het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Ercotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
0: Iepen losspul wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: Noor de Wien.
1: Goeie, welkom bij Noor de Wien op deze wijze, Janne. Mooi dat ze best. Ons zo'n oor, ben we er op de radio. En om jou wachten, aasens op televisie. Dus bij deze bestuurt nog om lekker op de bank te zitten met chips, cola en Noor de Wien dus. Maar eerst maar even op de radio. En wie hebt naar mij een mooi flat nummer, freestalig nummer van Daisy Bell. Zij, ja, kan geweldig mooi nummers kruwen. Als ik niet ergens wat sluit, dat ze bij Studio Maas. En we kennen haar onder woorden van de Las Bandidas. En die gingen we wel op het Bevrijdingsfestival dit jaar. Der, van de Wissers dwingen. Mooiste bijwis. Weer nog een mooie wapenplaats van Elske de Wald. Cheap Park.

mooi nummer van Elske de Wal en She Perfume. Ja, we blijven nog even bij vrouwelijke talenten, bij mooie stemmen. Else Lena, soort Friese zinnen om Utens, dan maak ik het ook wel nemen. Ze heeft echte Friese roots. Wie heeft die aan in het Nederlands? Ik wil verliefd zijn op

Elze Lena, ja. En ik wil verliefd zijn op mijn tijd. Zeg maar, Beppes is het, zijn Leni Dijkstra. Ja, it's a small world. Of zoiets in ieder geval. Daar heb ik weer mooi in Fries praten. Maite Veenstra, Himmel Iepen. All of

Ja, Maite Veenstra en Dier, JDR, mijn hemel Iepen, had aardig wat boekingen opnieuw voor de popronde. En dat is dan wel een dingetje, Jetsinburg. Die popronde, dat is een soort festival, rondreizend festival. Dus er nog Nederland heen, meestal in de grote steden. Even, de meest nooit in je eigen plak optreden, maar de meest wil opjaan als artiest en ook eens boekt worden in een oren stad. En ja, dat is wel, wel altijd even spannend voor de artiesten. Heel protofolle ik al. Maar Maite net, die had aardig wat muziekdates te stingen. Dat is goed nice voor dat geweldige talent. Dit is het talent. Dani Luk, make

0: Dani Jellesma, oftewel Dani Luc. En Make It a Memory. Nee, wat een oudgediende. Ja, wat mixt mij de nieuwe generaties, Michael Processen. Pieter Wilkes, ja, en Vintage. Oud meets young, of zoiets. Met een leeuwarder tango. Doe maar, Pieter.
1: Een eindje lopen, van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen. En nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Een eindje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes. In jaren is dat niet zo wee.

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: rouwopname van Peter Systeem. Ja, Peter Wilkens. Je had met Vintage, die had het productioneel al heel wat in elkaar timmeren. En die hadden dus met Liewelder Tango. Beginnen we naar de ballade van Hans van Tongeren. Mijnder Tolma.
1: Als onbekende jonge acteur uit Breda werd Hans gebeld door casting director Hans Kemna. Hij kreeg een hoofdrol in Spetters van regisseur Paul Verhoeven. Wat de leerschool om met zo'n man op een filmset te kunnen.

hij zal meedoen aan een film van de koele meren des doods. Vlak voor de eerste draaidag maakte Hans het besluit dat hij geen heil in

op mijn retoma. Jitte Jern mee. Ja, de ballade van Hans van Tongeren. Stil op het album Celluloid Illusies. En ja, dat levert een mooi verhaal. Op, met name filmmakers en acteurs zitten hier in het Zandvoort 80. En dan specifiek hier uit Nederland wij. En ja, dat levert een mooie bonte samenleving op van mijn Thomafeskes in combinatie met hele biografieën eigenlijk. Dus check het maar eens even op de streaming system. Hij is gast van in Friesland. Stefan Janssen, komt uit Zuid-Afrika. Hij had een jippenboom in Friesland. Hij had met Pieter Wilkensbikkel, ik zeg al eens een keer, een duet opname. Mij op Tournee West. En, dus hij komt daar. Ik in Noorwegen overigens. Mij live op trainen. Jitte Jern, mij zijn laatste single. Mo Pani.

Stefan Janssen, Zuid-Afrikaan. Intussen weer onderwijs naar Friesland voor optredens hier. Hij komt twee keer nog dit jaar, dus op kwarte termijn en verderop in het seizoen. Dus ik ben hartstikke blij, maar hij is geweldig, jongens. Sympathiek, muzikaal, mooie stem. En dan even het mooie noemen zo. Die wij dan weer draaien in Noordwind op deze versie. Op radio in ieder geval. Straks om 3:00 wachten we televisie. En dan onder horen een optreden van Ad van der Veen. Een mooie reportage over een drumworkshop van een bekende drummer van Vegebart om krek te wezen. En Big Band Friesland. Daar leer ik nog even een deel van jaren. Want dit is een live op televisie, jong. En nou op de radio. Big Band Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrâld die het hield niet veroordeeld, is rêst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
12: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
11: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
13: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
11: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden, in het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden, morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Zeker mee.
1: Ze maakt de hele sjerre steek.
2: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
4: Ik vind het wel een droog.
2: Zoog op YouTube.
4: De wienjaarsjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Je had al wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dankjewel.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
3: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
3: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
2: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
4: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
2: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

het houten wacht bij het labyrinth van de ijverig fonkelende sterren, het universum stabilieren, rucht op het hege firmament, dat is mijn dorp, van grien ontzemen. Zaast stil van mijn lijst te dremen, is door mijn naai en

Maar in niet warm, schreeuw binnen flint, hier bonkerak, knikkels of ribben. Maar zwaar het allemaal van eilibben, dus jimmer vruchtbare bonnesteen.

Nog mannen hier neemt ze vakar. De bultjes jollen en BM'ers. Ze broezen linig oer die mar. Mank vreeds me viskes, toeken zwemmers. Die mar, min mar, dat ik het zielen leerde. Een perel van ons kopere weerde. Wist mij dat ik best war, min mar.

0: Er had orde nacht een plofkreekvest bij een jeldautomaat op de markt in Burgum. De automaat zit in de moorden bij de Plus supermerk midden in het centrum. Bij de plofkreek rekken net hier verwoenen. In Burgum is verslaghouwer Auke Zelderust. Auke, een goeie met je.
1: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Ja, hoe lukt het er nou in Burgum?
1: Nou, het is hier in elk geval een stuk rustiger. We staan hier nu bij de Pluswinkel, want dat is de supermerk waar het om gaat. Op een paar meter van een groot god in de morgen, want daar het de explosie was. Daarachter kan ik zien dat die deeltautomaat, die staat er nog, die is redelijk intact. Ik moet zeggen, in elk geval kan je daar niks uithalen. Maar het had duidelijk een hele zware explosie was. Dat heb ik ook gehoord van de mensen die hier vlakbij wenen. Die binnen wekker worden vannacht om 11 uur trokken. Dikke knal. Er wordt je voor vaker knald. Wat wel zijn we dit weer wel een hele grutte. Thijs Damstra, Jo binnen Wutvierde van de politie. Ja, een zware explosie.
2: Ja, een hele zware explosie. En je shirt ook, een protte skeren. Dit hier heel los geen kind. Er waren je mensen boven. Er is, de winkel moest even dicht. En wie doen nog volop onderzoekje naar.
1: Ja. Ik heb ook bij omweende praatjes van ja, die knal dus, maar ik, een man die is die achter het ruit, die zegt, twee man op een scooter. Wat kan je daar eens zeggen?
2: Nou, die informatie is dus ook bekend. Er zijn twee mensen, twee mannen misschien, vlucht naar deze plofkraak. Gelukkig zonder buit, laat ik dat even benadrukken. Er zijn twee mannen vlucht, misschien op een scooter, op een motor. In ieder geval iets wat daarop blikt met een hege snelheid. Dat is ik zoen. En daar doen we dus ook onderzoek naar. Ze zijn misschien vlucht richting de Kuperstritten. Nou, dat, daar doen we dus ook in die omgeving nog specifiek onderzoek. Maar westen daarna gingen binnen. Ja, dat is op dit moment onbekend. He, dus we hadden ik nog net onhouden en iedereen die derde doet, moet zijn buurs melden.
1: Ja. Wat ik kijk, je hebt van de eigenaar, die had even bellen met de ATM he, van de geldautomaat, yieldautomaat. Die zei van ja, eigenlijk ben dit onzinnige acties.
2: Nou ja, in die zin, het is heel gevaarlijk. Hè? En wie door als politie onderzoek naar dit strafbare feit wat hier gebeurd is. Het is een poging die in tot een plofkraak. En maar, nou ja, in die zin is de explosie west. Maar eerder gelukkig, waarschijnlijk geen buiten mijn om. Het is ik nog zei dat in die automaat, daar zit vaak mechanismen die dat geld onbroekbaar maakt.
1: Inkpatroon.
2: Inkpatroon bijvoorbeeld. Ja, daar haal je er niks aan. Hè. Dus dan in die zin, keer zeggen, het is een onzinnige actie. Maar het is echt gewoon levensgevaarlijk. Er waren je mensen boven. Hè. Die ben vannacht wekkerskrokken in hun bed van een knal. Een absurde knal. En dit is nou het resultaat. Ja, maar snijg in. Hoe oors dit ding kind hier?
1: Wat voor dieren is binnen dit nou?
2: Ja, dat is lastig sissen hè, op dit moment. Hè. We weten eigenlijk alleen nog dat het twee mannen misschien binnen op een motor of op een scooter die voortgaan binnen. Ja, of dat een opdracht is of dat hè, op eigen initiatief is, ja, dat is nog maar de vraag. En dat zult onderzoek uitwezen, matten. Het komt natuurlijk wel voor dat mensen dat in opdracht waarmatten. Maar ja, dat moet in dit geval nog maar blikken.
1: Ja. Ik heb ook een binnenschoen. Daar is de ravage redelijk rut. De eigenaar vertelde mij van nou, omdat er wat potgroen achter stier, die het de explosie wat zin houden.
2: Ja, nou, als dat zo is, hè, als dat op die manier gebeurd is, dan had dat echt een mazzelwest. Want de skeer is misschien derde wel wat beperkt bleun. Het is natuurlijk verschrikkelijk, hè. Er zit een gatje in de morgen. Aan de binnenkant is skeer dat de automaten stikken. Gelukkig in de winkel. Joert werd iepen. Wie even sprake van dat het dicht bleuwen moest. Nou, op dit moment binnen mensen weer bezig met een WhatsApp meer, gelukkig. Maar ja, dit is natuurlijk, de skeer is enorm. Ja.
1: Want de glaskerven die leiden ongeveer 100 meter verderop.
2: Ja, maar snijk in wat voor explosie dit west had, hè. Mensen echt in de wijde omgeving had jet. Je boven zeker, maar wie haak ik melding kregen van verderop? Ja, dat is gigantisch. Ja.
1: En nou druk aan het onderzoek.
2: Nou ben ze druk bezig met onderzoek. De recherche is volop ondergang. Wie haar echt nog behoefte om mensen die wat weten, dat die zich bij ons melden. Dat mensen camerabeelden, misschien wel haaien uit de omgeving werd. Of die motorscooter of die man op de sham binnen. Ja, meld dat soort informatie. Deal die biel met de politie, want die helpt u enorm.
1: Dank u wel.
2: Geen dank.
0: Verslag jou hoor. Auke Zelderust in Burgum.
3: Alles wat je op dein is hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Burgum is vannacht opschrikt terug een plofkreek in het centrum van het dorp. Bij de Plus supermerk die een hudde explosie bij de jeldautomaat. Net hier is daar verwonden rekken. De waard ik niet stellen. De politie maakt nog heel iets jacht op de dieders. Dit nalig dag nam twee moorden die het op een scooter of motor uitnaaien. Verslagjouwer Auke Zelderust die bier in Burgum. En maken daar de volgende bijdrage.
6: Ik een knal. Ik denk wat je gebeurt, hij dan weet ik het net. Ik zei, en toen ben ik naar boven gegaan, naar Padruut. En toen jij hier twee jongens omrazen. Ik denk, mij wel heen, want ik weet het niet, jong.
4: Om 3:30 ging ik naar het toilet en dan hoorde ik een enorme knal. En ik ging kijken bij het raam en dan zag ik net een brommer of een scooter wegrijden met 2 mensen erop. Ze hadden geen licht aan. En ik hoorde dat het... ik zag overal rotzooi op straat liggen.
7: Ja, want u woont hier boven, hè?
4: Ja, precies erboven, boven de plus. Ja.
7: Schrikken?
4: Ja, een beetje wel. Want ik woon er alleen, dus ja, je weet niet wat er gebeurt.
7: Jaap Wolters, je bent eigenaar van de pluswinkel hier achter u. Wat gebeurde vannacht?
8: Ja, nou ja, ik kreeg één keer de politie onder door, zeg maar, van mij aan om kwartier van vieren. En die vroeg ook even mij komen wonen naar de plus, want er weer wat gebeurt.
7: En toen kwam je hier en doe?
8: Ja, nou ja, toen zei ik wel alles weer afzet met linten. En wie skeerde aan de kant van het, waar het pinautomaat stier. Dus dat hebben we besjoen en daarna ben we naar binnen te gaan. En dan hebben we van binnen de schade wat opnam.
7: Wie een grote ravage?
8: Nou ja, redelijk, zeg maar. Hey, we hingen, gelukkig gingen we 2 grote containers met potgroen. Die stonden een meter achter het pinautomaat, zeg maar, wat ze opblaast had. En daardoor de impact in de winkel nog redelijk rustig blijven. Maar goed, er is natuurlijk ooit skeren. De vlin skerven alle kanten uit. Er zijn wat kassa's die binnen kansieren. Dus er is zeker wel skeren natuurlijk.
7: Hoe groot had die explosie eigenlijk geweest?
8: Ja, enorm. He, dat is de skerven tot midden op het parkeerterrein van de merken. Dus dat, had, dat is zo'n 50, 60 meter aan de boetekant. Dus het had, dat zijn enorme explosies geweest. Meestal krok natuurlijk verschrikkelijk die je boven waaien. Dus een enorm impact, ja.
7: Waar zit je nou achter?
8: Ja, goed, ik ga met de leverancier van het automaat, zeg maar, die had zijn bevindingen erover, jongen. En die zei het, het is ben vaak jeugdige meisjes, zeg maar, die te doggen. 14, 15, 16 jaar. Maar goed, dat wist hij in dit geval natuurlijk net. Maar ja, die werden erop iets gestuurd door de grote meneer, zeg maar, om eens een plofkraak te doen, om eens te besieken. Want je buiten is er net, he. Ze gaan niks mee om en dat doen ze eigenlijk nooit net met plofkraken net. Zeker van deze automaten net, want er zitten inktpatronen zitten erin, er zitten beveiligingssloten zitten erop. Dus ze gaan nooit buiten, zeg maar.
7: En hoe zocht die daar voor de eigenaar nog verder uit?
8: Ja, nou ja, dat wordt een drukke dij. Maar de meeste bouwploegen zijn natuurlijk aan de gang. Die moeten de boel weer herstellen. Verzekeringsmaatschappijen komen van media langs. Dat moet altijd op te huren. Want de winkel is weer open. En dat ben ik al lang blijven mij natuurlijk. De klanten kunnen weer van bij kunnen voorzien. Dat is voor mij natuurlijk het allerbelangrijkste.
7: En de klanten praten hier net over de hege prijzen, maar over het oost, denk ik.
8: Ik denk het wel, ja. Ja, dit is een bijzondere kanaal. Die galmt nog even naai, denk ik, bij de meesten. Ja, zeker weten.
5: En bijdrage van Auke Seldrus dus.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en over. De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Johan Plat die luidt maar Cambuur de latte heeg. Dat zei de nieuwe haartrainer in zijn eerste interview met de Parse. De 39-jarige Volendammer die neemt het stakje over van Henk de Jong. Cambuur is promoveerd naar de eredivisie en dus maakt Plat zorgen dat ze net degraderen. Verslagjouwer Willem Vermeld voor wie bij het eerste Parse moment van Plat is hier onscoot. Willem, Johan Plat, wie en is misschien ja, in elk geval voor mij, maar voor een heel soort mensen toch wel de grutte onbekende. Dus is de vraag, wat wil hij, maar Cambuur?
4: Ja, het is net al in een verdaai, moet ik eerlijk zeggen. Want het is voor het hele grote publiek de onbekende. Waar hier een heel soort namen opzomt van deze wordt het en deze wordt het net. En Johan Plat hier we echt net op de list. Daar ben ik eerlijk in. Maar technisch manager Lars Lamboy, wie heel, chamière van hem, zou je wel zeggen kennen. Want hij zou dus heel mooi voetbal plegen wollen. Zo kan je het hartstikke stellen in Ljouwert. Hij is een man die het heel graag onvallend voetbalje wil. En dus dacht ik, nou, dan ben we wel benijd. En hier hebben we een echt Parse moment. Hoe zucht hij er dan überhaupt uit? Dat ben al de vragen. En ik viel hem een beetje, kent dat nog van Jertie's? Die show Let's Make a Deal. Dat is dan die dwarren kiezen moest. En dat er dan achter die dwarren iets kwam. En dan zei die meisje heel benijd zijn van wat komt er achter die door? Nou, dat hier ik Joet dus ik een beetje. Want wij kwamen in de Parse ronde. En dan stond hij dan door. En daar zou Plat doorheen komen. En dan kwam hij dus ik doorheen. Mooi een map onder de heren. Ik denk dat het de tactieken wint. Het werd net helemaal duidelijk wat er krijgt in die map ziet. Maar die loopt er aan de kant en hij wie wel heel ontspannen. Een echte Volendammer. Ja, kalm, rustig. Hij wie net heel uit sprutsen. De oergong mooi Henk de Jong wie echt wel even wennen. Voor Andor en ik, collega, want Andor wie ik mooi. Want Henk wie vanzelfs altijd om praten. Hier heel soort te vertellen. En deze man wie wat reserveerder. Maar wel enorm ambitieus. Dat voel me wel op. Hij zei dan net een heel soort. Maar hij zei wel wat hij mooi Cambuur wil. Want we willen vanzelfs weten. Wat is de doelstelling? Wat wordt zo mooi Cambuur? Gaat het om handhaving of wil je nog volle meer? Nou, dat zou hij het volgende hoor.
5: Ik focus me niet zo op dat op handhaving. We gaan aan de slag en dan we moeten eerst kijken wat er allemaal bij komt. We willen heel graag, we zijn allemaal ambitieus hier. Dus de lat ligt hoog en daar gaan we mee aan de slag. Ja, ik hoop dat de spelers plezier zullen hebben, dat de supporters plezier zullen hebben. Dat we spelers beter zullen maken en dan gaan we kijken waar het schip strandt. Maar we gaan ervoor om te verrassen en om stappen te maken.
3: Ja, Plat die zei dus dat hij de latte heeg leidt. Oh ja, staat ik al aan. Maar hoe komt dat dan naar voren?
4: Ja, wij zijn al. Hij is een assistent van Dick Schreuder West. Dick Schreuder, dat is een naam die zei hij wel wat Jan Urk. Want die is trainer van NEC op dit stuit. Het een historisch resultaat helden bij NEC. Terug Champions League voetbal te helden. En die dat maar een hele onvallende speelstijl. Waarbij de chainstanders al je tochten. Wat gebeurt is nou? Want ze draven al je zo wat voren daar. Ja, en had je dan de assistent van zijn team in huis helden, dan denk je, hey, zou hij dat misschien dan in Ljouwert ik willen? Nou, dan zou hij zelf nog net al te vol oer. Hij zou het wel, ik hoor van onvallend voetbal, maar er zit ik verschil met Dick Schreuder. En wat een verschil krijg is, dat wilde dan maar net zeggen. Want ja, je gooit natuurlijk ik net de hele tactiek op tafel, nee, hè? Dat snap je zo. Dan ben je zelf een beetje in de vingers ontsnijden. Maar wat wel heel nieuwsgierig is, hij had één heel groot voorbeeld. En dat is Johan Cruijff.
5: Ik ben best wel een idealist, dus ik ben opgegroeid met Johan Cruijff. Bij mijn vader thuis was dat God. En als die op tv was, dan moesten we allemaal stil zijn. En dan moest alles uit en dan moesten we luisteren. En dat is eigenlijk mijn ideaalbeeld. Dus ik hou van plezier maken. En als ik voetbal kijk, wil ik het ook leuk hebben. En dat is de uitgangssituatie van hoe ik naar voetbal kijk. Dus ik hou van teams die aanvallen en die het leuk maken voor het publiek.
3: Jongen.
4: Ja, de latte heeg lezen, Jan Dirk. En dan komt maar Johan Cruijff aan. Nou, dan is de latte wel vrij heeg, toch?
3: Zeker, ja. En dan volg ik nog Henk de Jong op. Ik bedoel, dat is op Cambuur-niveau. Toch, ik wil een icoon. Hoe gaat hij daar nou mee om?
4: Ja, dat vond mij dus ik wel op. Daar is hij best wel iepen in. Want hij zei dan, ja, Henk is echt een icoon voor deze club. En ik vind het fantastisch dat hij erbij is. En ik wil er heel graag bij horen. Maar daar zit nou correct wel een beetje het punt. Want wist wat het is? Henk de Jong is in die een icoon. Het jarenlang bij Cambuur zitten, drie keer promoveert. Elke keer dat ik bij een wedstrijd wie van Cambuur en de verslag die kwam, het veske Henk de Jong wel 10, 20 keer voorbij. Die werd op een voetstuk zetten bij de supporters. Dus wat kerst was na je trainer absoluut net van te zeggen, ik hoef Henk de Jong erbij. Dus hij kent eigenlijk al net oors als zeggen, Ik wil Henk de Jong er graag bij horen. Want ja, had je als beginnend trainer zissen, nou, die Henk de Jong hoeft er mij net. Ja, dan sting je bij de supporters natuurlijk al 4-0 achter. En dan heb je hem al net een lang lippen als trainer van Cambuur. Dus hij won er graag bij, ha. En ja, ik hem natuurlijk ook vragen van, wat vies er dan van de rol van Henk de Jong, dat hij dan nou bij die in de staf zit?
5: Ja, dat zie ik als iets heel speciaals, dat er zo'n trainer in de staf zit. En ja, daar gaan we optimaal gebruik van maken. Ja, Henk heeft unieke kwaliteiten. Henk is een van de beste trainers die Nederland heeft gehad. Als je ziet wat hij heeft gepresteerd, dat is ongelooflijk. Ja, het is natuurlijk een icoon hier, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. En ja, ik zie dat als een voorrecht, dat hij ons helpt. En dat hij heeft ook één belang, en dat is Cambuur. En dat proef ik eigenlijk al vanaf het eerste moment. Dus ja, hij heeft er heel veel zin in. En hij gaat er alles aan doen om Cambuur te helpen.
3: Ja, dat klinkt natuurlijk super aardig. Maar ja, Zodra er ergens wrijving ontstaat, of een beetje oneenigheid over een speler Wolf net opstellen, of Wolf net onkeepie, ja, Rietje kort dan het in het film.
4: Ja, dat is inderdaad dus waar wij heel nieuwsgierig naar binnen. Want je weet ook dat Charles Otte, een voorganger van Henk de Jong, die weet, nou, de trainer, toen ging het net al te lekker. Stien ze in november er net best voor. Ja, toen klopte Henk de Jong toch weer op de door. Oké, iets oor scenario, want toen moest Henk de Jong ophoren, omdat hij net fit was, wie letter Wolf fit en Koer dus in principe waarom komen. Hij had nou zelf echt duidelijk zijn, ik doe het net meer. Maar ja, in november, het is een koude november, sneun, 3-0 achter in Excelsior, laatst in de Eredivisie. Het leek het wel een heel groot gat te worden. Ja, waar zou het dan dat Henk de Jong net nog een keer zou het? Nou, misschien ben ik het om het wan. Heel omdat het die supporters fluitje en juichen voor Henk de Jong, zijn naam is jongen. Maar het leek het erop dat echt niet meer waarom komt. En wat ik dan wel eens keer vind, wat is dan die rol van Henk de Jong? Want dat hebben we nou al twee keer vragen, on Henk zelf, on Lars Lamboy, on Johan Plat. En ze zeggen al, ja, Henk is Henk, de rol is vrij, hij mag doen wat hij wil. Ja, oké, maar wat is dat dan? Wist toch? Maar giet hij maar de pion erin? Of dat, wist toch? Daar krijgen we net echt een heel duidelijk antwoord op. En dat bloedt een beetje in het midden. Maar dat was zelfs dan weer net oude on Johan Plat, want dat is gewoon de nieuwe haartrainer. Die had hem nou echt voorsteld, ik on het publiek, on het Cambuur publiek. En die had er een heel soort nog in, zei hij. Volendammer, reserveerd. We moeten even wennen dat de interviews net heel uitsprutsen binnen. Maar mooi een voorbeeld als Cruijff en assistent van Dick Schreuder. Nou, dan belooft het wel wat, toch?
3: Willem Vermeldvoort, dank u wel.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij. Omroep
2: Friesland. Ja, we kregen een tip dat hij te Shenby in Cruise Live, een serie van RTL Fjouwer over de Holland-Amerika lijn.
6: En Chimène vaart vanuit Rotterdam naar de Noorse fjorden, waar natuur en avontuur elkaar ontmoeten.
7: Wat een uitzicht en wat een dag.
2: Het lippen op een cruiseskip. We zoeken de luxe aan boord. Wat varius, hè? De shows, het eten, het avontuur. Hoe is het nou echt achter de schermen? Hè? Wat brengt een jongen dan boord de taal om zijn lippen op het wetter terug te brengen? Chris Koornstra is bennen en grut worden in dan boord. Studeer in Ljouwert en uiteindelijk te lonen kwam in een vrouw dat de meesten alleen nog maar van dromen kennen op een cruiseskip. Chris, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
2: Eerst maar eens even deze vraag. Wat werd lijst op het stuit of werd vast?
8: Wie ben lezen we in de Shetland-eilanden, in Scotland.
2: Ja, en had het dan druk of winnen mensen van boord de kerst even resten om die hinder te
8: is momenteel is het rustig. Ja, voor de morgen bij aankomst moesten we eerst Engelse immigratie doen. En we zijn aan tenderen, dus we brengen mensen met lietse boordjes van het skip naar de wal. Maar nou, het is nu de meeste mensen van boord, dus het is nu lekker rustig.
2: Ja, en als het om die hinder sjocht, wat sjocht?
8: Wetter en eilandjes, mooie Engelse architectuur, mooie oude hoesjes. Het is een mooi, Scotland is een hele mooie omgeving, mooie glooiende heuvels.
2: Ja, nou Chris, eerst maar eens even deze vraag, hè. Hoe begint zo'n avontuur en hoe best zij in die cruise vrouw te lonen kwam?
8: Toen ik kleer weer naar mijn studie, twee kameraden van mij die werken hier. Twee jongens die ken ik van vrienden van mij van de hotelskwallen. En een van die jongens die leidt toen 2004 mijn skip in Rotterdam. En toen ben ik weer aan boord geweest. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me echt wel leuk. Nou, ik solliciteerde in december dat hier. Toen stapte ik aan boord van mijn eerste skip.
2: Ja, ja. Maar dan ik het besef, dat is toch wel heel lang van hoe het best altijd, nee? Hey.
8: Ja, dat op een gegeven moment. In het begin is het natuurlijk een nieuw avontuur. En dan denk je van, ik doe het voor een peer hier. En dan zullen we dan wel weer. Maar ja, het is inmiddels al rond 20 jaar. En ja, de rekste wel onwend. Dat is. Het is een bepaalde levensstijl. Het is voor jou een maand werk en dan 2 maanden vakantie. En dat is wel een van de enorme prezen of voordelen.
2: Ja, ja, dan ben je de assistent hotelmanager aan boord. Wat hoort het werk correct in?
8: Klopt. Dus ik ben direct verantwoordelijk voor housekeeping, guest services, onboard revenue. Dus de winkels, het casino, de spa, salon, fotoafdeling en de shore excursions. De rechterhand van de hotel general manager. Dus het is meer een ondersteunende functie voor eigenlijk de hele hoteloperatie.
2: Ja, ja. En goed taret of mag ze een brandje blussen?
8: Goed. Ja, ze doen dan lietse brandjes, maar niks ernstigs.
2: Nou ja, en daar gaan we het even nog aan. Hè. Het is altijd voort en onderwijswezen. Doe je altijd dezelfde reizen? Of als ik elke keer nog iets van, ja, dit is prachtig en nij van mij?
8: Ik ben inmiddels wel in rond 20 jaar eigenlijk overal ter wereld wel west, langs de kust dan. Maar er ben soms nog steeds nieuwe plakken, werden we nog wel eens komen. Dus, ik zit nu dan toevallig nog een uur op dit skip. Dus dit skip doet voornamelijk Noord-Europa en het Caribisch gebied. We varen eigenlijk overal. Maar ik moet zeggen, het overal-westkomst, het is elk plak, elke omgeving had zijn charmes.
2: Ja, en wat vind je nou de allermooiste reis? Waarheen?
8: Nou, ik vind eigenlijk Noorwegen. We komen ook direct van de Noordkaap. Ik vind Noorwegen met de fjorden, dat is wel een van mijn favorieten. Middellandse Zee, Australië, Nieuw-Zeeland. Eigenlijk overal waar we komen. Mijn minst favoriet is het Caribisch gebied. Dat is te heet voor mij.
2: Ja, te warm. Ja.
8: Nou, te warm, ja.
2: Ja, ja. Hey Chris, ik wens je een soort willen vooral. En succes, maar die mooie baan, hè?
8: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed.
2: En we zitten hier bij Omroep Friesland. Ik heb televisie al even te genieten van de mooie plaatjes.
8: Ja, mooi. Ja. Daar ben ik juist nog even trainen gegaan. Dat weer een trip through memory lane. Dat weer wel even mooi om te zien.
2: Leuk je te spreken. En zet hem op, hè?
8: Insgelijks. Dankjewel.
2: Hoi, Jan. Hoi.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
9: Dit is De Dijk Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Inbrekers die hebben haast 3 ton aan kabels stellen bij metaalrecyclingbedrijf in Susterveen. In Pinksterweekend is de buurt binnenhellen. Maar het wil een heel opjefte west hebben, want de dieven die hebben heel wat obstakels nemen maten voordat ze alles stellen konden. Haar contact met het metaalrecyclingsbedrijf, met Johan Balhuis. Johan, goeiemorgen.
2: Goeiedag.
1: Dat maakt een flinke schrik west hebben, hè?
2: Ja, we hebben een paar gewaarwordingen inderdaad. Ja, ja.
1: Want hoe kwam je erachter?
2: Nou, gistermorgen ik zelf onderwijs en een van de jongens die belde hier op en die zei ja, is Johan aan het ringwest van de morgen? Nee, ik kan niet aan het ringwest, al van het weekend. Nee, ik ben uit aan het werkwest.
1: Nee.
2: Oh, en dan mis al je kabels daar. Ik zei, nou, een uur. Dus dan ben ik maar weer omringen en dan gaan we even zien, maar dan missen er een hele partij kabel.
1: Wat voor kabels ben dat?
2: Het is koperkabel. He, dat gaat om installatiekabel, groenkabel, coaxkabel, van alle soorten kabels, zeg maar. He, wat dan weer, nou, we hebben recycled werden, we hebben een spul van maken weer. Ja.
1: En ik zei, Nies, kijk, 3 ton aan kabels. Kun je uitlezen hoe volle dat dan eigenlijk is?
2: Ja, dat is een heel prurre.
1: Ja.
2: 3 ton, maar jarig om scoren, zeg maar. Dat is zin om hem daar in 3 weken in de douane bij jarig bezig geweest.
1: Ja. Hoeveel uren had ze dan onder gang geweest, denk je?
2: Nou, dat had wel naar worden. Die zoon had zich mij 12 nachten om scoren, of ik ben een heel prettig meisje. Maar er bijna, er zit een bultwerk in.
1: En hoe had ze die kabels dan bij hem van het terrein kregen?
2: Nou, je had het idee van, er is een kroren voor. Dat ze daarmee, ja, ze had een sleepje geweest en met mijn kroren misschien onder gang geweest aan de haal. Maar die man, die had, ze had ervoor van de bult gehouden en ze ben zo bij de... Bij de container gedeld, bij de aluminiumbulten gedeld. En zo een sletje hennen. Nou, dan moet ze nog wat 20 meter trot lange jas hennen. 12 meter bij een bult omhoog. En dan, ik denk dat die bult ik nog wel heen. Want het is een bult bij de gasunie, bij de namlocatie. Nou, dan ben je 20 meter omheen gegaan. En dan moet ze een slag naar beneden. Dat is een heel gesleep geweest. Ja.
1: Had een hele operatie geweest. Ben je de camerabeelden? Hing je de camera's in om jou heen, of...
2: Nou, er zijn camera's. Ja, hier en daar. We hebben de buren opgeroepen en we hebben mensen hoe het in de stritterrein heen en dingen. Er zijn aardig wat mensen die al hier en daar wat zien hebben. En daar ben ik 2-3 getuigen al geweest. Zo is het 2. En eerst hebben we de politie dan. En toen kwam er een getuigen gewoon die sneden die anderen nou ook nog wat zien. Die hier de Formule 1 zien en die weer een hoes rijden. En die autostation op skering. Dus en die vertrouwden dat helemaal. En die hadden ongeveer die nek voor het direct.
1: Ja, dus de politie had wel wat onknopingspunten. Die ben ik dwaande met onderzoek. Wat ken je met die kabels? Ja, dat is zelf verhandeld wijze voor de koperprijs?
2: Ja. Zo, we geven dat even voor particulieren bedrijven. En we verwerken het zelf al hier. Dat maar nog eens een keer maken worden. De jongens die knippen de kabels en de stekkers eruit en nemen alles maar op. En dan worden we verbrutsen, lids maken. En dan gaat er een schrijder heen en dan komt het er skeen uit, in 2 soorten. He, dat is een beetje een A-soor en een B-soor.
1: Ja.
2: Nou, en dan willen we echt een spul van maken. He, die droogste is er een koperfabriek daar. En dan komen we een koperbeuze of een kabel van maken. Ja.
1: Hey, dan draai je toch een kabels, dan ga je een flinke buurt maken, of nee?
2: Dan ga je een flinke, hij moet knappe bos gaan rijden. Ja.
1: Nou zit hij, nog net zo lang daar op dat plakje, op het meander, dat naar het terrein daarin zo te vinden. Wat voor impact had dit nou voor hem? Want dit is een flinke klap voor het Bedrosa.
2: Ja, nou dat had ik nog verwacht, want we zijn al jaren bezig. Zijn we zijn december laatste week bij verhuizen.
1: Ja.
2: Nou, we zitten nu 4 maanden dan. Nou, en dan, hij moet van me, je had de ruimte. En de meesten vind ik al je praten mooi. En dan hier gebeurt dit. Dan denk je van, daar zit je heel raar van op. Dat is een heel raar gevoel daar.
1: Ja,
2: dat is heel onwerkelijk iets.
1: Meestal kom je op jouw terrein. Denk je dat het ieder zeer pakt worden zelf? Ben je iets in verzekeren? Hoe zit zo's?
2: Nou, we denken wel dat als er aan van de lucht komt, waar wat dingen uit. Ja. Maar ja, verzekeren ben we er net zien. Maar het is heel moeilijk te verzekeren vanzelf. Hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, hoop je dus dat al die camerabeelden en die tjoegen wat opsmieten en dat de politie haar werkbank in, Johan, en dat die dieders pak worden, hè?
2: Nou, dat is wel de bedoeling. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Het is een puzzel, maar ik denk dat we er wel uitkomen.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Een 30-jarige man van Griekse Comor die hing het tredje hier cel op de holle voor zijn belutsniet bij een dierlijke stekpartij in Ljouwert vorig jaar. Bij het stekincident op de Bleeklaan op 12 oktober kwam een 28-jarige man op het lippen en raakte een 42-jarige man verwonden. De verdachte is die Joert voor de rechter. En de verdachte verklaarde Joert hemzelf dien had bij de rechtbank. Ik praat erover met mijn verslaggever, dat is Geldo Sietsma. Goedemiddag, Geldo.
5: Goedemiddag.
4: Wat zou de verdachte de zelf je het eigenlijk hoor?
5: Ja, nou, ik dacht dat ik eerst beginnen met een liet stukje vastgeschiedenis over wat de man is en hoe hij hier kwam. Het is dus een Griekse man die naar Nederland kwam om te werken. En via een uitstuurbureau kwam hij in een huis te wennen onder de Bleeklaan. En daar wende hij met de Poolse Kamil Irski en een andere Poolse man. Nou, namens de verdachte vertelde hij dat de sfeer in dat huis heel erg gespannen was. Gespannen. De Poolse huisgenoten die praten alleen nog maar in haar eigen taal, maar waren en amper met hem. En de verdachte die stoorde hem ook al het alcohol en druskebroek van de twee Poolse man en de troep in het huis. Hier heb ik al besloten om overwerk te zieken en te verhoezen. Maar ja, voordat dat koeën, voordat dat losgingen, toen waren dat stekincident al. Dus ja, in het weekend voor dat incident via het dierlijke slachtoffer, Kamil Irski dus, zie je. Irski en een Poolse vrouw die zo'n dagenlang alcohol dronken hebben en cocaïne broekt. Hè? Nou, aan het eind van het weekend op Snijn doen Helden Irski en zijn vrouw de verdachte uit zijn kamer. Ze wien leuk op hem en ze zeiden dat de Grieken zijn troep uit de keuken opreden moest. Nou, in eigen woorden zei de verdachte dat hij in de keuken klem zet was tussen Irski en zijn vrouw. En de twee wien zwier onder invloed, zei hij, en ze reageren agressief. Irski zou de verdachte door slijm hebben en met zijn hoorn naar de wasbak bewegen hebben, dat een grote vleismes lijm. Nou, die verdachte die rekte in paniek en hij zei dat hij zelfs een mes pakte van het onrucht en daarmee Irski en zijn vrouw twee keer stutsen had. Nou, Irski was onder oren rekken in zijn het. De verdachte die vlechtte de stritten op met de twee bebloede slachtoffers achter hem aan. Nou, Irski die kwam net met vier, die waad nog reanimeren terug omstanders, maar verstoren op het plak van het ongeluk of van het incident. En het andere slachtoffer dat waad verhoende oorbracht naar het ziekenhuis. De verdachte die waad oppakt.
4: Ja, als dit zei yes, dan soest ze van, dan is het zelfsverdiening. En toch wordt er tred in je cel, Irski. Dat betekent dat het OM net leert in dit verhaal?
5: Ja, Irski en zijn vrouw die hingen een alcoholpromillage van 3,3% in haar bloed. Dan wat je dus echt stevig verdrinken. Dan vlieg mij meer als een hele procent mij als betoefd chauffeur in Nederland al net meer rieden. Bij zijn promillage ben je dus net alleen nog stom dronken, zei de officier van justitie. Maar daar sta je ook bijna tegen de dood aan, zei hij. De slachtoffers zien het hierna hebben ze het IP-ministerie dus net zo'n grote bedreiging waar ze kind als de verdachte verklaart. Ja, daarna is binnen de telefoonpartijen in de vezenis oortapen tussen de verdachte en zijn familie. En daar hield hij het om het oren oer dat de slachtoffers sukkels wien. Dat zij net terug hier en dat zij mij een mes rekken wien. En hij zei ik draafde het hoers uit om net beide malen te vermoorden. Daarna broekte hij in die gesprekken ook benemings voor de slachtoffers als flikkers, sukkels, bastaards. Nou, daar zei het IP-ministerie in de rugtrek oer dat hij vrij respectloos hoe de slachtoffers praten. Ja, de verdachte zullen nou eigenlijk heel diep mijn nieuwe taaljekking zoals in verklaring komen. Dat maakt het nevens het IPB-ministerie ook net heel weerdig. Ja, en dat besluit, de mannen zich in toestand vaker veroordelen voor onroerende stellerijen en ook mij een wapen.
4: Ja, het is dus in deze zin een verdachte maar een strafblad. Nou wien die nieuwe bestaan van die Poolse Irski er ik bij. Dat is wel apart geweest hebben toch, dat al je carrière.
5: Ja, klopt het. Nou, die zien Heid, Mem en zus, die volgen de rechtszaak in een aparte rondte, met een Poolse tolk erbij. Ze kwamen wel in de rechtszaal van een verklaring. Vooral voor die van de Heid, die heel emotioneel. Hij liet ze wat trillend voor en hij sprutst in het Pools. Ik wie bij hem, doet hij op de wereld kwam. Hij wie mijn grutste schat. Camille is fysiek vermoord, maar ik ben psychisch vernietigen. Nou, dat zei zijn hij dus. En zijn mem die jekken rond aan. Ik hoop je dat de moordenaar van mijn zoon een zware straf krijgt. Want ik zie hem neer voor Jan. Nou ja, de officier van justitie die zei er dus aan het eind. In je van het heegste goed beraaf je het leven dat keer nooit. Dus het IP-ministerie bloot erbij dat er sprake is van deerslag en het psychische dat deerslag. En de straf die zij daar dus voor willen is tredje hier.
4: En wanneer volgt de uitspraak?
5: Ja, zoals altijd, oer twee weken.
4: Dank u wel, Geldo Sietsma in de rechtbank.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Inwenners van Af en Wier die vieren van de mooie actie. Ze zijn kleed met de hutriders in het dorp. Al 10 jaar lang bezoeken ze oplossingen te vinden in gewerking met de gemeente Zuidwest-Friesland en ik Veilig Verkeer Nederland. En van de mooie vieren ze weer actie. Uw verslagjouwer Dennis Terpstra die is daarbij. Goedemorgen, Dennis.
4: Goedemorgen, Harm.
3: Hoe is de situatie daar op dit stuit?
4: Nou, ze zijn nog steeds volop aan het actie vieren. Ze, met alle enthousiasme fietsen ze hier nog steeds heen en weer. En in de auto ook. Er is nog zelfs een trekker bij kom. Die stond hier heel op de dik. Ik stond nog bij de trekker. Alles om het verkeer een beetje aan te remmen. Nou, het werkt het ook wel, want stotten we een hele sliet auto's achter de trekker. En ik sprutsen krijg ik even mijn verder bloem op. Hoe gaat het om nota?
5: Nou, de eerste, die zet in de gang. Sokken ben er ik bij.
4: Ja, die loopt flink op.
5: Ja, dat is een manier die is wel een beetje rietig in de reet, denk ik. Maar hoe het algemeen gaat het goed. De meesten die pas hadden wel wat om. Er staan wat obstakels op het dik. En dat houdt dus wel in dat de meesten hadden ik wel een beetje inhouden moeten. Anders komt het net goed. Nou, daar is juist wel wat fietsen wat tussen terug. En dat is wel een prachtig gezicht. Er komt in Bormen wonen. Hier krijg ik wel 16 auto's achter me. Nou, dus dat werkt wel aardig.
4: Ja, Jim, hij je aardige regen achter Jim. Hoe is het om je zat te fietsen? Is het net een beetje eng soms? Want die auto hier, die lutst nou ook als een gek op.
5: Ja, dat klopt. Het is soms wel wat gevaarlijk. En als je zit, dan is hij op een stoep fietsen. Hè. Dus, maar ja, dat is als ik net de bedoeling. Daar kun je dan mee meesken. En vooral maar binnen wonen, dus dat ken ik net altijd. Het probleem is gewoon, de meesten die je terug af en weer, die matten hard nog een snelheid horen. 30 kilometer is genoeg.
4: Want wat zijn de reacties van automobilisten ongeveer?
5: Over het algemeen positief. Kijk, krijg ik een sprutsen, die zei ik begreep je actie wel. Ik begreep het wel, maar ja, wij moeten naar het werk, we zijn haastig en we kennen ergens langs, dus we moeten hier langs. Zo gaat het dan.
4: En staan er nog ooracties op de planning? Of hoe lang ging dit nog dwan?
5: Nou, we zetten hem wel even terug. Er zijn wel wat. Acties die ben nog een beetje, willen een beetje bewaren, maar de wat bedoeling dat we nog een periode ding, zolang dat de gemeente Zuidwest net reageert, dan gaan wij er wel even terug.
4: Ken je hem al de iets hoe zees of bloot het nog wat geheim?
5: Ja, dat is het niet hoor. Nee.
4: Liet ze tip van de sluier?
5: Nee, zit er net in.
4: Ben ik nog benieuwd naar één dingetje, want hoe lang fiets je hier nog in? Hè? Is het, het is wel een elektrische fiets,
5: ja,
4: maar is...
5: Ik heb natuurlijk nog meer fietsen, dus ik broek een woordel voor. Ik doe alles op een fiets. Goeiemorgen. Maar ik fiets hier nou een dikke woord een beetje, ja. En ik fiets even terug.
4: Valt het nou wat?
5: Ja, voor het best. Ja hoor, ja. Ik vind het heerlijk. Ik ben dat toermeester, dus ik hou er wel van.
4: Nou, het waar is in ieder geval wel mooi. Het is noffelijk waar. Dus volle succes nog even. Ja,
5: dank je wel.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
3: Met Project Skills wil Sport Friesland jongeren de kans gaan om haar stedenvoetbal en sociale verenigers te ontwikkelen. De jongeren leren daarnaast hoe ze een eigen evenement organiseren. Het traject is op de helte en uw verslagjouwer Pelle Numan die zegt alvast bij een van de lessen.
6: Vierde les vandaag. Over 3 lessen zijn we klaar en moet het evenement van A tot Z voorbereid zijn, want op les 8 is het evenement hier op Cruijffkoord.
7: Mark Stabbe, beurtsportcoach bij Sport Friesland. Jongens die men nou ontvoetballen. Maar dat is net het enige. Wat moet ze al leren van tijdens dit project?
8: Ja, tijdens dit project krijgen deze jongens 8 lessen, 8 trainingen. En dan beginnen we hier binnen bij het Keicollege die de locatie beschikbaar stelt met een theoriedeel in de klasse. Ja, want zo'n evenement komt net onwaaien. Er is van alles en al wat voor nodig. En dat gaan de jongens mij ook al vorm, Jan. En daarnaast heeft elke les een thema. Juist ben we bezig met positief coachen. Dus dan de kracht en de waarde van positief coachen, dat, dat probeert de docent oer te brengen. Dus dan hebben we een stuk oer identiteit, oer creativiteit en oer training aan onderkoor. Dus ze krijgen echt life skills onderleerd hier in het lokaal. En daarna proberen we dat te vertalen hier naar het veld.
7: Ja, Sammy, jij neemt ook deel aan Project Skills. Waarom wilde je meedoen?
9: Ik wou meer kinderen mee laten doen met meer buiten, met voetbal en alles.
10: Omdat je het leuk vindt en ik vind het heel leuk om zelf een evenement te kunnen organiseren. Want als je dat geleden hebt, kan je ook dat als een bijbaantje nemen.
11: Ik wou heel, heel graag een evenement organiseren met mijn vrienden. Want ik

0: En soms ben ik wat laat uit, dus dan wacht ik wel op school. En als ik toch vroeg uit ben, dan ga ik even naar huis, even rusten en dan weer hierheen met de trein. Ja.
1: Nasser El Jackson, professioneel straatvoetballer, meervoudig wereldkampioen. Vandaag Project Skills, een project waar jij dan aan deelneemt. Wat is jouw rol hier binnen?
2: Ja, ik kom zelf uit Tilburg en ik kom helemaal naar Friesland om hier een traject van 8 weken de lokale helden eigenlijk te leren hoe ze een evenement moeten organiseren. En daarvoor ben ik hier gekomen als rolmodel, als coach, als grote broer, als vriend, om hun eigenlijk op een positieve manier te leren hoe zij een prachtig evenement kunnen neerzetten hier in Heerenveen. Ja.
1: En waarom wilde je dat zo graag doen?
2: Ik vind dat elke kind moet proeven hoe het is om iets te organiseren. Zij doen altijd mee aan evenementen en toernooien. Maar hoe is het om een kind te leren achter de scherm hoe het aan toe gaat? Ik denk dat ze daar ook heel veel voldoening uit halen. En ook naarmate ze ouder worden, hebben zij het ondernemingschap. Terwijl ze ook de skills hebben om mee te doen. Beide. En daar groeien ze van als kind.
1: Ja, want het eindigt mijn eind-event. Want daar eindigt het net, hè?
3: Nee, daar eindigt het net. Nee, in Jochen Juni dan hebben wij inderdaad hier het grote eind-event wat die jongens georganiseerd hebben. Maar we zijn hartstikke blij met de stipe van de gemeente Heerenveen. Om deze jongens krijgen een diploma voor wat ze hier doggen. En daarna kunnen ze daadwerkelijk on het werk zetten op hun fieldjes. Dus dat wat ze hebben geleerd, dat mogen ze echt letterlijk in de praktijk brengen. Toch, als ze dat willen, voetbalactiviteiten organiseren op hun fieldjes.
4: Alles wat jouw dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
5: Dit is de dijk voorbij.
6: De nijbouw in Friesland moet in een streemversnelling gebracht worden. Wel provinciale steed. Maar diezelfde nijbouw moet dat het heel kin ek dwarsem en natuurinclusief wezen. Bovendat moet 30% van de nijbouw betelbaar wezen van starters op de wenningmarkt. Kon Joost in provinciale steed de hele dag op wenning. De politieke partijen die zin maar liefst zo'n 30 motie zien, maar een groot verskaat om wensken. Maar hoe één ding ben ze het eigenlijk al wel eens. Ja, die nijbouw maakt het heel kin vlugger. Neffens stedelid Elsa van der Hoek van GreenLinks hield dat zeker voor nieuwe standplakken voor wijnbewoners.
7: Er is gewoon een enorme achterstand in standplaatsen in Friesland. Of er zijn gewoon heel weinig standplaatsen en enorme wachtlijsten. Dus de woonwagenbewoners die komen echt ernstig tekort hier. En die willen ook graag gehoord worden.
8: En dat die wijnbewoners in het wenplan steen van de provincie, helpt dat om die nieuwe stormplakken te realiseren? Nou,
7: dat weet ik niet, maar ik wil graag dat de provincie hier een aanjagende rol in neemt. Die hebben die rol eigenlijk al, maar die handhaven niet. En ik weet dat hier nu in de gemeente Leeuwarden vorig jaar wel een beleid is voorgesteld om te maken over woonwagenbewoners. En ik vind dat de provincie daar bovenop moet zitten. Net als je andere dingen belangrijk vind ik ook dat je de woonwagenbewoners gewoon moet helpen en ervoor moet zorgen dat er in Friesland meer plekken komen. En misschien moet er wel een apart beleid voor komen, maar ik vind in ieder geval dat dit de aandacht moet hebben.
8: En zijn er meer groepen die het omtinken nodig hebben als het gaat om het wenbeleid?
7: Ja, er zijn heel veel groepen die het nodig hebben. Alleen bij woonwagenbewoners is dat wel echt. Het is cultureel erfgoed, zo wordt het ook gezien. En het is ook een verplichting van gemeentes en van de provincie in ieder geval om dat te monitoren. En voor gemeentes om ervoor te zorgen dat ook deze mensen op hun manier kunnen leven.
6: Zuid Elsa van der Hoek van GreenLinks. In het provinciehuis is Onno Valkena, onze politiek verslagjouwer. Ja, Onno, had dat eigenlijk geholpen, dit pleit van Elsa van der Hoek?
9: Ja, wees. Deputière Abel Kooistra had daar zijn dat er de Friese gemeentes oorspreken zil. Hij zult dus handhaven hier als het gaat om het Grutteverlet om stingenplakken en wenwijn.
6: En hij zult de gemeenten daar dus ik op vergen dat ze daar echt werk van maken. En dat is nog net zo makkelijk als mij.
9: Nee, hij had sowieso geheel geregeld Oelis bij de gemeente. Dat heet dan onder de Friese wentafel. En dit punt, de positie van wenwijnbewenners, steenplakken. Maar ik het verlet om toekomstige steenplakken. Dat zit nou op agenda. Dus dat kennen we de komende tijd. Volg je van altijd wat ik wat op shit. En vertutendocht. Verder, Waterjoet, ik praat over de positie van de vier grootste gemeentes. Zuidwest-Friesland, Ljouwert, Smellingeloon en Jerevingen. Die gemeentes willen ik in de nieuwe omjouwingsvisie van de provincie erom te krijgen om meer te bouwen als ontnota. Ja, en als die gemeentes uitvraagt je onder ronen van plakken als Drachten of Snits, dan bedar je vanzelfs al gauw op landbouwgroen. Dat lijkt gevoelig, want dit college van deputaire steed wil ik

0: agrarische groen bescherm je.
1: Ja, en vergriezing. Ik had het zo'n thema uit het overwinning dit. We hebben andere machinalen. Dat betreft ik wat voor de benden die er nederig binnen. Wat is de EU of zijn?
0: Nou ja, het Friese parlement vindt dat de provincie rond de Jamot ons zaken als zwargwenten voor Oderijn op het hiem van familie. En de provincie zo graag zien dat Oderijn toestreemt naar Lietzere Wendromte, zodat besteerde Gruttehuizen vrijkomen van huishoudings mij bij. Nou, PVV-steertelid Harry Graansma had daar moeite mee. Hij vindt dat het tekwad omwenten net leerde mij dat verhuisdruk bij Oderen.
2: Dat worden deals oplossen door oude mensen dan maar uit hun woning te drukken. Van de SP hebben we een hele mooie hebben we even zien. Ik neem van volgens het Sovjet-systeem daar maar een sanatorium van meisje of een internaat of zo, dat oude mensen daar dan wat inkennen. Zou gebeuren dat in de Sovjet-Unie destijds, die kan geen wij kennelijk ook wat doet. En het college verpakt het dan wat door. Die zeiden we door net met een stok, maar met een jattel. En dan lokken we de mensen wel uit hun huis. We helpen hen met verhuizen en misschien nog een bonus of een premie. Ja, we hebben mensen eerder genoeg, meidje. En dan kan je het hoe langer hoe meer uit. Dat mensen de boodschap net meer betalen, kan de rekening net meer betalen. Als je ze dan een bonus kan voorhouden, dan lok je ze of dwing je ze eigenlijk wel uit hun eigen wenning wij. Het zo net mij. Wij zeggen van, als je het goed waan willen, dan zwaar je dat die mensen in hun eigen wenning blijven kennen. Daar is hun heel leven, daar ze de wennen, daar zijn hun herinneringen. Daar ben hun bennen en opgroeid. En oude bij mij net meer verpoortjes, zeggen dan komt het net goed. Dat vinden wij ook dus, die oude Rijn, die met jou zo volle mogelijk zwaar in hun eigen oude wenning blijven kennen. Help ze daarbij. En had die mensen zelf echt graag voortwoord.
0: Die mensen binnen ik en ze zeggen van het hoes werd te groot, de tuur werd te groot. Wat liedje.
2: Nou, super. En die ga je dan helpen naar een heel mooi huis wat past. Maar dat huis waar ze wol in een centrum met alle verschenningen binnen. Die moet je net ergens achteraf in de wildernis deel zetten. Dan komen ze met hun rollator komen ze nergens meer. Dat wil ik net. Dus dat moet wel mee noord. En net simpel wij maar zwaar je dat ze alleen maar uit hun bestaande wenning helpen. Ja. En dat is eigenlijk wel wat de insteek hier.
1: Zuid, Harry Graansma van de PVV had nog een mooi zien zin om zoks te voorkomen. Maar had hij het helpen?
0: Nee, de motie van Graansma had het net hellen. De zwaar van Graansma wat net dealt tot de meeste oren politieke partijen in het Friese parlement. Het Friese wendplan zelfs wat oornomen met een grote meerderheid. 36 stemmen voor, zo'n stemmen zien. En bij die 10 stemmen zie je het. En dat zul je hem net vernuveren. Ik de PVV-fractie.
1: Ja, en wat vernemen we nou de komende tijd van het wendplan? Heel kwaad.
0: Nou, deputier Abel Kooistra wil een Friese wentop organiseren. Ik mij de minister van Wijen, Eleanor Boekholt O'Sullivan. En hij wil ik zien dat er een speciaal team komen kennen om de wenningbouw in Friesland vlugger van de grond te krijgen. Nou, de discussie zal nijden simmer verder gaan, want dan wordt te praten over de nieuwe omjouwingsverwaardering POVI. En ja, in die verwaardering gaat het om de street van waar voor wordt de behind beschikbaar ruimte in Friesland inzet. Want ja, er is ruimte nodig voor landbouw, natuur, wentebouw, recreatie, wetter en energie. Dus dat kan wel eens een pittige discussie worden.
1: Dank u wel, Van Onno.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Komt-ie.
4: Nijsmakers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
5: Dat is het idee.
4: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieke.
5: Steen meer op, kom op man.
4: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
5: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
4: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
4: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
6: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
4: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
6: Maar ik blik dat ik net enige ben.
4: Nijsmakers. Els Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijk assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordwien.
1: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze wijze, Janne. Mooi dat is de best. Rond zo'n uur ben we er op de radio. En om jou wachten, aanstens op televisie. Dus bij deze bestuurt nog om lekker op de bank te zitten met chips, cola en Noorderwien dus. Maar eerst maar even op de radio. En wie hebt naar mij een mooie flat noemer, freestalig noemer van Daisy Bell. Zij, kan geweldig mooi noemers kruwen. Als ik niet ergens wat sluit, doet ze bij Studio Maas. En we kennen haar onder woorden van Las Bandidas. En die gingen we wel op het Bevrijdingsfestival dit jaar. Van de Wissers dwingen.

mooi nummer van Elske de Wal en She Perfume. Ja, we blijven nog even bij vrouwelijke talenten, bij mooie stemmen. Else Lena, soort Friese zinnen om Utens, zou ik het ook wel nemen. Ze had echte Friese roots. Wie heet die aan in het Nederlands? Ik wil verliefd zijn op mijn tijd.

Onze Lena, ja. En ik wil verliefd zijn op mijn tijd. Zijn met Beppes is het, zijn Leni Dijkstra. Ja, it's a small world. Of zoiets in ieder geval. Daar heb ik even mooi in Fries praten. Maite Veenstra, Himmel Liepen.

Ja, Maite Veenstra en die, JTR, mijn hemel, Iepen, had aardig wat boekingen opdien voor de popronde. En dat is dan wel een dingetje, Jetsinburg. Die popronde, dat is een soort festival, rondreizend festival. Dat was er nog Nederland heen, meestal in de grote steden. En van, de meest nooit in je eigen plak optreden, maar de meest wil opdien als artiest en ook eens boekt worden in een oren stad. En ja, dat is wel, altijd even spannend voor de artiest. Een heel protocolle act al. Maar Maite net, die had aardig wat muziekdates te steken. Dat is goed nice voor dat geweldige talent. Dit is een talent. Dani Luk.

0: Dani Jellesma, oftewel Dani Luc. En Make It a Memory. Hier, nee, wat een ja, oudgediende. Ja, wel mixt mij de nieuwe generaties, Michael Processen. Pieter Wilkes, ja, en Vintage. Oud meets young, of zoiets. Met een lieve de tango. Doe maar Pieter.
1: Een eindje lopen, van de tun naar de voorstreep. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Een eindje verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes.

ben. Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Mooie rouwopname van Pieter Systeem. Ja, Pieter Wilkens. Je hebt hier met Vintage. Die had het productioneel al heel wat in elkaar timmeren. En die hebben dus met Liewater Tango. We beginnen met de ballade van Hans van Tongeren. Mijnder Tolma.
1: Als onbekende jonge acteur uit Breda werd Hans gebeld door casting director Hans Kemna. Hij kreeg een hoofdrol in Spetters van regisseur Paul Verhoeven. Wat de leerscholen met zo'n man op een filmset te kunnen.

op mijn retoma. Jitte Jern mee. Ja, de ballade van Hans van Tongeren. Stil op het album Celluloid Illusies. En ja, dat levert een mooi verhaal. Op met name filmmakers en acteurs uit hier in Zandge 80. En dan specifiek hier uit Nederland wij. En ja, dat levert een mooie bonte samenleving op van mijn de Toma Veskes in combinatie met hele biografieën eigenlijk. Dus check het maar eens even op de streaming system. Hij is gast van in Friesland. Stefan Janssen, hij komt uit Zuid-Afrika. Hij had een jippenboom met Friesland. Hij had met Pieter Wilkes, ik zeg al eens een keer een duet opname. Mij op Tournee West. En dus hij komt daar. Ik in Noord-Wien overigens. Mijn live optreden. Jitte Jern, mijn laatste single. Mo Pani.

Stefan Jansen, Zuid-Afrikaan, intussen weer onderwijs naar Friesland voor optredens hier. Hij komt twee keer nog dit jaar, dus op kwarte termijn en verderop in het seizoen. Dus ik ben hartstikke blij, maar hij is geweldig, jongens. Sympathiek, muzikaal, mooie stem. En dan even het mooie noemen zo, die wij dan weer draaien in Noordwind op deze wijze. Op radio in ieder geval, straks om 12 wachten we televisie. En dan onder horen een optreden van Ad van der Veen. Een mooie reportage over een drumworkshop van een bekende drummer van Vegebart om krek te wijzen. En Big Band Friesland, daar leg ik nog even een deel van jaren. Want dit is een live op televisie, jong. En nu op de radio. Big Band Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Flanzolvolverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij ons voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.

0: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind zo van mijn droom.
1: Zoog op YouTube.
3: Hebben we in jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.